0: Het Q&A nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door 2 mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. 2 mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim een meter verder stootte. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zometeen wil ik even een liedje bij je pitchen. Het is een soort AI, maar ook weer niet. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Eerst Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

Sheeran bij Q in Sapphire. Mag ik heel even een liedje bij je pitchen? Ja, sorry, maar ik vind dit zo'n lekker zomers festivalliedje. Gaat om Hugo en Moving to the Sun. En ik ben er dus ook even ingedoken, want er wordt dus gezegd dat dit half AI is en half echt. Ja, hoe zit het nou? Er is dus een AI-artiest. Zij heet Imael Angel. En zij heeft door middel van AI een liedje uitgebracht, namelijk Moving to the Sun. En dat klinkt zo. Nu zag de Franse DJ Hugo dit liedje voorbij komen en hij dacht, ja, dit klinkt wel lekker, dit ga ik maken en ik gooi daar gewoon lekker mijn eigen sausje overheen. Ja, hij heeft toen de Amerikaanse zangeres Ultra Nate gebeld om te vragen of zij het liedje kon inzingen, precies zoals de AI-artiest. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En Ima Angel, de AI-artiest, ja, die is niet zomaar van het toneel verdwenen. Zij staat gewoon als artiest en als songwriter bij het nummer vermeld. Dus eigenlijk is Hugo geïnspireerd door een AI-liedje. Heeft hij soort van nagemaakt. Ik ben benieuwd wat je ervan

0: Jaap Reesma, Pommelien Thijs en Nu Wij Niet Meer Praten. Een van de samenwerkingen die Jaap Reesma op zijn naam heeft staan. Want wist jij dat hij ooit heeft samengewerkt met David Guetta? Ja, die had ik even niet zien aankomen. En misschien ken je het liedje wel. Het was 8 jaar geleden in 2018. Het liedje heet Your Love. En de stem van Jaap Reesma, ja, die wordt dus in dit nummer helemaal vervormd.
1: Mijn stem is zeg maar helemaal
2: omhoog gepitcht.

one and only David Guetta. Of eigenlijk moet ik zeggen David Guetta met de one and only Jaap Reesema. Ja, ik vind het wel tof hoor. Ja, is trouwens niet de enige DJ met wie Jaap Reesema heeft samengewerkt. Ook nog met Hardwell, Armin van Buuren en Lucas en Steve. Ja, je zou zeggen, eigenlijk ontbreekt Martin Garrix nog uit het rijtje. En die hoor je zo meteen met Told You So. Eerst muziek.

0: dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk. Met een berichtje in de Q Music App.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw werk is. Ja, en in die minuut ga ik allemaal vragen aan je stellen natuurlijk, want ik moet het wel te weten komen. Ja, nu is het enige probleem nog, ik heb niemand met wie ik dit spelletje nu kan spelen. Dat ben jij hopelijk. Dus stuur even werk

0: half drie geweest. Dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. En ik ga deze nacht de beroep raden van Karin. Goedenacht.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Karin. Hey, even de vraag. Ben jij net klaar met werken of moet je beginnen of ben je nu bezig?
1: Nee, ik ben nu bezig.
0: Je bent nu bezig. Oké. Okay. Ja. En hoe gaat het zonder te veel te verklappen? Hoe is de avond, hoe is de nacht voor jou?
1: Ja, een beetje rustig, maar... Nou, laat ik zeggen gemiddeld.
0: Gemiddeld. Oké. Okay. Gewoon.
1: Niet druk en niet heel rustig.
0: Nee, precies. Zit er net tussenin. Nou, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. Ja. En na een minuut tijd ga ik dus proberen te raden wat jouw beroep is.
1: Ja, nou, prima.
0: Ik zit even te denken. Ik schakel even de hulp in van iedereen die luistert. Dus mocht je nu luisteren en een idee hebben wat Karin voor werk doet... stuur het lekker met een berichtje deze kant op in de Q-app. Of als je vragen hebt voor Karin, dan kan natuurlijk ook. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ga ik de timer nu starten. Karin, ben je onderweg voor je werk?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Werk je met collega's?
1: Nee.
0: Moet je veel lopen voor je werk?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Okay. Zit je achter de computer?
1: Ook niet.
0: Oh, oké. Okay. Moet ik even nadenken. Heb je werkkleding aan?
1: Nee, ook niet.
0: Oké. Okay. Even kijken. Hoe ziet jouw locatie eruit of je werkomgeving?
1: Dat is heel verschillend.
0: Heel verschillend, oké. Werk je met eten?
1: Met eten, nee.
0: Muziek?
1: Nee, ook niet.
0: Moet je heel alert zijn voor je werk?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dat wel, oké. Je moet heel alert zijn voor je werk. Oké, je moet heel alert zijn voor je werk. Oké, zit je aan de telefoon?
1: Nee.
0: Zo, minuut is al voorbij. Ik zit even
1: snel.
0: Ja, gaat heel snel. Ik zit helemaal even te denken wat het kan zijn. Nou, oké, wacht, ik moet heel even nadenken. Je zit dus eigenlijk stil. Niet geen scherm, niks.
1: Nee.
0: Ik zit ook even te kijken in de Q-app, maar ik heb het idee dat echt niemand heeft een idee. Nee, niemand heeft... Ja, ik zie beveiliging binnenkomen. Maar ja, dat lijkt me ook helemaal... ik moet toch een gokje gaan wagen. Karin, ja. Ik denk dan dat jij... Oh, wat is het moeilijk. Ik denk dat jij... Nou ja, ik ga maar voor beveiliging. Ik weet het echt niet. Beveiliging?
1: Nee.
0: Oh, dat is echt balen. Oké, nou echt, ik hang aan je lip, Karin. Wat voor werk doe je?
1: Ik ben taxichauffeur.
0: Je bent taxichauffeur? Maar dan ben je toch onderweg voor je werk?
1: Nou, ja, dat is... Ja.
0: Ja, dan ben je wel onderweg voor je werk natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, maar ik had het meer geïnterpreteerd van dat ik naar mijn werk toe ging of zo, zeg maar. Naar mijn werkplek, zeg maar. Zo.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Oké. Oké, nou daardoor ben ik helemaal, was ik helemaal van
1: dat
0: in de war.
1: Ik, ja.
0: Maar dat geeft niet. Oké, maar dan, je werkt natuurlijk... Ja, nee, oké, ik zit nog even alle dingen door te nemen, maar... je zit natuurlijk veel, dat zei je al. Taxichauffeur. Ja. Aha, wat leuk. En hoe lang doe je dit al?
1: Nou, een aantal jaar. En mezelf, eigen bedrijfje.
0: En werk je dan eigenlijk alleen maar 's nachts of heb je wisselende tijden?
1: Meestal wel, ja. Dat is dan toch wat rustiger en En dan niet in het weekend, hoor.
0: Nee, precies.
1: Dan heb je meestal die dronken mensen allemaal, dus daar heb ik geen zin in.
0: Nee, ik snap dat je daar geen zin... Nee, want als mensen dan in je taxi moeten overgeven... dat lijkt me dan echt verschrikkelijk.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Oké, taxis weer. En je zei dat het is een beetje gemiddeld druk deze nacht.
1: Ja.
0: Want waar rij je zo al?
1: Ja, eigenlijk in en om Amsterdam.
0: Oh ja. Oh, wat leuk. Ben je ook nog hier in de buurt zelf? Dus als ik zo meteen naar huis ga en ik heb een taxi nodig, dan kan ik jou in principe bellen.
1: Dan kan je me bellen.
0: Nou, ik ben in elk geval niet dronken, dus dat scheelt. Ook al is het nacht.
1: Ja, daarom.
0: Want in de nacht, maar ik zit nu te denken, in de nacht heb je natuurlijk ook wel mensen die dronken kunnen zijn. Of
1: maar dat is meer vrijdag, zaterdag en zondag ook.
0: Ja.
1: Maar meer vrijdag, eigenlijk meer donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de nacht dat ik een beetje denk van, nou, kan je beter niet doen.
0: Nee, dat snap ik. Dan zijn de drukke uitgaansmomenten, dan begrijp je.
1: Juist,
0: dat. Karin, ik wil je ontzettend bedanken. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Succes daar in de taxi. Toeter even als je deze kant voorbij rijdt.
1: Ja,
0: en dan, succes dan nog.
1: Ja, dankjewel. En jij succes met de uitzending verder.
0: Dankjewel. Ja, ik zei al deze nacht al dat ik aan de lopende band ijsjes eet. Lekker met het weer nu. Maar er is een nieuwe ijssmaak op de markt. En ik ben benieuwd of jij die zou proberen. Vertel je zo meteen welke smaak het is. Eerst nieuwe muziek bij Q. Dit is de Flair. En door het oog van de nacht.

0: Welkom bij het snacknieuws van dinsdag 11 augustus. Met dit keer een snack die perfect past bij de zomerse temperaturen. Het is namelijk een nieuwe ijssmaak. Ja, het is een bekende pizzaketen die deze smaak op de markt brengt. Kijk, een lekkere klodder knoflooksaus op je pizza. Nou, dat kan toch? Ja, dat is vrij normaal. Dat doen we misschien allemaal wel. Maar knoflooksmaak als ijs? Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar ze brengen dat dus nu uit. Het is ijs gemaakt met onder andere melk, room en eidooier. Maar ook knoflook en andere kruiden worden toegevoegd. Ja, het is dus een beetje de bekende zoetig en hartig combinatie die heel lekker schijnt te zijn. Nou, ik weet niet of je deze smaak überhaupt moet proberen, maar zeker niet als je dezelfde avond nog een date hebt.
1: Het snacknieuws.

Goeienacht. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen, waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker

Bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook

vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.

0: 6 uur tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Dodental na de zware aardbeving in Colombia loopt mogelijk nog hard op, denken de autoriteiten in het land. Die aardbeving in Colombia was gisteren. Van 132 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. In de gebieden die het zwaarst getroffen zijn geldt een avondklok. Mensen mogen

0: Dus het wordt denk ik weer erg uitdagend in de enorme kou.
1: Ja, het gaat om een grote NAVO-oefening. De oefening is volgens Jezokus bedoeld om Groenland te beschermen tegen Rusland en China. Ja, Nederland succes op het EK atletiek. Jessica Schilder heeft voor de 3e keer op rij goud gewonnen bij het kogelstoten.
2: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: En zo klonk dat bij de NOS. Er was meer te vieren. Jordine van Klinken won bij het kogelstoten zilver. En bij de gemengde estafette pakte Oranje het brons op de 4x400 meter. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden.
3: Danny, dankjewel.
4: Music. Tom en Joe.
3: Ja, wat heeft Joe nou cadeau gedaan aan die bouwvakkers die langs zijn gekomen?
5: Tel het je zo.
3: Oh,

0: de zomerochtendshow.
1: Sorry. Alleen Tom,
0: wat is dit?
1: Ik zit er ook toch gewoon.
0: Ja, maar je bent zo
1: klein. Dan ga ik nu.
0: Soms kijk ik over je heen. Doe eens even rustig aan.
1: Ik vind het echt niet chic. Ja, alsof je binnenkomt en zegt, hallo, ik ben er. En je laat mij volledig links liggen. Dat is
0: niet
1: gebeurd.
0: Dan ben ik blij dat Mattie en Marieke over een week weer terug zijn van de vakantie. Dan hoef je het niet meer bij ons te doen. Deze hele week nog wel. En daarna zijn Mattie en Marieke lekker terug. Yo, dan naar jou. Hè. De spotlight gaat op je, hoor. Geen paniek. We hebben het gisteren gehad over jouw klushuis. Dat in een dorpje staat in the middle of nowhere. Het ziet er een beetje uit als Chernobyl, tenminste jouw huis.
1: Want de binnenkant, de buitenkant staat nog prachtig.
0: Je mag het geen huis noemen. Ik heb wel eens foto's gezien. Het ziet er niet uit, de binnenkant. Het is helemaal... Ja, toch?
1: Nee, wat is het nou? Het is gewoon gestript.
0: Ja, het is echt gestript. Maar echt, zeg maar, er is niks meer.
1: Nee, als je nu door de voordeur loopt en naar binnen stapt, sta je meteen in de prut. Het is gewoon, ja, er is niks meer. Nee, je staat echt in de prut.
0: Ja, dus gisteren is het begonnen, want de bouwvak is voorbij voor Noord-Nederland.
1: Klopt, dus die jongens zijn aan de slag gegaan. Ja, ik was toch benieuwd. Dus aan het einde van de dag ben ik erheen gegaan. Maar ja, ook de vraag, je wil je goede beurt maken bij... Die vaklui, die bouwlui die bij jou maanden bezig zullen zijn. Dus ik dacht, hoe zorg ik er nou voor dat ik even goed beslagen ten ijs kom?
0: Ja, dat hebben we gisteren gevraagd. Want ja, veel van die vaklui die luisteren op dit moment. Die zitten al in de busje onderweg naar de eerste klus. We kregen heel veel tips. Nick die zei, geef ze gewoon koffie. Rick die kwam met sausijzenbroodjes.
1: Ja, kwam veel binnen, ja.
0: Kevin ook, koffie en sausijzenbroodjes. Bob zei nog, met warm weer, ijsjes werkt ook goed.
1: Ja.
0: Ja, koffie, thee, frisdrank. Bier werd ook veel genoemd door Bas bijvoorbeeld. Nou, ben ik toch benieuwd. De eerste dag, waar kom je dan mee aan, Joe?
1: Ja, maar ik dacht, ik moet niet te hard van stapel lopen. Dus wat heb ik gedaan? Een pak stroopwafels. Gewoon wel premium stroopwafels.
0: Okay.
1: Ja, ik stond toch voor het schap in de supermarkt. Dan ga je toch even kijken. Ja, je hebt hele goedkope, hele dure. Ik dacht, nou, dan ga ik wel voor de duurdere variant. Wel voor een goede beurt maken. Kijk, ik zat ook te denken. Ik las ook sausijzenbroodjes, et cetera. Maar als ik daar nu al begin... Dan is het volgende week is het handgemaakt op mijn bons. Een week later eet ze sushi van mijn buik, weet je wel.
0: Ja, nou, ja.
1: Dan worden die stappen zijn heel snel behaald. Dus ik moet wel nog een beetje... Ze zijn een paar maanden bezig. Ik moet een beetje kunnen rekken hiermee.
0: Okay, dus we zijn begonnen met stroopwafels. Hoe werden de stroopwafels ontvangen?
1: Ik kwam net naar de koffie. Dus ze zeiden, je bent te laat. Nou, dat is ook mooi als opdrachtgever zeggen dat je te laat bent. Maar ze zeiden, nee, maar geen zorgen. Dit komt wel op. Ja, ze zeiden het alsof hij aan het eind van de dag die twee pakken op zouden zijn. Ja, dat weet ik niet.
0: Hoe schat je dat in? Want hoeveel lui waren er aan het werk?
1: Ik had geen idee hoeveel mensen er aan de slag waren. Ze waren op dit moment voorbereidend werk aan het doen met z'n tweeën. Ik had twee pakken stroopwafels mee. Nou, mag hopen dat ze hier de rest van de week mee kunnen doen.
0: Maar nou, een week lang op een pakje stroopwafels?
1: Ja, ze hebben allebei een pak stroopwafels.
0: Twee pakken stroopwafels.
1: Twee pakken stroopwafels voor twee personen kwam ik nu dus achter.
0: Ja, ja. Oh, ja. En dan moeten ze het de week mee doen. Ja, weet ik niet.
1: Ja, ik wil best halverwege de stroopwafels komen aanvullen. Alleen... Nou, je moet wel een beetje op jezelf letten als je een pak stroopwafels in twee dagen wegvreet.
0: Wat wordt de volgende stap dan? Want we hebben nu stroopwafels gehad. Jij zegt, ik wil niet uit van stapel lopen. Maar jij zegt ook, volgende week moet er weer iets nieuws.
1: Ja, dan moet er een stapje erbovenop. Ja, misschien moet ik dan richting de sausijzenbroodjes gaan.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Ja, ik weet niet hoe je dit maandag gaat volhouden, vriend.
1: Nee,
0: als volgende week altijd sausijzenbroodjes. Dat is toch eens ook zo voor de noodgreep.
1: Ja, en ik denk ook wel... Halverwege maand 2 ga ik gewoon nat. Want die verbouwing kost geld. Al het eten kost ook geld.
0: Maand 2 zit je al in de caviar.
1: Waarschijnlijk wel, ja.

0: Music.
1: Ja, Joe. Je wordt toch ook gierig ding genoemd door luisteraars?
2: Ja, ik zeg alleen wat het is.
3: Gierig ding? Ja, nee, ik zie het ook binnenkomen. Wat ben jij een gierig ding? Ik ga ze namelijk niet zeggen die het stuurt. Maar ik kom op dag 1 van dat ze gaan beginnen in mijn huis met klussen. De bouwvakkers, kom ik een pak stroopwafels brengen. Dit is dag 1, hè. Het wordt meer.
1: Nee, maar het ging meer om wat je zei daarna. Van ja, kijken volgende week wel even wat we dan doen. Ja, er zijn ook mensen die zeggen van je kan natuurlijk nog veel meer doen deze week. Bijvoorbeeld Michael.
4: Maar Joe, je kan toch gewoon even het hoofd uitvoeren en van ijsje brengen donderdagmiddag.
1: Ja, veel mensen zeggen donderdag wordt het natuurlijk tropisch heet. Okay. Dat is echt wel verstandig om ze dan een ijsje te brengen.
3: Ja, rijd donderdag even langs met ijsje. Oké, dat vind ik goed.
1: Iemand zegt nog kuppensoep. Werkt ook goed.
3: Kuppensoep? Wat is dat nou weer? Kuppensoep?
1: Ja, weet ik ook niet. Dat wordt gezegd. En sausijzenbroodjes komen ook nog inderdaad binnen van ja, dat werkt gewoon. Dat kan je ook gewoon herhalen.
3: Ja, oké, dus ik hoef mezelf ook. Ja, maar daar zit. Kijk, ik wilde niet volgende week niks geven. Ik zat meer te denken, als ik nu met stroopwafels begin, dan moet ik volgende week iets geven wat beter is dan stroopwafels.
1: Irma zegt, ik gaf ze altijd verse pannenkoeken en uitsmijters. Dan zetten ze echt een stapje extra.
3: Ja.
1: Zeg alleen wat de mensen gedaan hebben, hè? Jij voelt alles als een aanval. Maar
3: nee, helemaal
1: gewoon
3: niet. Nee, ik wil ook even zeggen, ik ben geen gaarkeuken. En twee, ze zijn bij een ander huis bezig. Ik moet ook tot 20 minuten rijden.
1: Je kan er toch even wat folie overheen doen? Wat maakt dat nou uit? Maak je toch wat pannenkoeken voor die gasten? Weet je hoe hard je kan werken op een pannenkoek?
4: Ja. Goed.
1: Even kijken. Ja, ik zie ook nog weer. Vrijdag is vaak patatdag.
3: Ja, maar eigenlijk hebben we het hele menu voor deze week hebben we dan al dichtgetimmerd.
1: Ja, maandag. Dus gisteren heb je stroopwafels gegeven. Doe je vandaag doe je kuppensoepje. Woensdag doe je sausijzenbroodjes. Dan donderdag ijs, want dan wordt het heet. En op vrijdag is patatdag. Dat is eigenlijk nu weekmenu.
3: Zal ik anders het menu ook bij ze ophangen? Zal ik het in de keten ophangen? Dat ze weten wat ze kunnen verwachten voor het eten.
1: Zo, die hebben echt een toptijd.
3: Ja, maar ze zijn maanden bezig. Ik ga hier helemaal nat op.
1: Ja, misschien zijn ze dan wel in een week klaar. Of nee, trouwens, dan denken ze, nou, dit willen we wel langer.
3: Dit gaan ze helemaal uitsmeren. Als ze weten dat ze elke dag eten te krijgen van mij, kom ik weer met mijn mandje met eten naar ze toe. Nou, we kijken wel even hoor, jongens.

0: Wat wil je zeggen, Joe?
1: Nou, ik zit er klaar voor met het bord. Waar is het? Zometeen gaan we het weer spelen. Gaan we raden waar jij op vakantie bent. Ben jij nu ergens? Maakt niet uit. Waar ter wereld op vakantie? Luister naar ons. Stuur even waar jij bent in de Q-Music app. En dan gaan wij zo raden waar je dan bent.
0: Ook het laatste nieuws met Danny Vos is voor je onderweg. Wat zit erin, Danny?
2: Nou, het gaat natuurlijk al de hele tijd over die zonsverduistering, hè, morgenavond. Maar er is morgenavond nog veel meer te zien in de lucht.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quiz.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: 6:01. Q-Music weerbericht van Weerplaza. Veel zon vandaag. Alleen in het noorden is het wat bewolking. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen. Een grote zoekactie gisteravond op het strand van Scheveningen. Er is uren gezocht naar een zwemmer die is vermist, meldt Omroep West. Iemand zag die zwemmer bij de pier onder water zakken. Er is met boot en een helikopter gezocht. Ja, er is niemand gevonden. Of er uiteindelijk ook echt iemand vermist wordt, dat is nog onbekend. Dan naar Veldhoven. Daar is een vrouw gisteravond in haar eigen huis overvallen en bedreigd. Twee mannen kwamen dat huis binnen. Toen een andere bewoner naar beneden kwam, sloegen de twee weer op de vlucht. In Eindhoven zijn in het onderzoek even later 3 mensen opgepakt. En op meerdere plekken in ons land zijn boeren weer de weg opgegaan. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onder meer in Friesland werd gedemonstreerd. Daar gingen boeren met trekkers de snelweg op. Het protest zou verder rustig zijn verlopen. Ja, ga je morgenavond naar de zonsverduistering kijken en kan je er geen genoeg van krijgen? Nou, zet dan ook 's nachts je wekker maar, zou ik zeggen. Er zijn namelijk morgen nacht ontzettend veel vallende sterren te zien. 1 per minuut komt doordat een grote meteorenzwerm zijn hoogtepunt bereikt. Ja, het enige nadeel, het is midden in de nacht van 3:30 tot 4:30. Die zonsverduistering die is wat eerder. Die begint morgenavond, hè, iets na 7. Het hoogtepunt is dan iets na 8:00.
12: Ik ben een keer midden in de nacht mijn bed uitgegaan samen met mijn vriendin. Ook met het idee voor zo'n meteorenzwerm. Wat is dat? 2 keer in het jaar krijg je zo'n berichtje dat voorbij komt. En dan, toen hadden we helemaal wekker gezet, 3:00 s'nachts. En zeiden ze ook, je moet niet in je dorp of stad blijven, want dan heb je lichtvervuiling. Dan is het licht, kan je niet goed zien. Dus rij de polder in, dan is het donker, kan je het goed zien. Nou, wij 3:00 s'nachts, dekens mee, kussens mee. Nou, staan we daar, bewolkt. Niks.
13: God.
12: Helemaal, helemaal uit je slaap. Nou, daarna kom je ook niet meer in slaap. Binnen 10 minuten zaten we in een auto terug naar huis.
13: Maar sorry, maar zag je dat niet toen je de deur uitliep? Dat
12: het je denkt nog, misschien waait het over. Je bent al wakker. Je weet je wat het is. Je loopt naar je auto en je denkt, misschien zal het net even anders zijn als ik 100 meter verder, een paar kilometer verder in de polder ben.
13: Ja, ja.
12: Dat was niet het geval.
13: Dus niet. Alright. Goed. Merel, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: We spelen zo meteen een nieuwe editie van Waar is het? Gaan we proberen te raden waar jij op vakantie bent. In dit geval doen we dat dus met Merel. Jij bent op vakantie. En we mogen vast een cryptische vraag stellen.
12: Ja, deze komt van de redactie. Dit is een hele goede vraag, dit.
13: Gelijk de redactie voor de bus gooien ook.
12: Bullshit. Verkopen ze in het land waar jij bent kaas?
14: Ja, daar kopen ze kaas. Ja.
12: Maar verkopen ze natuurlijk overal ter wereld.
13: Ja.
12: Ja, ik ben het niet eens met deze vraag. Ik wil eigenlijk even een andere vraag.
13: Ja, dan doe je toch een andere vraag?
12: Betalen ze in het land waar je bent met de euro?
14: Ja.
13: Hey.
12: Ja, dan ga ik nu even al wat dingen weg. Marokko kan weg. Even kijken. China kan weg. Dubai. Dit komt helemaal goed, Merel. Ik weet binnen 2 tellen waar je bent straks.
13: Oh god, blijf hangen, Merel.
14: Super.
15: Tom en Joe.
13: Kaas. Kopen overal kaas natuurlijk.
16: Ik ben ook een klant.

0: Rihanna en Diamonds op Q-Music. Neem jij spelletjes mee als je op vakantie gaat? Bordspelletjes?
1: Nee. Nee, jij wel? Dat is toch heel veel te groot om mee te nemen?
0: Nou, je hebt van die rijspelletjes. Die zijn een kleinere editie.
1: Oh, maar wat neem je?
0: Slaan wij wel in.
1: Cluedo en Monopoly. Heb je dan een
0: nee, wel ook iets waar mijn dochter een beetje mee kan spelen.
1: Je dochter is 2.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben dan Memory.
0: Ja.
1: Oh. Oh, nou, nu je het zegt, best een leuk idee.
0: Zo, je begon heel nors in dit gesprek, maar het kwam toch nog goed.
2: Waar is het?
0: Ja, ook hartstikke leuk om op vakantie te spelen. Waar is het? Zelf bedacht overigens. Daar
1: ja.
0: Ik ben vrij trots op. Het is een afgeleide van het spel Wie is het? Met dat enorme bord met die kaartjes en personen erop. En dan moet je raden, door middel van vragen, ja, wie degene die tegenover je zit heeft getrokken. Wij doen dat met vakantieplekken.
1: Ja, dus overal waar die poppetjes staan hebben wij nu vakantiemensen, vakantiebestemmingen staan. Ja, en door middel van die vragen klik ik ze één voor één weg. Merel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb net al één vraag aan je kunnen stellen. En dat is, betalen ze op de vakantiestemming waar jij bent met de euro? Toen zei hij volmondig ja. Dus heb ik dingen als Marokko en China en wat had ik nou nog meer? Miami, Dubai, heb ik allemaal al weggehaald.
0: Kijk, dat scheelt.
1: Ja, dus ik heb het idee dat we nog wel eens een record uit kunnen neerzetten met hoe snel we dit gaan raden.
0: Nou ja, goed, we hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja of nee vragen aan Merel te stellen. Merel, als jij er klaar voor bent...
3: Ja, daar zijn we klaar voor.
0: Alright, daar gaan we. Duurde de reis langer dan 8 uur?
3: Nee.
1: Nee. Ja, maar, ja, dat is bijna heel Europa, denk ik. Ja.
0: Is er tijdverschil met Nederland?
3: Nee.
0: Dan is het wel redelijk in de buurt. Ben je in een grote stad?
3: Nee.
0: Oh, niet.
1: Niet in een grote stad.
0: Ligt het aan de zee wel?
3: Ja.
0: Hey, ligt aan de zee? Zit je op een camping?
1: Al Innsbruck weg?
3: Nee.
1: Ja, maar campings zijn overal, Tom. Dat is zo'n vraag, ja.
0: Kan je in het kraanwater drinken?
1: Oh, goed.
3: Ja. Ja.
1: Oh.
0: Kan ook.
1: Ja,
0: oké,
1: okay,
0: dus je kan, je kan er dan ook met de boot heen, neem ik aan.
3: Ja. Ja.
1: Met de boot? Limburg kan dan niet.
0: Nee.
1: Duitsland, een klein stukje kust, kan wel. Antwerpen ligt ook aan water. Hé, hey, jongens. Ik heb nog best wel veel. Split heb ik nog, Malta heb ik nog.
0: Houden ze van stokbrood waar je bent?
3: Nee.
0: Dacht misschien.
1: Ja, stokbrood. Maar ja, ik, op de Schellingen is er ook iemand die van stokbrood houdt.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar je snapt wat ik dan Frankrijk bedoel, jongen.
1: Ja, nee, maar die heb ik niet meer om elkaar staan.
0: Oh. Nou.
1: Ja, dit is echt een puinbak.
0: De tijd is om. Doe maar een gok.
1: Ik ging hier zo... Oké, ik zeg... ben jij in... Op Malta?
3: Nee.
1: Oh. Merel, waar zijn jullie?
3: Wij zijn op de Schelling.
1: Hé! Hey! Oh, die had ik nog wel openstaan.
0: De Schelling.
1: De Schelling, wat heerlijk. Vakantie op de Schelling. Een van de leukste eilanden. De Brandaris, zo heet de vuurtoren. Dat hebben we een leuk feitje.
3: Ja.
1: Hebben jullie al beklommen?
3: Nee. Oh. Nee,
1: nog
3: niet.
1: Oh, nou, dat is wel leuk hoor. Het is echt nog even een leuk uitje om even die vuurtoren te beklimmen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het kan, maar dat is altijd leuk. Heb je mooi uitzicht hè, van het eiland.
0: Ja, ja, maar je geeft tips waarvan je niet weet of het eigenlijk kan.
1: Ja, ik weet dat je op Ameland op de vuurtoren kan. Maar ja, we komen waarschijnlijk straks in de Q-Music app wel binnen of je de vuurtoren van Terschelling kan beklimmen. Hé, hey, maar wat leuk, hoe zien de weken verder uit?
3: Ik ga vandaag al terug.
1: Oh, die gaat vandaag terug. Oh, dat is echt het laatste staartje van de vakantie.
3: Maar we hebben wel hele leuke dingen gedaan. Zo. We zijn naar een buitenbioscoop geweest.
0: Oh, dat lijkt me altijd al van nog een keer vet om te doen, een buitenbioscoop. Of is het helemaal niet zo vet? Mag ik natuurlijk ook eerlijk vertellen, Merel.
3: Nee, het was heel vet. Ja.
1: En welke film heb je gekeken buiten?
3: Yesterday.
1: Oh, ja, dat klinkt
3: van de Beatles.
0: Oh, dat heb ik gezien, ja. Ja, ja, zit Ed Sheeran ook in. Ja, dat is een goede film. Ja.
1: Nou, leuk jongens. Klinkt als een waanzinnige vakantie. Mega bedankt dat jullie mee wilden doen.
3: Dankjewel.

0: Miles Smith en Niall Horan.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Drive safe op Q Music. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus. 7:10. Nog één weekje, dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog in de ochtendshow. Ja, en Mattie en Marieke, die hebben ons een oppasbudget gegeven. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar wij krijgen dus €50 per show om dan vervolgens te besteden aan de show.
2: Ja, om dingen die de show ten goede komen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ons laten masseren hier in de studio. Claudia de Knijper kwam langs.
0: Plukken we nog steeds de vruchten van.
2: Ik zit hier zo ontspannen en mijn schouders zijn los. Ja, dat kostte 150 piek. We hebben ook een drone gekocht. Daar heb jij leuk mee door de studio gevlogen. Kostte 50 piek. En ja, die beelden zijn ontzettend vet. De Odyssey is er niks bij.
0: We hebben nog champagne gekocht om een vrijdagmiddagborrel mee te vieren. Noem het maar op. We zijn best wel losgegaan met die pas. Nou, Mattie en Marieke die kregen daar lucht van. Die waren daar niet heel blij mee.
2: Nee, vooral Marieke niet.
3: Voor mij is er oren gekomen dat het oppasbudget aan dingen wordt besteed waarvan ik eigenlijk in alle eerlijkheid persoonlijk denk, joh, dat is niet waarvoor Mattie en ik het overmaken.
4: Jongens, even over die pimpas. Kijk, jullie moeder is echt enorm in jullie teleurgesteld. Die heeft meteen de pimpas geblokkeerd, per direct. Ja, jongens, het is gewoon even niet zo handig geweest met die pimpas. Volgende keer doen we dat anders. Maar weet je, geef gewoon alles weg. Dan is het voor nu even opgelost. Geef gewoon alles wat jullie gekocht hebben weg. Dan is iedereen blij.
0: Ja, de pas is dus geblokkeerd.
2: Maar wat kunnen we nou weggeven? Bijvoorbeeld die fles champagne is al opgegaan. Dus we moeten allemaal dingen nieuw gaan bestellen.
0: Ja, dus dat zijn we nu aan het regelen. Maar we kunnen al wel vertellen dat aanstaande vrijdag. Dat wordt de grote Tom en Joe prijzenshow.
2: Alles wat wij hebben gekocht met die oppaspas geven we weg.
0: Ja, gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Dus als je denkt van nou, lijkt me wel wat, Claudia de Knijper, zorg dat je er vrijdag bij bent.

0: Imagine Dragons op Q-Music. Zo'n ochtendshow met Tom en Joe. Zometeen het laatste nieuws van Danny Vos. Danny, wat zit erin?
1: Ja, het voetbalseizoen voor de amateurs begint bijna. Ja, de vraag is alleen, kan er wel gespeeld worden?
0: Oh, die heerlijke piano van de Bouwsa komt er ook aan. Zometeen op Q.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap.

0: je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl. Werkgever.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak.

0: Het is 7 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Op steeds meer plekken is het verboden om te sproeien, meldt de NOS. En dat komt doordat het nog altijd erg droog is. Sinds gisteravond mag daarom in nog meer gebieden geen water uit de sloot worden gehaald. Dat zorgt voor problemen bij boeren, bij plantentelers. Maar ook bij voetbalclubs zijn zorgen. Het seizoen voor de amateurs begint bijna. Maar doordat de velden droog zijn, kunnen sommige wedstrijden misschien niet doorgaan. Een grote zoekactie gisteravond op het strand van Scheveningen. Daar is uren gezocht naar een zwemmer die is vermist, meldt Omroep West. Met boten en een helikopter gezocht. En er is niemand gevonden. Of er uiteindelijk ook echt iemand wordt vermist, dat is nog onbekend. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia loopt mogelijk nog hard op, denken de autoriteiten in het land. Die aardbeving in Colombia was gisteren. Van 132 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. In de gebieden die het zwaarst getroffen zijn geldt een avondklok. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Ja, een Nederlands feestje op het EK atletiek gisteravond. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij goud gewonnen bij het kogelstoten.
2: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: En zo klonk dat bij de NOS. Er was nog meer te vieren. Jordine van Klinken won bij het kogelstoten zilver. En bij de gemengde estafette pakte Oranje het brons op de 4x400 meter. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden.
3: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A59. Os richting Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor een kwartier vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
4: Q-music. Tom en Joe.
5: Ik ga volgende week op vakantie naar een land tegen het advies van de GGD in.
3: Wat?
5: Ik zal het zo eens vertellen welk land het is.

0: Zijn naam is Tom. Voor zijn club Pinac staat hij ieder weekend klaar. Ook al spelen ze weer in de KKD, zoals bijna ieder jaar.
1: Tja.
0: Iets dat hij vandaag absoluut niet moet vergeten is...
2: heftige insectenspray kopen voor de vakantie.
0: En zijn naam is Joe. Een kleine gast met een petje uit het prachtige Edam. Geen Hollandse dame, maar een Amerikaanse girl zet zijn hart in vuur en vlam. Iets dat hij vandaag absoluut niet moet vergeten is...
3: mijn bandenspanning. Kijk al wat dagen naar het lichtje.
1: Oh ja.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 11 augustus. 6 over 7. En ik zei het net al even. Insectenspray.
3: Maar insectenspray, je moet je voor vakantie. Wat gaat er gebeuren dan?
1: Ja, volgende week dan rijden wij richting Oostenrijk. En via Oostenrijk gaan we dan weer naar Italië. Maar eerst blijven we nog een paar dagen in Oostenrijk. Want mijn vriendin die heeft zoiets van, ik heb dat nog nooit gezien. Ik wil daar de wilde natuur beleven.
3: Prachtig, Oostenrijk is heel mooi.
1: Ja?
3: Ja, ik ben er geweest. Ja, in de zomer, in de winter. Het is fantastisch.
1: Nou ja, dit verhaal vertelden wij ook aan vrienden van ons. En die zeiden, oh, pas je wel op, ben je wel gevaccineerd voor Oostenrijk?
3: Gevaccineerd?
1: Ja, ik schrok ook.
3: Hebben we een malaria-mug daar?
1: We gaan toch niet naar Thailand of naar Vietnam? Ja. Nou, gecheckt met de GGD. En inderdaad, voor Oostenrijk is nu is toch wel een streng advies voor veel mensen om je daar te laten vaccineren tegen de teken. Want ja, we kennen natuurlijk de ziekte van Lyme al. Hè. Daar kan je krijgen van een teek namelijk. Ja. Maar er is nu ook een andere ziekte. En daar kan je ook een hersenvliesontsteking van krijgen. Super heftig.
3: Van een teek?
1: Ja. En daar moet je dus tegen vaccineren. En dan kan je dat niet krijgen. Dus wij, checken met de GGD. Wat blijkt, dat moet je een maand van tevoren moet je dat vaccin krijgen. Anders werkt het niet. Nou ja, wij gaan volgende week. Dus je raadt het al.
3: Jij bent te laat.
1: Veel te laat. Nu hebben we ook een dochter van 2 mee. Ja, je wil geen risico lopen.
3: Wat ga je nu? Blijf je alleen nog maar binnen?
1: Nou ja, we hebben overlegd. Ook met de GGD. Die is toch een instantie waarvan je dan denkt, nou, die zullen er wel verstand van hebben.
3: Ja.
1: Die geven dan alle tips die je dan normaal krijgt, hè, van een take. Dus lange broek aan, pet op, date sprayen. Dus van het heftige insectenspray waar ze niet van houden.
3: Ja.
1: En vermijd hoog gras.
3: Nou, maar Oostenrijk is alleen maar bergen met hoog gras.
1: Ja, en al die speeltuinen, dat heeft allemaal hoog gras. Dus ik denk dat wij gewoon lekker de binnenstad van Zeeveld gaan zien en de hotelkamer. Maar ja, we gaan natuurlijk niet... Ik ga het niet opzoeken, want ja, je vergeeft jezelf nooit.
3: Nee, maar ja, en elke avond even checken, hè. Het is wel weer leuk met je vriendin. Is dat een heel ontzettend leuk spelletje kan dat zijn.
1: De tekencheck?
3: Ja, even
1: een
3: tekencheck. Ja, moet je allebei naakt voor elkaar gaan staan. Ja, dat is gewoon even, dat moet dan s'avonds gebeuren.
1: Ja, oké. Maar is dit een soort voorstel?

0: of waar hebben we het over?
1: Zou zomaar kunnen zijn, zou zomaar kunnen zijn.
0: Oké, nou goed. Zometeen ook even het voorspel van ja of nee dan?
1: Oh ja, leuk, ben je al helemaal warm.
0: God. Hoe jij alles ook weer seksistisch kan krijgen op de dinsdagochtend, is ook een wonder, hè?
1: Ach, dat is een talent.

0: De alarmschijf is voor Carol G en Bruno Mars. Ja, Carol G is dus Colombiaans en die heeft vorige week een nieuw album uitgebracht. Helemaal Spaanstalig, op één nummer na. Maar dat is dus helemaal niet zo gebruikelijk voor haar.
1: Dat ze Engels gaat zingen.
0: Ja, je kent hem bijvoorbeeld ook van deze. Ja, dat is ook hartstikke Spaans natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat lekker zomers zit. Maar ze was blijkbaar zo aan het schrijven en het floepte er zo uit in het Engels dit. Met Bruno Mars.
1: Zij voelde natuurlijk gewoon een beetje dreiging. Wij hebben natuurlijk ook een Spaanstalige zomerrit gemaakt. Zij dacht, dit gaat me niet gebeuren dat ik dan in Nederland geen Spaanstalige zomerrit heb. Ik ga op het Engels over, dan kan ik hier gewoon ook een hitje scoren.
0: Ja, dat zal het zijn inderdaad. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Ja, nog één week dan zijn Mattie en Marieke terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog en de hele week spelen we nog gewoon ja of nee met heel Nederland. Oftewel, we hebben graag je mening nodig. Het topic voor deze ochtend. Een joggingbroek aan in het vliegtuig.
1: 3, 2, 1. Nee. Ja. Oh ja, doe jij dat?
0: Altijd. Altijd. Ja? Eerst wat ik klaarleg. Een chillbroek voor in het vliegtuig. Ja, jij niet?
1: Nee. Maar weet je wat is? Dan zit je in zo'n vlucht en dan... Sommige mensen komen helemaal in een soort pyjama binnenlopen. Ja, ik vind het geen gezicht.
0: Ach, jij vindt het weer geen gezicht. Jij gaat een modeshow lopen in het vliegtuig?
1: Nee, ik ga geen modeshow lopen in het vliegtuig.
0: Maakt dat nou uit?
1: Ja, in feite moet je ook lekker doen. Weet je wel, trek lekker je joggingpak aan. Ik snap dat het heel comfortabel is, maar... Ja.
0: Heb jij dan gewoon een spijkerbroek aan?
1: Ja, weet ik veel. Spijkerbroek of een andere broek. Een chino.
0: Ja, raw-dogged gewoon zo'n broek. Ja, vind ik echt heftig. Ik vind namelijk, als iets oncomfortabel is... is het toch lang in zo'n vliegtuig zitten. Iedereen komt daar krokant uit. Dan mag je toch jezelf een beetje gemakkelijk maken... door een chillbroek aan te doen.
1: Ja, serieus. Ik denk dat ik nog nooit... En ik mijn vriendin is Amerikaans, dus wij maken wel eens vluchten van 8 uur. Ja, dan heb ik geen joggingbroek aan.
0: Nou, dat vind ik bizar.
1: Nou, misschien moet ik dat dit jaar dan voor het eerst proberen. We gaan weer.
0: Lekker joggingbroekje aan. Het is heerlijk.
1: Ja, maar ze zien me aan. Ik heb echt het gevoel dat ik in mijn pyjama loop.
0: Ja, maar wat maakt het nou uit? Niemand ziet er knap uit in een vliegtuig. Niemand. Iedereen ziet er lelijk uit in een vliegtuig. Ja, dan kan je net zo goed een joggingbroek aantrekken.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat de rest van Nederland zegt. Laat het weten in de Q-Music app. Je kan nu stemmen op de poll. Ja of nee, een joggingbroek aan in het vliegtuig.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Dit zijn de Chainsmokers op Q-Music.

0: Thunder, My Body Isn't Ready. Q-Music, zomerochtendshow met Tom en Joe. De stelling in ja of nee met heel Nederland. Een joggingbroek aandoen in het vliegtuig. Even kijken wat luisteraar Storm erop te zeggen heeft.
1: Oh jawel, joggingbroek, slippers. Zo comfortabel mogelijk daar in dat vliegtuig. Vooral als je lang moet zitten.
0: Ja, tot nu toe zegt de meerderheid inderdaad ja. Ik zeg ook ja. Joe, jij kan je er niks bij voorstellen. Dat is grappig, want nu heb jij een foto opgezocht van de laatste keer dat jij vloog.
2: Ik zat even na te denken van oké, vorig jaar zomer gingen we naar familie in Amerika. 8 uur vliegen, dat is lang. En toen, ik heb even een foto opgezocht vlak voordat ik het vliegtuig instap. Ja, ik heb hem hier.
0: Ja, het is bizar. Je hebt een ja, hoe noem je dat, een chino?
2: Ja, gewoon zo'n chino, weet je wel.
0: Stoffenbroek aan.
2: Ja.
0: En een blouse heb je aan. Echt, ja. Jongen, je ziet eruit alsof je op sollicitatiegesprek gaat. Je ziet er fantastisch uit.
2: Dankjewel.
0: Maar ja, dit is echt het tegenovergestelde. Want ik heb gewoon een hoodie aan en een enorm joggingsbroek aan.
2: Ja, en jij vliegt, wat is het, 2 uur naar Creta?
0: Ja, dat maakt me geen reet uit.
2: Ja, maar ik heb autoritjes die langer duren. Daar trek ik ook geen joggingsbroek bij aan.
0: Nee, maar in het vliegtuig wil je comfort. Dat is gewoon lekker. En je ziet het nu. Ja, kijk, de pol loopt nog. Veel mensen doen dit, hè?
2: Ja, dan betekent niet meteen dat iedereen gelijk heeft.
0: Oké, misschien schreeuw je naar de radio. Absoluut niet, absoluut niet. Laat je horen in de Q-app. Ja of nee met heel Nederland gaan we zo meteen spelen.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland en is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Nu alle kaartjes €21,50, alleen op apenheul.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Lekker!
23: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
25: Simyo. Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld. Eentje op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Brug over de Zaan. Ongeluk gebeurt, daardoor een half uur vertraging. En ook nog de A59, Os-Zonzeel. Tussen Dussen en Hoijpolder ook een ongeluk gebeurt. En daar een kwartier vertraging.
0: Weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. Het is 7:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
26: Ja, goedemorgen. Op steeds meer plekken geldt een sproeiverbod. Sinds gisteravond mag ook in de buurt van Deventer geen water uit de sloot worden gehaald om dus te sproeien. Dat komt doordat het nog altijd erg droog is. Onder meer bij voetbalclubs maken zich daardoor zorgen. Het seizoen voor de amateurs begint bijna. Maar doordat de velden erg droog zijn, kunnen sommige wedstrijden misschien niet doorgaan. Opnieuw een datalek, een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn van meerdere klanten de creditcardgegevens gestolen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Klanten bij wie het is gebeurd zijn erover gebeld. Iran zou plannen hebben gehad om de Amerikaanse president Trump te vermoorden, melden Amerikaanse media. Dat zou dan allemaal zijn gebeurd rond de NAVO-top vorige maand in Turkije. En Trump vloog daarom, zonder dat iemand dat wist, met een ander vliegtuig terug naar Amerika. En dat was een hele operatie. Hij stapte voor de camera's nog in zijn Air Force One, maar is toen in het geheim naar een ander vliegtuig gebracht, ja, zonder dat iemand dat bezag. Zo. En geen drankje op het terras of lekker in de zon op het strand. Nee, met deze hoge temperaturen naar de bioscoop. Nou, steeds meer mensen doen dat, schrijft het AD. Het is druk in de bioscoopzalen. Komt bijvoorbeeld omdat die steeds vaker een goede airco hebben en dus vluchten mensen naar een gekoelde filmzaal. Het is natuurlijk ook druk in de bios op dit moment, omdat er 2 goed scorende films draaien. Natuurlijk The Odyssey en Spider-Man.
0: Ik heb dit 2 weken geleden nog op de radio geroepen. Lekker naar Spider-Man gegaan met 30 plus graden. Toen werd ik hier ook een beetje beschimpt en voor gek gezet. Je leest het in het AD vandaag. Heel veel mensen doen dit.
25: Ik wil jou in de winter niet horen dat je het te koud vindt. Want dit zijn de dagen dat het warm is. Daar kan je nu even van meegenieten. En dan vlug jij naar de kou. Dan moet je het nu niet zo...
0: Nee, oké. Okay. Nee, jongen, streng, maar dat is afgesproken bij deze.
25: Ja, nee, dus even hand erop. Oké.
0: Okay. Hey, ja of nee, met heel Nederland spelen we zo meteen. Het topic is een joggingsbroek aandoen in het vliegtuig.
25: Ja, Nicole Jansen zegt meteen in de Q-Music app: vindt er altijd belachelijk uitzien. Mensen in zo'n huispak in het vliegtuig. Ja, laat het weten. Ben je dus team huispak of niet? Ja of nee, een joggingbroek aan in het vliegtuig.
0: We gaan het zo meteen met heel Nederland spelen.
27: Tom en Joe. Q-Music.
0: Ook Train, Drops of Jupiter.

0: met Tom en Joe. Volgende week zijn Mattie en Marieke weer terug hier in de ochtend op Q-Music. Tot die tijd spelen wij gewoon ja of nee met heel Nederland. Brigitte, goedemorgen.
1: Hallo, Brigitte.
2: Maakt niet uit.
0: Aan jou wel de vraag, jij trapt hem als eerste af. Een joggingbroek aandoen in het vliegtuig. 3, 2, 1.
2: Nee, dat vind ik echt voor tokkies. Je gaat als je naar de supermarkt gaat of boodschappen gaat doen of in een restaurant gaat eten, ga je toch niet in je pyjama bezitten of in je broek?
0: Nee, maar ik vind een restaurant en een supermarkt is wel wat anders dan het vliegtuig natuurlijk.
2: Nee, maar vind ik nog. Het kan niet.
1: Ja, ik snap jou echt wel een beetje, hoor, Brigitte. Ja, we lopen allemaal in onze pyjama alsof het maar normaal is. Ja, je bent gewoon op een openbare plek.
0: Joggingbroek is toch geen pyjama? Daar sport je ook gewoon mee. Kan ook een trainingsbroek zijn, kan ook een chillbroek zijn.
2: Ziet er niet uit. Ja, echt
1: heel
2: no-go.
1: Heel goed, Brigitte. Staat genoteerd. Dankjewel.
0: Even kijken, dan hebben we ook nog Evelina.
3: Hey, zeker geen joggingbroek in het vliegtuig. En als ik bij mijn dochter ga, die wil een joggingbroek aan, ga ik echt niet meer naar mee.
1: Zo, die gaat niet eens met de dochter mee als die hem wel aantrekt.
0: Sven?
4: Ja, altijd een joggingbroek aan in dit vliegtuig. Al duurt de vlucht een uur, al duurt de vlucht 11 uur. Altijd lekker comfy.
1: Lekker maar. Maar dat snap ik niet, want hij zegt al duurt de vlucht een uur. Als jij een uur in de auto zit, trek je ook niet meteen een joggingbroek aan. Daar kom ik niet in.
0: Ja, maar het is niet de auto. Het is het vliegtuig.
1: Je zit gewoon op je billen.
0: Tiffany, goedemorgen. Oh, sorry, hier is Tiffany. Tiffany, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Een joggingbroek aandoen in het vliegtuig.
5: 3, 2, 1. Ja, 100%. Waarom zou je jezelf achterlang martelen met een knoop in je maag?
0: Ja,
5: Joe, come on. Dan is het altijd nog een keer koud. En dus dan heb je ook nog een keer lekker comfy warm. En als je een spijkerbroek hebt, hoe vaak zie ik gewoon die mannen met een riem? Die riem moet je ook nog een keer afdoen en douanen. Je bent jezelf alleen maar aan het aan- en uitkleden en moeilijk aan het doen. En je hebt gewoon lekker comfy zakken, je zit gewoon lekker. Ja, je komt crispy uit, maar je bent in ieder geval comfortabel.
1: Ja. Dus je verkoopt het wel goed, Tiffany. Ik heb bijna meteen zin om een joggingbroek aan te trekken. Oké. Ik hoor het. Staat genoteerd.
0: Dan hebben we ook nog luisteraar Bram.
6: Nee, echt niet. Ik vind het prima om een korte broek aan te hebben. Of slippers of zo. Lekker zomers.
1: Oh ja.
6: Maar een joggingbroek? Sorry hoor, dat is toch alleen voor de sportschool?
0: Oh, grappig. Ik vind een korte broek dan vaak weer te koud in het vliegtuig met die
1: airco
0: en zo.
1: Klopt wel, ja.
0: Laura, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Een joggingbroek aandoen in het vliegtuig. 3, 2, 1.
7: Nee, begin ik echt niet aan. Mijn joggingbroek hebben geen zakken, dat vind ik onpraktisch. Ik reis gewoon met mijn wandelschoenen voor het gewicht en het formaat. En een spijkerbroek, zelfs vorig jaar naar Vietnam.
1: Ja, maar dat klinkt echt als totaal geen comfort wat jij hebt. Maar jij doet het ook een beetje gewoon vanuit gewicht oogpunt. Dat je dat niet in je koffer hoeft te doen, dat je niet zo snel die 20 kilo bereikt.
7: Nou, de schoenen inderdaad wel, maar ze zitten verder gewoon comfortabel. En mijn spijkerbroeken zitten ook niet super strak. Ik heb ook een stretchriem, dus zelfs dat voel je niet heel erg. Dus comfort ontbreekt mij niet aan. En ik hou de schoenen nog aan ook.
1: Duidelijk. Ook die staat weer genoteerd, jongens. Ik ben het allemaal een beetje bij elkaar aan het optellen. Ik ben een beetje aan het aftrekken. En
0: echt twee kampen in Nederland, hè?
1: Ja, maar een kleine meerderheid. Kleine meerderheid zegt ja, een joggingbroek aan in het vliegtuig. 60%.
0: Lekker aantrekken, jongens.

0: Topic en Becky G. Q-Music. Jammer, dat komt dan, dat bekt dan toch niet lekker, hè?
1: Jammer. Het begon echt goed en struikelde een beetje.
0: Ja, nou, je bent lief, maar je lacht me keihard uit. Dat horen de mensen niet. Maar ik zie dan gelijk die glimlach omhoog komen.
1: Ja. God. Ja, het is gewoon lullig. Maar ik moet er heel erg op gieren, ja.
0: Gelukkig wordt het een lekkere dag vandaag met veel zon tussen de 20 en 26 graden. Dit zijn Morgan Wallen en Tate McRae op Q-Music.

0: Tate McRae. Q-Music, dinsdagochtend. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Over een weekje dan zijn Matty en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog.
1: Tom, zie jij iets anders aan mij?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, zelfde bleke gezichtje en een petje.
1: Oké. Okay. Ik heb voor het eerst botox laten spuiten. En waar dat is, waar in mijn lichaam...
0: Oh god,
1: dat vertel ik je zo.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier. Voel me zo
3: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso, omdat elke rit telt.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: 2 voor 8, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. Er dreigt een tekort aan stageplekken voor studenten, dat meldt Trouw. Komt doordat het kabinet wil dat studenten verplicht een vergoeding krijgen. Maar vooral maatschappelijke bedrijven zijn bang dat ze dat niet kunnen betalen. Ze nemen daarom minder stagiaires aan. Flinke zorgen zijn er bij amateurvoetbalclubs. De competitie begint bijna, maar door de droge velden en de sproeiverboden die gelden is het nog maar de vraag of er overal gespeeld kan worden. Deze clubvoorzitter die de NOS sprak houdt zijn hart vast.
18: Er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet ophoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt.
17: Op steeds meer plekken geldt er zo'n sproeiverbod. Nederland gaat militairen naar Groenland sturen. Dat zegt defensieminister Jessel Gus bij WNL.
19: Het zijn enkele tientallen en onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied. Nou, er gaan in ieder geval enkele vaartuigen mee. Ze gaan bijvoorbeeld verkenningen doen in het fjordennetwerk. Dus dat wordt denk ik weer erg uitdagend in de enorme kou.
17: Het gaat om een grote NAVO-oefening. Die oefening is dan volgens Jessel Gus bedoeld om Groenland te beschermen tegen Rusland en China. En ze is ontzettend blij, kogelstoter Jessica Schilder. Gisteravond pakte ze goud op het EK Atletiek. En eigenlijk had ze dat ook wel verwacht, zegt ze bij de NOS.
20: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen, ondanks de zenuwen. Op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
17: Nou, Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit die op hetzelfde onderdeel 3 keer op rij Europees kampioen wordt. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden kan het wat grijzer zijn voor 20 tot 26 graden.
21: Danny, dankjewel weer. Het is iets drukker op de weg.
0: weg. Je krijgt het verkeerde van Flitsmeister. Er zijn een paar vertragingen gemeld. Op de A4 de Belgische grens richting Dinterloord. Vlak voor Hogerheide, 20 minuten vertraging. Dan sta je echt lang vast op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Tussen West-Zaan en Brug over de Zaan. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten vertraging daar. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen Eemnes en de Stichtse Brug. 25 minuten vertraging. En als laatste de A59 Os richting Zonzeel. Tussen Dussen en Hooipolder 20 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
21: Music. Tom en Joe.
22: Joe heeft dus botox laten spuiten.
0: Ja, je raadt nooit waar.
22: Ik ben heel erg benieuwd. Je hoort het na Medusa.

0: zondag 11 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Nog één week en dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog in de ochtend. En ja, je hoorde het net al even. We zijn toch allemaal benieuwd. Ik heb ook geen idee. Joe die vertelt dat hij botox heeft gespoten.
1: Ik vroeg al aan je, zie je iets anders aan mij?
0: Ik zie niks aan je.
1: Nee, nou, toen zei ik inderdaad, ik heb botox laten spuiten.
0: Nou, vertel, wat is het verhaal hierachter?
1: Ik heb botox in mijn anus laten spuiten.
0: Wat is dit nou voor verhaal? Je anus?
1: In mijn anus. Ja, het is een beetje een gek verhaal, maar ik heb dus al heel lang...
0: Een slappe kringspier.
1: Nee, geen slappe kringspier. Daar loop ik nou mee rond. Nee, het is zo dat... Ik had gewoon al heel lang vet veel steken in mijn anus. Ja, dat deed mega pijn. Super vervelend.
0: Is het nou voor verhaal om 7:55?
1: Ja, ik loop al maanden bij de huisarts. En die zegt, nou ja, vet vervelend. Maar kunnen niks vinden, allemaal niks aan de hand. Nou, echt... Ik heb het afgelopen 3 jaar hebben echt honderden mensen mijn anus gezien. Het is ongelooflijk.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ik ben alle genen voorbij. Alle genen voorbij. Dus ik ga nu ook voor heel Nederland met de billen bloot. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en op een gegeven moment heeft die huisarts gezegd... Ja, we kunnen nog één ding doen. En dat is dat je botox moet gaan spuiten. Nou, dus dan ga je die hele malle molen in bij het ziekenhuis. En dan, gaan ze dat dus doen.
0: Maar waarom dan?
1: Nou, omdat dat zou dan kunnen ontspannen. Hè? Dan heb je waarschijnlijk te veel spanning daar.
0: Je hebt veel stress in je anus eigenlijk.
1: Ja, veel stress in mijn anus. Alle stress in mijn lichaam schiet naar mijn anus toe.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaat alle spanning daarheen. En dan met boodschap weg. Maar dan kom ik bij zo'n arts, lig ik daar op die tafel. En dan ben ik een beetje aan het geinen, want ja, dat is ook wie ik ben. Dus ik zeg, nou ja, ik kan toch niet verwachten dat de eerste keer botox spuiten dat het in mijn anus zou zijn. Ja, die vrouw kan dan er niet om lachen, weet je wel.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Super ongemakkelijk. Ja, en voor de rest zit ik daar. Ik moest helemaal onder narcose.
0: Oh,
1: en,
0: echt?
1: Maar het was een super heftige operatie. Moest helemaal de hele middag blijven daar. Toen uiteindelijk moest ik weer opgehaald.
0: Maar wacht even, je gaat veel te snel. Je werd wakker.
1: Ja.
0: Je wordt wakker en je weet, ik heb nu botox in mijn poepert.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, dan voel je nog. Je voelt er helemaal. Ja, het voelt een beetje, je voelt niks van. Nee.
0: Je voelt er niks van?
1: Nee, in het begin niet. Ja, je wordt heel nerveus dat je de eerste keer naar de wc moet. Maar voor de rest, ja, dat is het dan. Nee, het is gewoon heel ongemakkelijk.
0: Maar is er iets veranderd in je leven? Zeg maar,
1: ja, de steken zijn eindelijk weg.
0: Dus ja, maar als je nummertje 2 doet en zo.
1: Nee, ja, dat was de eerste week is dat geen feest. Want dan heb je ook het idee dat je, wow, dat je zeg maar je hele ingewanden eruit gooit. Maar het gaat nu goed.
0: Gadverdamme.
1: Ja, het is nu fijn. Weet je, het is wel opgelost. Maar laat het gewoon voor iedereen zijn. Loop er niet te lang mee rond, weet je wel. Het is ongemakkelijk, het is gênant. Maar ga gewoon even naar de dokter.
0: Zo mooi dat jij hier even naar voren stapt. Hè? Even die muur doorbreekt voor mensen die dit hebben gedaan.
1: Even een lans breken. Ja. Ja. Even letterlijk en figuurlijk met de billen bloot.
0: Nou, Jill die appt gelijk. Dankjewel Joe. Ik heb mijn ontbijt even aan de kant gezet deze ochtend.

0: David Guetta en Sia, Titanium op Q-Music. Mocht je je afvragen, hoe zou dat toch gaan met die zorgpremie aan het einde van het jaar? Gaat hij weer omhoog? Ja, die gaat weer omhoog. De reden zit hier tegenover mij.
1: Ja.
0: Joe, hij is altijd ziek, zwak, misselijk, heeft weer iets. Nu heeft hij weer een operatie ondergaan. Maakt veel los. Vertel nog even kort wat er is gebeurd, Joe.
2: Ja, ik had... Ja, het is een beetje een gênant verhaal, maar ik had gewoon altijd hele pijnlijke steken bij mijn anus. En als soort laatste redmiddel hebben ze operatief onder narcose mijn anus volgespoten met botox.
0: Ja, dus veel vragen. Dus ik dacht, laten we dan een Q&A doen, oftewel een Q&A'ers.
2: Ja, leuk. Ja, vind ik een goed idee.
0: Ja, veel luisteraars zijn toch, de helft vindt het heel goor, ik ook. Maar toch ook nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Sander.
3: Joe, heb je nu ook een kont als een baviaan?
0: Je kont als baviaan, wil Sander weten.
2: Dankjewel Sander voor deze vraag. Nee, dat heb ik niet. Het voelde wel in de eerste week alsof het wel zo was.
0: Nens, die zegt... Botox, dat werkt toch maar iets van 6 maanden. Moet je nu ieder half jaar die spuit laten zetten in je kont?
2: Nee, volgens mij niet. We zeiden van... De botox ontspant het. Dan moet de pijnprikkel weggaan. En hopelijk leert je spier dan vaker te ontspannen. En dan heb je nooit meer pijn. Maar ja, we moeten het allemaal nog maar zien.
0: Dus het is de stress. De stress laat jou...
2: Alle stress die ik van jou krijg, Tom, schiet naar mijn anus.
0: Oké. Sanne die wil weten, deed het niet heel veel pijn de dag erna?
2: Ja, 100%. De hele week deed het pijn. Ik kon geen trap meer lopen. Het was
0: echt niet? Kon je geen trap lopen?
2: Nou, ik kon wel trap lopen, maar het ging gewoon heel langzaam. Ja, op een of andere manier komen al die spieren, dat weet je niet.
0: Dus je liep heel moeilijk ook.
2: Ik liep inderdaad alsof mijn kont was volgespoten. Nou, dat klopt ook.
0: Ja, goed. Patrick, tot slot. Heeft je anus nu ook een duckface, wil die weten?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik niet met een spiegelje gekeken heb. Maar als jij even met consent wil kijken...
0: Nee.
2: Ik kan nu mijn broek op mijn enkels doen. Ik kan even kijken of er een duckface is.
0: Ik ben al lang blij voor je dat je geen steken meer hebt.
2: Dankjewel.
0: We sluiten hierbij ook de Q&A's, hoor. Ik bedoel, we hebben er nu genoeg over jouw anus gehad. Zometeen het verjaardagsrad. Maken we bekend voor welke maand we draaien. Maak je kans op 2.500 euro. Eerst Harry Styles voor je.

0: Taylor Swift en Opleid op Q Music. Zometeen geven we een slinger aan het verjaardagsrad. Maak je kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand.
1: Ik heb een cryptische hint waarmee je al kan raden voor welke maand we straks gaan draaien.
0: Het is een hint van hoog niveau, daar gaan we.
1: Het is de maand waarin je dit hoort aankomen.
0: Ben je nou trots, Danny, dat je onze nieuwslezer, dat je aan dit programma mee mag werken?
2: Nou ja, ik denk dat in het nieuws het niveau misschien ietsje hoger ligt.
1: Niet veel, maar iets.
2: Wat een poppenkast is dit, zeg. Wat probeer je überhaupt?
0: Ja, dat weet niemand.
2: Na te doen?
1: Dit is, nee, dat kan ik niet zeggen. Als ik, dan is het te makkelijk, Danny. Ik doe nu iets na en dit komt dus aan in deze maand.
0: Ja, we weten het. Even zijn microfoon dicht, hoor. Ja,
2: heerlijk, zeg.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, misschien ben je het op dit moment wel aan het doen. Parkeren. Nou, zet je misschien wel je radio zacht. Bijvoorbeeld door wat je net van Joe hoorde. Maar dat doen natuurlijk ook veel mensen tijdens het parkeren. Er is nog iets dat we tijdens het parkeren eigenlijk allemaal doen.
0: Gaan we weg.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Happy Earth.

0: Echt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister een paar vertragingen gemeld. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Brug over de Zaan 35 minuten vertraging. Dan op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes daar een kwartiertje vertraging. Iets korter op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. En dan op de A59 Os richting Zonzeel. Tussen Dussen en Hoijpolder. Ongeluk gebeurt na een kwartier vertraging.
8: Weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. Vanaf morgen, jongens, ja, ga dan maar onder de klamboe liggen. Dan wordt het namelijk tropisch. Het is 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
9: Ja, goedemorgen. Een stageplek vinden als student, dat wordt misschien een steeds lastiger verhaal. En dat komt doordat er mogelijk een hoop stageplekken verdwijnen, meldt Trouw. Studenten moeten, als het aan het kabinet ligt, een verplichte vergoeding gaan krijgen. Maar vooral maatschappelijke bedrijven zijn bang dat ze dat niet kunnen betalen. En ze nemen daarom minder stagiaires aan. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen, maar ze stijgen wel wat minder snel. Op sommige plekken zijn ze zelfs iets gezakt. In 6 gemeenten ging de prijs van een koophuis iets naar beneden vergeleken met vorig jaar. Grootste daling was dan in het Zeeuwse Noord-Beverland. Daar gingen de prijzen met ongeveer 5% naar beneden. Dan een truc van oplichters die rondgaat. Ze sturen brieven rond uit naam van John de Mol en zijn bedrijf Talpa. Oplichters beweren dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding, mits ze hun gegevens even mailen naar een bepaald adres. Nou, volgens het team van de Mol klopt er helemaal niks van. Pas er dus mee op. Ja, en wat doe je nou nadat je je auto hebt geparkeerd? Er is eens goed onderzoek naar gedaan. Onze parkeerrituelen zijn onderzocht. Hebben jullie van die parkeerrituelen, jongens?
7: Niet echt, denk ik. Nee, ja, ik zet hem stil en dan...
8: Zet het geluid wel zachter van de radio.
9: Ja. Oh ja, nou dat doen meer mensen. Want wat blijkt, we doen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde tijdens het parkeren. Inderdaad, de radio wat zachter doen veel mensen. Nog meer mensen die stoppen met praten tegen iemand. Of het dringen voor als iemand anders op een vrije plek wil gaan staan die we al zien. Maar ook na het parkeren doen we eigenlijk allemaal hetzelfde. De meeste mensen controleren of de auto wel netjes binnen de lijnen staat. Maar ook drukken we voor de zekerheid een paar keer extra op de sleutel om zeker te weten dat de auto op slot staat. Of lopen we zelfs terug om het te controleren. Ja. En verder zijn er veel mensen die er ook gewoon een hekel aan hebben. 1 op de 5 gaat liever naar de tandarts dan dat ze een parkeerplek moeten zoeken in de stad.
7: Zo. Een parkeerplek zoeken in de stad, dat valt toch ook wel mee? Ik ga niet liever naar de tandarts dan een parkeerplek zoeken in de stad.
8: Nou ja, in een drukke stad kan dat wel eens lastig zijn, hoor.
7: Je hebt toch gewoon je rijbewijs? We kunnen toch allemaal een beetje parkeren?
9: Nou, het is niet altijd makkelijk, toch?
8: Nee, ook in de stad
9: en zo, langs zo'n gracht.
8: Als je moet file parkeren, langs zo'n gracht inderdaad. Heel Vreselijk. Klein plekje.
9: Ja.
7: Nou ja.
9: Rijk ook liever door, hoor.
8: Ja, precies.
7: Nou, ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar alright, ja, nou, liever naar de tandarts dus.
8: Zometeen draait het verjaardagsrad. De vraag is, voor welke maand? Voor welke maand? Joe heeft net een cryptische hint gegeven. Iedereen zit ernaast.
7: Ja, er zitten heel veel mensen naast. Een paar keer komt een goede antwoord binnen, maar het merendeel niet. Kijk, ik zei, dit is de maand waarin je deze hoort aankomen. En toen deed ik... En dat is natuurlijk... De stoomboot.
8: Oh ja, mensen dachten ook een depressief rendier.
7: Nee, het is geen depressief rendier. Het is de stoomboot van Sinterklaas. En dan denken mensen, december. Nee, Sinterklaas komt al in november aan. Dus ben je jarig in de maand november, dan mag je nu bellen 0909-9596. 2.500 euro ligt hier voor je klaar.
3: Tom en Joe.
8: Snap met Rhythm is a Dancer hoor je zo na Alex Warren.

0: Snap op Q Music. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 11 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Volgende week maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog in de ochtendshow. En deze week draaien we nog steeds voor het verjaardagsrad. De maand waarvoor we draaien vandaag is november.
1: En iemand die jarig is in november, dat is Kelly uit Volendam. Kelly, goedemorgen. Ja.
2: Goedemorgen.
1: Kelly, jij hebt een heerlijk weekend gehad. Want ik heb het ook kunnen horen in mijn achtertuin. Ik woon in Edam. Jij was erbij volgens mij.
2: Ja, dat klopt.
1: Jan Smit, 34 jaar zijn... Nee, wat is het? Zijn 30-jarig jubileum in het vak. Drie avonden op reis stond hij in Volendam. Brak de tent af. Groot plein.
0: Oh, joh.
1: Hoe was het, Kelly? Want jij stond daar.
2: Ja, klopt. Ja, het was echt fantastisch. Ik heb echt genoten. Het was een beetje een full circle momentje.
1: Full circle momentje? Hoezo?
2: Ja. Nou, dat ik heel klein was, stond ik eigenlijk ook al op de fandagen van Jan Smit.
0: Ach.
2: Ja, en ik kreeg nog allemaal van de foto's onder mijn neus geschoven van vroeger. Weet je, van dit was je toen je 4 was. Dus ja, het was een beetje full circle momentje.
1: Nou, wat mooi. En dan sta je daar en dan viert hij zijn feest. Ja, wat heerlijk. Het klonk heel gezellig.
2: Ja, ik vond het ook echt heel gezellig. Ja.
0: Er zal ook flink veel geld erheen zijn gegaan. Daarom is het misschien maar goed dat je alvast 100 euro van ons krijgt.
2: Ja, nou kijk, dankjewel.
0: Dat is wel lekker, omdat je in de uitzending bent. Maar ja, we gaan natuurlijk voor die 2.500 euro.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik ga echt mijn best doen, Kelly. Ik kan niet anders zeggen. Maar het ligt nu een klein beetje bij jou. Wil jij dan een harde of een zachte hengst van mij?
2: Doe maar een harde.
1: Komt ie aan!
0: Hij is nog nooit gevallen in de zomerochtendshow. Zou het dan nu voor het eerst gaan gebeuren?
1: Hij staat stil.
0: Staat stil.
1: Kelly uit Volendam. Ja? Ben jij jarig op 28 november?
2: Nee. Oh.
1: Wanneer wel?
2: Jongen, 7 november.
0: Joe, hoe kan het nou dat het altijd het tegenovergestelde is van wat wij draaien? Het rad staat echt verkeerd om elke keer.
1: Ja, het is een soort kompas. Ja. Je wil naar het noorden, maar hij wijst helemaal die andere kant op. Het is sorry Kelly, echt sorry.
2: Ja, dat geeft niet hoor.
0: Helaas, 100 euro gaat in ieder geval jouw kant op. Bedankt voor het meespelen.
2: Ja, super bedankt en een fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ja, ik kan er toch niet tegen. We hadden het er gisteren ook over. Dat hij gewoon niet. Hij moet gewoon nog vallen deze week. Voordat Mattie en Marieke terug zijn, moet hij vallen.
1: Ja, maar dat heb je niet in de hand, Tom. Ik bedoel, ik vraag een harde zachte eens. En tot daar reikt mijn. Ja, wat ik kan doen.
0: Zullen we gewoon nog een keer draaien dan?
1: Voor wat?
0: Gewoon voor alle maanden. Iedereen mag
1: opnieuw.
0: Meedoen. Ja.
1: Maakt niet uit in welke maand je jarig bent.
0: Ja.
1: 0909-9596. Bel nu. Als je een verjaardag hebt, alle maanden doen mee. Maak je dus weer kans op 2.500 euro.
0: Jazeker. Gaan we nog een keer draaien. Dat ding moet toch een keer vallen, Joe.
1: Gaan we best doen.
0: Nieuwe muziek van Ella Langley. Choosing Texas op Q Music.

0: Ella Langley en Choosing Texas op Q Music. Ja, het verjaardagsrad viel net niet.
1: Nee, we deden mee met Kelly uit Volendam. Ja, nee, hij landde gewoon niet op haar verjaardag.
0: Dus we zijn een beetje gefrustreerd dat hij maar niet wil vallen.
1: Heb jij dit, want jij roept nu opeens, we gaan nog een keer draaien. Is het afgesproken? Mag dit?
0: Nee, weet niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik, ja, hallo, dat ding mag toch wel een keer vallen. Spelen we gewoon een nieuwe editie van het verjaardagsrad. Alle maanden mogen meedoen.
1: Oké, dan hebben we iemand aan de lijn die heeft ingebeld.
0: Dat is Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Daan, voor welke maand spelen we eigenlijk?
2: Juli.
0: We spelen voor juli.
1: Spannend, spannend, spannend Daan. Stel, 2.500 euro maken we straks over omdat hij op jouw verjaardag landt. Waar ga je dan aan uitgeven?
2: Nou, ik moet nog op vakantie, dus het zou mooi van pas komen.
0: Nee, dat is helemaal lekker.
1: Ja, dat is goed.
0: 100 euro ook lekker, die krijg je dan ook. Want ja, je bent in de uitzending, dat is wel zo eerlijk. Dat ja, Daan die dan ook krijgt.
1: Oké.
0: Dan is de grote vraag, gaat hij dan eindelijk vallen?
1: Daan, één belangrijke vraag nog. Wil jij dus een harde of een zachte hengst?
2: Dat wordt gewoon weer een harde.
0: Gewoon weer een harde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zou het toch wat zijn?
1: Die vallen.
0: Hoop het zo. Hoop het zo.
1: Het rad staat stil. Daan, ben jij jarig op? Laat het zo zijn. 12 juli.
2: Nee.
0: Oh, bijna. Bijna?
1: Wanneer?
2: 10.
0: Nee. Oh, alleen de 11 zit er nog tussen. Oh. Hij is net iets te ver doorgedraaid, joh.
1: Oh. Helaas. Ja, oké, je hebt die 100 piek, dat is mooi, maar...
0: Ah, shit.
1: Gewoon weer niet.
2: Volgende keer beter.
0: Ja, zo is het, Daan. Dankjewel voor het meespelen. Oh, we moeten terug naar de tekentafel. Dat ding moet een keer vallen.
1: Ja, maar ik kan het niet forceren.
0: Nee, doe rustig. Het is niet persoonlijk. We moeten hier nog even over nadenken. Komt goed.

0: Mars, Risk It All, Kim Music, Zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, nog veel te doen om het verjaardagsrad dat voor de tweede keer niet viel. Er komen heel veel suggesties binnen van luisteraars die ik even wil onderzoeken.
1: Ja, maar er zitten echt wel goede ideeën tussen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het gewoon wel een keer gaat lukken.
0: Dat die gegarandeerd nog gaat vallen deze week. Laten we er zo meteen even eentje uitkiezen.
1: Ja, vind ik een goed idee.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Danny, het nieuws komt er ook aan. Wat zit erin zo meteen? Oh, sorry Danny, daar ben je.
2: Ja, dat is niet erg. Ja, onder meer voetbal, een historische dag voor NEC. Fans van die club kunnen niet wachten tot de werkdag voorbij is.
3: Let op, het Foute Uur gaat verhuizen.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Yeah!
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fantasiehuis.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: 1 over 9, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen. In Colombia wordt na de zware aardbeving in dat land met man en macht gezocht naar mensen die vermist zijn. De aardbeving was gisteren. Het dodental staat nu op 132 en tientallen gebouwen zijn ingestort. In verschillende steden in Colombia geldt een avondklok. Mensen mogen 's avonds niet meer naar buiten, zodat reddingswerkers hun werk kunnen doen. Het dreigt een tekort aan stageplekken voor studenten, dat meldt Trouw. Komt doordat het kabinet wil dat studenten verplicht een vergoeding krijgen. Maar vooral maatschappelijke bedrijven zijn bang dat ze dat niet kunnen betalen. En ze nemen daarom minder stagiaires aan. Opnieuw een datalek. Een Nederlandse drukkerij is gehackt. En daarbij zijn van meerdere klanten de creditcardgegevens gestolen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Klanten bij wie het is gebeurd, zijn daarover gebeld. En voetbal, een hele spannende dag is het voor fans van NEC. Zij weten vandaag of hun club een ronde verder gaat in het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa, de Champions League. NEC speelt vanavond de return in de voorronde tegen Olympiacos. Deze fans die Hart van Nederland sprak, die weten het zeker. Dat komt gewoon goed.
12: Ik heb er hele grote vertrouwen in.
13: NEC is de beste club.
14: Ik denk dat ze met een heel klein verschil gaan winnen, inderdaad, ja.
11: NEC tegen Olympiacos begint om 19:30 vanavond. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. En vanaf morgen, dan wordt het tropisch.
15: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen gemeld. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Brug over de Zaan. 35 minuten vertraging. Iets korter op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort zelf. Daar een kwartier vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
16: Q-Music. Tom en Joe.
0: Moet even bellen met luisteraar Bart. Die heeft namelijk een geweldig idee. Zodat we het verjaardagsrad gegarandeerd kunnen...

0: Hier met de zomerochtendshow. Volgende week maandag zijn ze weer terug. Mattie en Marieke terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog. Waar wij stug en stug proberen het verjaardagsrad te laten vallen. Dat zullen we niet lukken.
1: Nee, elke ochtend spelen wij rond 9:15 het verjaardagsrad. Groot rad hier in de studio, hier achter mij. Ja, er staan vakjes op. 1 tot en met 31. We draaien elke dag voor een andere maand. Kom je in de uitzending bij ons en valt die dan op jouw datum, dan win je gewoon 2.500 euro. Nou, dat is heerlijk. Maar we spelen dit nu al 3,5 week. En hij is geen enkele keer gevallen. Het wil maar niet lukken.
0: Nee.
1: Ik vind het balen voor ons. Het frustreert mij enorm. Want ja, ik wil gewoon met succes hier weer weg kunnen lopen. We willen dat hij valt. Er komen veel goede suggesties binnen in de Q-Music app. Om te zorgen dat het lukt. Allemaal slimme plannen. En die van Bart, die zegt waterdicht.
0: Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een idee voor het verjaardagsrad, zodat we hem gegarandeerd kunnen laten vallen.
2: Ja, ik hoor het nu al een aantal ochtenden aan. Ik vind het zo zielig voor jullie. Het moet toch een keer lukken.
1: Oké, maar Bart, leg uit. Wat is dan jouw idee? Hoe gaan we ervoor zorgen dat hij gegarandeerd valt?
2: Nou, sowieso alle maanden tellen mee. Dus die laten we even achterwegen.
1: Ja. Oké,
2: check. Iedereen stuurt van tevoren via de app zijn datum.
1: Ja.
2: Dan gaan jullie draaien. En je belt gewoon degene terug die op die datum jarig is. Die heeft gewonnen.
1: Dat is valt hij op 16. Iedereen die dan op een 16e jarig is, of het nou april, mei of augustus is, die bellen wij dan, één van die mensen, en die wint.
2: Ja, klopt.
0: Ah, dit is
2: dus
0: een
2: eigenlijk
0: idee.
2: Gewoon mega finale.
0: Ja, precies. De Bart, kans dat jij meespeelt, Bart, is nu wel klein natuurlijk. Want heel Nederland gaat nu meedoen met dit idee.
2: Ja, dat is dan zo. Dat is dan maar zo.
0: Nou, zo
2: is maar het gaat om jullie natuurlijk.
0: Nou, het gaat vooral. Ik vind vooral, we willen gewoon die prijs weggeven aan iemand.
1: Ja, we hebben hier zo'n kluis waar 2.500 euro in ligt. Ja, ik kan er niet naar kijken. Het moet
2: nee,
1: weg.
2: Nee, dat snap ik. Als jullie het gaan doen, dan zal ik me zeker aanmelden.
1: Nou, nee, dat is super.
0: Ja, dat is super. We kunnen niks garanderen, want de appbox gaat ontploffen met dit idee, Bart. Dat weet ik zeker.
2: Ja, ja.
0: Nou, laten we dan afspreken dat we dit morgen 8:30 gaan we dat doen. Heel Nederland kan meespelen. Maakt niet uit welke maand. Je stuurt gewoon in welke dag je jarig bent. En dan gaan we bellen. Maar dan moeten we wel even een goed teken afspreken wanneer iedereen mag appen, toch, Joe? Anders wordt het gekkenhuis.
1: Ja,
0: het
1: wordt gekkenhuis. Maar met één ding is dus echt gegarandeerd. Hij valt morgen.
0: Bart,

0: Ja, morgen jongens, dan wordt het tropisch. Dus zet hem maar vast in je favoriete playlist als hij er nog niet in staat. En zet hem op repeat. Marchar, Rolf Sanchez en dan ook de Tom en Joe version natuurlijk.
1: De backing.
0: De backing vocals. The one and only. We hebben het luisteraar Bart gesproken. Die had een geweldig idee, zodat we het verjaardagsgat morgen gegarandeerd kunnen laten vallen. Dus er gaat morgenochtend gegarandeerd 2.500 euro uit. Eén probleem, mensen beginnen nu al massaal hun geboortedatum in te sturen, want iedereen mag meedoen.
2: Ja, we hebben dus geen enkele maand genomineerd. Alle maanden zijn genomineerd en morgenochtend, laat dat duidelijk zijn, morgenochtend geven wij het teken dat jij je geboortedag kan insturen. Geven wij er een hengst aan, ja, en dan gaan we gewoon zoeken naar waar die opvalt. Die bellen we terug.
0: Ja, dat is rond 8:30, want dan beginnen we altijd met het verjaardagsgat. Het wordt echt gewoon een soort van startschot. Dus het is echt... Dit ga je horen. Ja. En voor de duidelijkheid, want anders blijven mensen nu de hele dag een geboortedatum appen. Dan moeten we het ook niet hebben.
2: Nee, daar hebben we niks aan.
0: Morgen rond 8:30, dan knallen we het af.
2: Op hier in de studio, ja. Hoor.
0: En vanaf dat moment mag je sturen wanneer je jarig bent. En dan maak je dus kans op 2.500 euro. Het verjaardagsrad gaat gegarandeerd vallen. Dat is ook wel lekker, hè?
2: Zet jij dat veiligheidspalletje er weer op? Want ik vind
0: Sorry.
2: Ja.

0: Martin Garrix, Mad op Q-Music. Even kijken, het is toch alweer... Ja, we lopen alweer richting de 9:30. Dus ik ben benieuwd wat er in het nieuws zit zometeen, Danny.
1: Nou, het is natuurlijk erg droog. Gaat het deze maand eigenlijk überhaupt nog een keertje regenen? Daar is een update over.
0: Regent sowieso hits hier op Q-Music.
1: Oh.
0: Wat dacht je van Homewrecker? Summer zometeen.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
14: bestrikt. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
24: Yes.
25: Esso. Omdat elke rit telt.
26: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Is een ongeluk gebeurd tussen Westzaan en Zaandijk-West. Daar een kwartier vertraging.
27: Weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Vanaf morgen kan er zomaar eens een toucan op je schouder gaan zitten. Dan wordt het namelijk tropisch. Het is 9:30, het laatste nieuws krijgen van Danny Vos.
28: Ja, goedemorgen, ook dat gaat nog even over het weer. Want ook de komende weken blijft het droog, zeggen weerexperts deze ochtend. In de rest van de maand wordt geen langdurige regen verwacht. Het kan volgende week wel even gaan regenen, maar dat is niet genoeg om het watertekort aan te vullen. Weer is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Er is onder meer duur gereedschap gestolen. Dat gebeurt de laatste tijd vaker. Gereedschap wordt dan gebruikt bij andere inbraken, bijvoorbeeld bij juweliers. Er is voorzichtig goed nieuws voor mensen die een koophuis zoeken. In meerdere gemeenten zijn de huizenprijzen iets gezakt. Het gaat om 6 gemeenten. De grootste daling was in het Zeeuwse Noord-Beverland. Er werden huizen gemiddeld 5% goedkoper. Toch stegen in de meeste gemeenten de huizenprijzen weer. Ja, dan gaat het weer even over het verwoeste kabouterbos in Alphen aan de Rijn.
27: God, weer dat kabouterbos?
28: Ja, het houdt niet op, hè. Het gaat weer over dat kabouterbos. Dat kabouterbos was daar gesloopt. Tientallen kabouters en huisjes kapot. Maar er is goed nieuws. Heel Alphen helpt mee om dat kabouterbos weer op te bouwen. Tientallen kabouters zijn er gedoneerd. En de eigenaar van dat bos mag bij de bouwmarkt nu gratis verf komen halen om de boel weer op te lappen.
27: Ja, goed hoor.
28: Ik kan. Wie die kabouters nou heeft gesloopt, dat is nog altijd onbekend. Er is er misschien nog later, komt er nog nieuws over.
27: Nee, nou gaan we dat natuurlijk ook weer groot uitmeten. Laten we afspreken dat we nu van het kabouterbos afblijven met z'n allen. Gaan met je fikken van dat bos af. Ik ben klaar met het kabouterbos. We bouwen het weer op. En zetten we een klokploeg klaar voor iedereen die er nog één keer aan de kabouters komt. Ja. We zetten de ME neer.
28: Ja.
27: Kabouterbos, laat het staan.
26: Ja, en ik wil rechercheurs erop, want we moeten tot op de bodem uitzoeken wie dat heeft gedaan. Danny, ik wil elke update horen. Hè. Als Absoluut. Er een nieuw paddenstoeltje bij komt, laat het weten.
28: Ja, dat hoor je morgen natuurlijk gewoon.
27: Ja, waarschijnlijk wel. Over updates gesproken, we openen zo meteen Tom en Joe's gastenboek. Daar mag je ook alles in achterlaten.
26: Recensies, feedback, al of je het nou mee eens bent of niet. Moet het vaker over een kabouterbos hebben? De ja, de nee. Ja. Laat het achter in de Q-Music app.
29: Tom en Joe.
27: Q-Music. Zometeen de Black Eyed Peas na Somber en Homewrecker.

0: Blijft dit toch een banger van de Black Eyed Peas? I got a feeling. Op Q Music, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke, die overigens volgende week maandag weer terug zijn. Wij doen altijd even nog het gastenboek, hè, zo rond 9:45. Dan mag je een berichtje achterlaten. Je mag ook eerlijk zijn. Je mag alles vertellen wat je van de show vindt of hebt gevonden.
1: Ja, we hadden bijvoorbeeld in ja of nee met heel Nederland over een joggingbroek aan in het vliegtuig. Nou, ikzelf, ik doe dat nooit. Ik heb gewoon altijd een spijkerbroek aan.
0: En een blouse.
1: Ja, nou, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit.
0: Ja, het ziet er waanzinnig uit, maar ja.
1: Daar is luisteraar Sandra het niet mee eens.
2: Je slaapt toch ook vaak in het vliegtuig? Je gaat toch niet slapen in je spijkerbroek?
0: Goed argument, Sandra. Je slaapt ook niet in je spijkerbroek. En in het vliegtuig doe je ook wel eens een dutje.
1: Ik heb ook wel eens een dutje op de bank gedaan. En toen had ik ook gewoon mijn spijkerbroek aan. Ja, dus...
0: Grijp daar niks van. Als ik thuis ben, doe ik ook gelijk een joggingbroek aan, hoor.
1: Nou, dat mag, hè?
0: Dat mag allemaal.
1: Het mag allemaal. Heb je nou ook een boodschap voor ons? Hoeft niet over joggingsbroeken of spijkerbroeken te gaan. Spreek het even in via de Q Music app.
0: Openen we zo meteen het gastenboek.

0: Kensington en Riddles. Lijkt me wel vet hoor, om zo te kunnen drummen.
1: Ja, tof hè?
0: Jij hebt toch gedrumd of zo? Wat had je
1: nee, nou? Ik heb vroeger saxofoon gespeeld.
0: Ja, maar je kon ook... Jij hebt ook iets met...
1: Wat?
0: Ja, je hebt zeker iets met de drums
1: ja,
0: gedaan.
1: Ja, ik heb een keer djembe les gehad.
0: Djembe heb jij gedaan?
1: Ja, ja. Maar dat is niet met stokjes. Dat is gewoon met jouw handen, weet je wel, op zo'n Afrikaanse trommel.
0: Ja, wat je veel straatmuzikanten vaak ziet doen.
1: Ja, met rastahaar.
0: Die zijn dan aan het djembeën.
1: Ja.
0: Maar dat kon jij dus ook?
1: Dat kon ik ook. Nee, ik heb best wel een beetje ritmegevoel. Maar ik zou ook... Ja, drummen, dat ziet er altijd tof uit, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Nee, je probeert nu weg te lopen van de djembe. We gaan even terug naar de djembe. Wat speel je dan? Wat speel je dan? Want dan trommel je
1: ja, maar dat doe je vaak met een groep. Als je dan... Kijk, in je eentje djembeën, dat is net niks.
0: Oh, dat doe je in een groep?
1: Eén is geen. Ja, maar als je dan met zo'n groep zit... En je doet dan... Heeft één groep doet dan doem, doem, doem. En de andere groep een beetje tik, trik, trik, trik. Dan krijg je een beetje... Dan is het wat. Ja,
0: je had erbij moeten zijn.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, hier op de plek van Mattie en Marieke. Wees gerust, nog maar een weekje hoor. Maandag zijn ze weer terug. Tot die tijd de zomer...
1: Rommelen wij even door.
0: Ja, trommelen wij lekker de week door. Het gastenboek gaat open, jongens. Je kan een recensie achterlaten over de show, over wat je vandaag gehoord hebt. Desley heeft dat bijvoorbeeld gedaan.
3: Hey, Tom en Joe, goedemorgen. Waar is de Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers?
0: Ja, dat zeg je altijd na de verkeersinformatie. Dat ben ik hier vergeten, denk ik. En Desley die zit er bovenop.
1: Desley, het spijt me. Bij deze wil ik iedereen in de auto heel veel veilige kilometers wensen.
0: Dan ook nog Jessica, die heeft iets gemist.
4: Hey Tom en Joe, ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie dat geld van het casino hebben verdubbeld. Ja, ik heb dat echt helemaal gemist. Oké, doei.
0: Dat is afgelopen vrijdag natuurlijk. Toen hebben wij €300 op rood gezet. Vanwege het oppasgeld van Mattie en Marieke. Ja, dat vind je terug op ons Instagram-account. @TomEnJoe.
1: Ja, ja, daar kan je precies zien of het verdubbeld is of niet. Daan die had ook nog een reactie. Die speelde net mee met het verjaardagsrad. Ja, dat lukte bij hem ook niet.
5: Hey Tom en Joe. Jammer, vanochtend niet gered. Ik heb gehoord dat het morgen sowieso gaat lukken. Ik ga me zeker weer aanmelden. Succes, hè?
1: Ja, dat is goed om te zeggen. Morgen dus gaan we het verjaardagsrad spelen. 8:30 gaat hij gegarandeerd vallen. Alle maanden spelen mee. Niet nu al bellen, niet nu appen. Morgen 8:30, dan gaat het
0: startschot. Ja, als je dat hoort, dan... Ja, dan mag je appen wanneer je jarig bent. En dan gaat hij dus, ja, ik vind het fantastisch om te zeggen. En het voelt ook echt als een verlichting. Eindelijk gaat hij vallen. Dat gaat morgenochtend gebeuren.
1: Morgenochtend gaat er €2.500 uit.
0: Rond 8:30 dus. Hey, en morgen wordt het ook tropisch, hè, jongens. Om het alvast even te vieren.

0: Marshmallow en Jelly Roll op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken, maar de schade is al geleden.
1: Wat?
0: Ja, wat? Je breekt net de hele microfoon af hier in de studio.
1: Ja, sorry. Het gaat hier niet goed. Ja, we hebben van die grote, wat zijn het? Van een soort mini-hijskraantjes waar onze microfoon aan hangt. Ja, ik trek net aan mijn microfoon en die klikt er zo vanaf. Ja, en het is voor mij echt afgebroken. Ik moet even naar de technische dienst.
2: Die is wel stuk. Ja.
0: Menno, ik bedoel, jij hebt we zitten al jaren in het vak. Dit moet je echt hard aan trekken. Wil je het zo kapot maken?
2: Nou, nee, ik moet het in dit geval echt opnemen voor Joe. Deze dingen, dit is echt rommel.
0: Is dat zo?
1: Oh!
2: Ja, kijk, het is gewoon een plastic dingetje.
1: Dit is inderdaad, er zit alleen maar een plastic
2: hele zware microfoon aan. Het is er wel voor gemaakt, maar dit is rommel.
1: Menno,
0: dat is lekker.
1: Mensen zijn thuis wel in paniek, want die denken nu de microfoon is stuk. Kan het foute uur doorgaan?
2: Ja, het foute uur, jongens, it get on.
1: It get on!
0: En
1: lekker!
0: En hoe? Heb
2: je eten voor mij? Oh! Frans Bauer.
1: Daar ga ik op stemmen.
2: Ja, maar daar tegenover staat René Schuurmans.
1: Oh!
0: Zo!
2: Laat de zon in je hart.
1: Als kiezen tussen je kinderen.
2: Ja, ja. Maar er moet gekozen worden.
0: Er moet gekozen worden. Je hoort zometeen wie er wint in het foute uur met Menno.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: De hete zomer. Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
2: Goedemorgen. Op een bedrijventerrein in Lelystad is een grote brand uitgebroken. Er zit onder meer een pelletbedrijf en een benzinepomp in de buurt. Volgens Omroep Flevoland is er ontploffingsgevaar. Er zijn dikke zwarte rookwolken te zien. En vanuit meerdere regio's zijn er brandweerploegen ingezet. De prijzen van benzine en diesel zijn vandaag weer omhoog gegaan. Vorige week was de benzineprijs nog 8 cent gedaald en benzine 10 cent. De olieprijzen stijgen weer doordat er hoop op een snel vredesakkoord en een heropening van de straat van Hormuz weer langzaam verdwijnt. Zowel Amerika als Iran willen nu een schadevergoeding van elkaar. Voor een liter euro 95 is de adviesprijs met bijna 1 cent weer gestegen tot €2,54. Na de zware aardbeving in Colombia wordt volop gezocht naar mensen die vermist zijn. Bij de beving was gisteren en er zijn tientallen gebouwen ingestort. Het dodental staat nu op ruim 130. In verschillende steden in Colombia geldt ook een avondklok. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet naar buiten, zodat reddingswerkers hun werk kunnen doen. En door de aanhoudende droogte zijn er flinke zorgen bij amateur voetbalclubs. De competitie begint bijna, maar door de sproeiverboden is het nog maar de vraag of er overal gespeeld kan worden. Deze clubvoorzitter die de NOS sprak, houdt zijn hart vast.
3: Er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt.
2: Ook de komende weken blijft het droog. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf morgen gaan we weer richting de 30 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files op dit moment. Files langer dan 10 minuten, dat zijn er 2. Op de A27 van Gorkum naar Breda, tussen Nieuwendijk en Keizersveerbrug, 4 kilometer, vertraging een half uur. En op de A76 van Gelé naar Keulen, tussen Kundenberg en Duitsland, 3 kilometer, vertraging is daar 11 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 34,4. En de A16 van Dordrecht naar Breda bij 53,8. Het is dinsdagochtend, ben je erbij vandaag. Ben je zonnepanelen op het dak aan het leggen. Sta je in de bakkerij, hou je net lekker warme broodjes uit de oven. Ben je aan het genieten van de laatste dagen van je vakantie. Of de eerste kan natuurlijk ook. Laat weten waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
4: Welcome to the one and only, the original.
1: Dit is
5: het Foute Uur.
1: Laidback met Sunshine Reggae tegenover Jimmy Cliff Reggae Night. Nou, het wordt sowieso reggae, alleen welke reggae? Jij bepaalt het.
4: Q Music is proud to be fout.
1: Stem in de Q-app of...

0: Tegenstandige Britta Loof, die is ingeklokt, is aan het werk vanuit huis. Ik zie Florian van Hamelsveld zich inklokken vanuit de vrachtwagen. Die is aan het toeren door Nederland en Duitsland. Jim van Ede is ingeklokt, lekker aan het lassen terwijl het halfbedrijf met vakantie is. Hanne die is druk met bedanken. Druk met behangen. En ze zegt, wil je mijn goede helpers bedanken voor het harde werk? Dankjewel uit België van Hanne. Helpers van Hanne, dankjewel. Ik zie ook nog een inklok van Sanne Waanders. Zij is aan het genieten van de eerste week vakantie. En druk aan het inpakken. Voor Annemarie Westmeijer, die zit de vakantie net op. Ze komen met de auto terug uit Marokko. En Nienke Maaien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Jij hebt vandaag een zware dag, lees ik.
1: Ja, een beetje wel. Ik werd om 4 uur al wakker. Zit in een jetlag.
0: Ja, want waar ben je geweest?
1: We zijn 3 weken in Canada geweest.
0: 3 weken Canada op vakantie?
1: Ja.
0: Was het lekker?
1: We hebben lekker heerlijk rondgereden. Heel veel dingen gezien. Ja. En een hele goede tijd gehad met
0: mooi
1: de
0: land.
1: Familie. Ja, supermooi land. Ja, absoluut. Hey,
0: en nu, wanneer ben je teruggekomen?
1: Zondagmiddag. 1 uur.
0: Zondagmiddag, oké. Okay, ja, het is nu dinsdagochtend. Ja, dan zit de jetlag. Dat gaat nog wel even duren.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik werd vanaf om 4 uur wakker.
0: En wat doe je van werken tot laat? Moet je nog?
1: Verpleegkundige en ik werk nu bij de eerste hulp Bali.
0: Oké, wel scherp blijven, hè?
1: Zeker, absoluut, absoluut, altijd.
0: Tot hoe laat zit je er vandaag?
1: Tot 4 uur.
0: Tot 4 uur. Nou, succes en sterkte.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding, ondanks alle vermoeidheid.
1: Een hele fijne dag.

0: Wat een heerlijk fout uurtje weer.
1: Nou, wat een heerlijk fout uurtje. En we zijn nog niet eens op de helft. Dus nou, dat is toch een mooi vooruit. Nu Fede Le Grand en Put Your Hands Up voor Detroit.

0: Ja, het is dinsdag. Dus we doen zometeen een Disney Dinsdag Battle met twee Disney liedjes. Maar ik heb ook hier een vraag van Chris.
1: Hey Menno, hebben jullie nog een leuke boyband battle voor ons?
0: Of ik nog een leuke boyband battle heb? Jazeker, ik heb hier Boyzone. I can't deny met No Matter What. En daar tegenover heb ik Take That. Met Back for Good. Welke wil je zo horen? Laat het weten. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. En tussenstand, ze gaan echt helemaal gelijk op. Dus het wordt echt spannend.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Nee, op Dirk kun je rekenen.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49, dat is dan voordeel.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Take That komt eraan met Back for Good in het foutuur. Heel veel zon vandaag, alleen in het noorden kans op bewolking. En het is tussen de 20 en 26 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 5 files. En 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A27 Gorkum richting Breda tussen Nieuwendijk en Keizersveerbrug 5 kilometer. Vertraging is lang daar, 50 minuten.
22: Menno Barreveld.
21: Wil je Atje voor de sfeer of Ik ben Kachel? Stem nu!

dinsdagochtend. Het is Disney Dinsdag. Nou, welke van deze twee wil je zo horen? Elton John met Circle of Life. Of Peebo Bryson en Regina Bell. Met A Whole New World. Ja, ga je voor Lion King of ga je voor Aladdin? Het is aan jou. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na Status Quo. And whatever you want.

0: Disney Dinsdag, Elton John en Circle of Life. Zal ik wel ook dat stoere bedje zo erbij pakken? Dat, het echt, dat je voelt van dit is een belangrijke mededeling. Ja, toch?
1: Er komt namelijk een vraag binnen in de Q-app van Steve Habers. Die zegt, het foutuur gaat volgende week vervroegen naar 9:30. Maar duurt het dan 1,5 uur? Ja, goede vraag. Gisteren bekendgemaakt dat het foutuur vanaf maandag 1,5 uur eerder start. Dus het foutuur begint dan 9:30. Maar het duurt niet 1,5 uur. Het blijft een uur duren. Dus het is dan van 9:30 tot 10:30. Einde mededeling. Zo.

0: Bowie, Do It. In de top 40 classic gaan we zo meteen terug naar 1997. Ja, is wel een soort kleine voortzetting van het foutuur. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Topdarter Gian van Veen zit zonder pijlen.
0: En deze hoor je zo.
2: Let op, het foutuur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foutenhits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: De prijs.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: medewerker, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
12: Goedemorgen. In Den Bosch zijn 2 mensen opgepakt vanwege de anti-AZC-bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. Ze worden ervan verdacht meerdere huizen en auto's te hebben beklad eind vorige maand. Doelwit waren voorstanders van een AZC. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De grote brand in Lelystad is nog niet onder controle. Het vuur brak vermoedelijk uit in een pelletbedrijf. Er zitten ook andere bedrijven en er is ontploffingsgevaar. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan. Je hoort een verslaggever van Omroep Flevoland.
13: Wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde.
12: Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De Syrische dictator Bashar al-Assad is in zijn thuisland bij verstek ter dood veroordeeld. Hij werd in 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. De familie Assad had tientallen jaren de controle over Syrië. Assad is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En topdarter Gian van Veen zit zonder pijlen. De nummer 2 van de wereld speelt in Nieuw-Zeeland en Australië deze en volgende week. Maar na een reis van 30 uur kwam hij erachter dat zijn koffer nog in Parijs staat. Hij zit nu dus zonder zijn wedstrijdshirt, broek en zonder pijlen. En hij gebruikt speciale punten die ze niet verkopen down under. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf morgen gaan we weer richting de 30 graden.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 4 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. 7 kilometer, vertraging 31 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 3 kilometer, vertraging 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Hank. 5 kilometer, vertraging is daar 40 minuten. En snel

0: en Raise Your Glass. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic gaan we vandaag terug naar 1997. Maar het is deze week precies 29 jaar geleden dat dit voor het eerst op de Amerikaanse tv te zien was.
1: You burned yourself to death by lighting your fart.
2: I sure did, fella.
3: Oh my god, they killed Kenny.
4: You bastards!
5: Come on, we're running late.
6: We're always running late, you ugly skank.
5: What did you say?
6: I said I can't wait to own a fishing tank.
5: Oh, neither can I.
0: Ja, South Park werd uitgezonden op Comedy Central. Gaat over de jongetjes Stan Marsh en Kyle Brovlovsky. Kenny McCormick, Eric Cartman. En ze bleven allemaal gekke dingen in hun kleine dorpje in Colorado in South Park. Nou, deze week dus alweer 29 jaar geleden dat het voor het eerst op tv te zien was. Wat stond er toen in de top 40 op 11 augustus 1997? Nou, ik heb drie liedjes uit de top 40 van toen. Keuze 1 is deze. Will Smith, Man in Black. Nou, keuze 2 is nummer 4 uit de top 40 van toen. De Backstreet Boys. Everybody. Backstreet's back. En op 14 in de top 40, The Verve. En Bittersweet Symphony. Ja, en dat is keuze 3 vandaag. Dus laat weten welke je het leukst vindt. Spreek het in de Q-app, typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet in de Q-app. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Chris Kos Amsterdam hoor je zo. Maar eerst Zoe Levi en Snelle met Exist.

0: En Luisa, Sonza en Willy William met My Oh My. In de Top 40 Classic terug naar 11 augustus 1997. Ik liet je horen. Will Smith, Man in Black. Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back. En The Verve met Bittersweet Symphony. Nou, en toen zei ik, ja, welke van deze drie vind je leukst? Welke wil je horen?
1: Ja, goedemorgen Menno. Backstreet's Back. Altijd Backstreet Boys.
2: Lastige keuze weer vandaag. Maar doe maar de Backstreet Boys.
3: Alsjeblieft, Everybody van de Backstreet Boys. Want ik ga 6 oktober naar Düsseldorf.
4: Everybody, stem op de Backstreet Boys.
0: Ja, nou, het is niet iedereen geweest die op de Backstreet Boys gestemd heeft. 10% van de mensen heeft gestemd op Will Smith en Man in Black. 34 op The Verve met Bittersweet Symphony. Maar de Backstreet Boys hebben wel echt dik gewonnen. 56% van de stemmen. Yeah,

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmelk, the moo you can't resist.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus,
8: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm, 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

0: Meister, op dit moment 8 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 5 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord, tussen Batendorp en De Hoog, 3 kilometer, vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A27, Gorkum richting Breda, tussen Nieuwendijk en Hank, 5 kilometer, vertraging is daar 48 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Dermot Kennedy zo, nu is de Bauza en...

0: Dermot Kennedy. En Power Over Me. Dit is Q-Music.
1: Zeg Menno.
2: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier een nieuwe muziek voor je van girlband Cat's Eye. Over precies een maand, op 11 september, dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, ongetwijfeld dat ze hun liedje Animal daar live gaan doen op het podium. En dat nummer dat is geschreven door onder andere Ed Sheeran. En dat niet alleen, hij heeft ook een deel ingezongen voor ze. En dat hoor je niet per se terug in het liedje. Hij heeft het zeg maar ingezongen als voorbeeldje. Zodat de meiden van Cat's Eye precies wisten hoe ze het nummer moesten inzingen. Maar moet je horen.
3: I see a side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal.
0: Ja, klinkt echt goed. Dit had Ed Sheeran eigenlijk prima ook gewoon zelf kunnen uitbrengen. Maar hij heeft het niet gedaan. Het is ook gelukkig voor Cat's Eye dat hij het niet gedaan heeft. Want het was de snelste stijger afgelopen vrijdag in de top 40. Animal van Cat's Eye hoor je nu op Q-Music.

0: Booba Stank en The Reason.
1: Q. Maximum Summer.
0: Ja, ik heb hier nu 3 liedjes achter elkaar. En dat heb ik helemaal niet zo gepland. Het is echt toeval. Maar als je na elkaar zet, dan heb je een zin. Dan heb je eigenlijk een soort van verhaal. Dit was namelijk Booba Stank met The Reason. Ik ga nu Awake Tonight draaien. Van Afrojack, Sia en David Guetta. En daarna The End of the World van Miley Cyrus. Dus als je die dan achter elkaar zet. The Reason. You're Awake Tonight is The End of the World. Nou, dan heb je toch een hele zin in, een heel verhaal. Maar mocht dat nou zo zijn, hè, dat je wakker ligt over het eind van de wereld. Dat is niet echt een reden om wakker te liggen. Dat duurt nog wel even. We hebben natuurlijk echt al tientallen voorspellingen gehad, hè, dat de wereld zou vergaan. In 2012 nog toen, de Maya-kalender die dat voorspelde, is niet gebeurd. De eerstvolgende voorspelling is niet voor 2060. En die is gedaan door Sir Isaac Newton. Die berekende dat de wereld niet voor 2060 ten onder zou gaan. Nostradamus heeft er ook nog even naar gekeken. Nou, en die voorspelt dat The End of the World pas in 3797 is. En dan hebben we ook nog de wetenschap. De zon raakt door haar brandstof heen, zwelt op tot een rode reus en zal de aarde letterlijk opslokken. Ja, over 5 miljard jaar. Dus als je echt wakker wil liggen, dan kun je misschien beter druk maken om het einde van je vakantie dan om de wereld. Maar het is toch al mooi, die 3 liedjes achter elkaar. We gaan verder met het verhaal.

0: Miley Cyrus en The End of the World. Zometeen All Right Stop Lunchtime. Dat is The End of the Morning en het begin van de middag. Met onder andere Avicii Levels. Rond 11:15 doen we de piepshow en het nieuws komt eraan met Fieke.
1: In Overijssel is er opnieuw een boerenprotest.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestdeek Balk met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music. Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. In Overijssel wordt er weer geprotesteerd door boeren. Ze blokkeren met trekkers de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Ze hebben met borden met teksten omleiding Natura 2000 gebied. Ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels van het kabinet. De ME heeft afgelopen nacht moeten ingrijpen in het Friese Zuurhuisterveen. Daar werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor 28 asielzoekers. Ze zitten daar omdat er in Ter Apel geen plek is. Ook de noodopvang in het Groningse Nieuwe Pekela zit vol. Het was de derde nacht dat er mensen in Zuurhuisterveen werden opgevangen. Natuurrampen hebben in de eerste helft van dit jaar wereldwijd voor 100 miljard dollar aan schade veroorzaakt. Dat meldt een Zwitserse verzekeraar. Dat is minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Ook verzekerde schade voor bijvoorbeeld orkanen en overstromingen daalde dit jaar van 91 miljard tot 42 miljard dollar. De meest verwoestende gebeurtenissen waren de aardbeving in Venezuela, waardoor meer dan 5000 mensen om het leven kwamen. En you hate it or love it, After Eight. Dat dunne chocolaatje met een laagje muntcreme in de kleine papieren zakjes. Vaste prik bij je oma thuis of na het kerstdiner. Al 64 jaar is er niks aan veranderd. Tot nu, er komen nieuwe smaken. Karamel wordt een nieuwe vaste smaak. En er komen twee limited editions met sinaasappel en frambozensmaak. Het is alleen nog niet bekend of die nieuwe smaken ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf morgen gaan we weer richting de 30 graden.
11: 10 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Nieuwendijk en Keizersveerbrug 5 kilometer, vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Weert bij 219,8. De A10 van de Zeeburgertunnel naar Diemen bij 9,4. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 53,8. En de A28 Meppel richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 105,5.
13: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Stop.
11: Lunchtime. Ja, het is 12 uur geweest. Tijd om even een moment voor jezelf te nemen. Even de benen te strekken als je op je werk zit. Even wat te eten te pakken, wat te drinken te pakken. En te genieten. All right, stop. Lunchtime, mijn lunchmix. Avicii komt eraan met Levels. Maan en Goldband zometeen met Stiekem. En nu eerst Edward Maya en Fika Gigolina. Stereo Love.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dit is Q-Music.
1: Wat zit er op de...
2: De Piepshow.
0: Ja, het is tijd voor de Piepshow. Je hoort een gesprekje tussen Yvonne, Doete en Fred uit B&B voor Liefde. Doete en Fred die komen net terug van een date op het strand en die laten Yvonne iets zien. Nou, uit dat gesprek heb ik een woord weggepiept. Alleen, welk woord is het? Stuur je antwoord in de Q-app.
3: Wat mooi, joh. Maar ga je dat meenemen dan? Of,
4: Ja, denk het wel.
3: Dat mag niet. Als ze je betrappen, al is het maar zo'n stukje, dan krijg je een gigantische boete. Alles in de schelpen zijn beschermd in Bonaire. Als iedereen zoiets mee zou nemen, dan zou Bonaire zonder komen te zitten. Dus weet wat je doet als je het meeneemt.
4: Dat wist jij niet, zeker.
3: Nou, dat lijkt me sterk.
5: Heb het me niet gevraagd.
4: Ja, ik zei, dat ga ik meenemen.
5: Ja, nou, dan zei ik prima.
0: Hij zei,

0: de Peep Show.
1: Ja, zo meteen heb ik de alarmschijf van deze week voor je. Karol G en Bruno Mars met Still, maar eerst de Peep Show. Melanie van Laarhoven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik liet je net een stukje horen uit een gesprekje tussen Yvonne, Doete en Fred uit B&B voor Liefde.
2: En Doete gehoord,
1: en Fred die komen net terug van het strand en die laten Yvonne iets zien. En daar heb ik even een woord uit weggepiept. Het was dit fragment.
3: Wat mooi, joh. Mag jij dat meenemen dan? Of,
4: ja, denk het wel.
3: Dat mag niet. Als ze je betrappen, al is het maar zo'n stukje, dan krijg je gigantische boete. Alles in de schelpen zijn beschermd in Bonaire. Als iedereen zoiets mee zou nemen, dan zou Bonaire zonder komen te zitten.
1: Nou, wat denk jij? Wat zouden we op de piep moeten?
2: Ja, dat gaat natuurlijk over koraal.
1: Dat gaat natuurlijk over koraal.
2: Ja.
1: Want dat mag je niet meenemen?
2: Nee, dat mag je niet meenemen. En ik denk dat bijna iedereen dat ook weet. Ja, van Fred wel. Maar Fred doet volgens mij alsof hij het niet weet. Ik denk dat het een heel bekend fenomeen is, volgens mij.
1: Ja, jij denkt dat het koraal is nou...
3: Alles koraal en de schelpen zijn beschermd in Bonaire. Als iedereen zoiets mee zou nemen, dan zou Bonaire zonder koraal komen te zitten.
1: En inderdaad. Het klopt. Gefeliciteerd, Melanie. Je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup.
2: Superleuk. Heel tof. Dankjewel.
1: En ik ben even ingedoken. Ja, kijk, ik wist wel dat het niet mocht, maar ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het dan zit, zeg maar, qua straf en zo, als je dit soort artikelen meeneemt.
2: Mm-hmm.
1: De geldboete, hoe hoog denk je dat die kan oplopen?
2: Oh, dat is een goede vraag. €500?
1: Nou, ik heb het antwoord voor je. Het hangt natuurlijk wel af van de hoeveelheid. Het kan oplopen tot €10.000.
2: Oh, nou, dan zat ik er een beetje naast.
1: En een strafblad.
2: Oh ja, ja, het verbaast me niks. Maar, ja, dus je mag het inderdaad niet meenemen.
1: Nee, je mag het niet meenemen. Nee, dus dat een wijze les zijn voor iedereen die nu luistert ook.
2: Zeker.
1: Ik stuur het Q-prijspakket en mijn koffiecup op. En dank voor het meedoen.
2: Superleuk, dankjewel.
1: Doeg.
2: Fijne uitzending nog.
1: Dank je.
0: De Q-music. Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Cassie. Zometeen hoor je Martin Garrix. En Bon. High on Life komt eraan.
1: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze week in de bonus. AH Rode en Gele

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina, 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en good snacking per stuk, €0,99. We doen met je mee, Plus.
7: Nou, best veel zon vandaag. In het noorden wel wat bewolking. En het is vandaag tussen de 20 en 26 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 7 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 16 minuten.
8: Menno Barreveld.
7: Q-Music. Stella Lefty Zo, eerst Martin Garrix.

Lefty met Boston. En Romy die is een beetje hetzelfde aan het doen als Stella Lefty, zie ik in de Q-app. Stella is on a train back to Boston. En Romy naar Gouda, lees ik net. Die stuurt namelijk, hey Menno, al was het een bericht voor de brievenbus. Ik zit op dit moment in de trein van Rotterdam terug naar Gouda. En wil je Larissa laten weten dat ik er bijna ben? Nou, is bij deze gedaan.

0: all good things come to an end. Wim van Helden.
1: Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Marion Hendriksen die is bijzonder kort. Die stuurt namelijk een bericht. En de tekst in dat bericht is hallo. Hallo.
1: Onderweg naar huis, hondje uitlaten en dan verder thuiswerken. Dankbaar voor de flexibiliteit die mijn werkgever mij geeft, zegt Sigrid van der Gaast.
0: Berichtje voor de brievenbus, dubbele punt. Ruud, pyromaan van Lelystad, stuurt René L.
1: Beste collega's, nog één dagje werken en dan heb ik weekend, zegt Marvin.
0: En lekker een paar dagen weg met mijn hubby Milan. Heerlijk sushi eten aan het zwembad leren. Ik hou van je, stuurt Kim.
1: Twanny, een hele fijne vakantie in Portugal samen met Dennis en de kids. Groetjes van de dames van RFC.
0: Wouter Hoebe, je krijgt de groetjes van je moedertje, stuurt Dennis.
1: Andere Dennis zegt, mannen van de Koninklijke Ginkelgroep, een hele fijne middag en drink genoeg water.
0: Pa en Michael, dankjewel voor het metselen. We gaan lekker, stuurt Lavidia.
1: Net heerlijk geluncht met mijn mannetje. Even zonder de kinderen eruit. Het was heerlijk, zegt Renate.
0: Mannen van de Koninklijke Ginkelgroep, een hele fijne middag en drink genoeg water. Ja. Dennis.
1: Dat zei ik net ook al, maar dat geeft niet.
0: Niet gehoord.
1: Bijna op onze vakantiebestemming in Italië. Carola zegt dat.
0: Heb je deze ook al gehad? 3 dagen werk en dan 3 weken vakantie. Hoppa!
1: Hey, 3 dagen werk en dan 3 weken vakantie. Hoppa! Ja, nu wel.
0: Ja, nu wel. Leuk.
1: Sorry.
0: Moet je horen.
3: Dag allemaal, een hele goede middag. Wat voor een muziekkorps maakt muziek op het hoogste niveau?
0: Wat? Wat voor? Wat voor muziekkorps maakt muziek op het hoogste niveau?
1: Wat voor muziekkorps maakt muziek op het hoogste niveau? Ja, dit kan van alles zijn natuurlijk.
0: Nou, maar het is...
3: Dakkapel.
0: Dakkapel.
1: Dakkapel. Ja.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super...

0: Onze record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ja, goedemiddag. Het is 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. De brand op een industrieterrein in Lelystad is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Een aantal panden op het terrein wordt als verloren beschouwd. Volgens de regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen in de buurt. Die tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierde. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. Ze hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen bij zich en borden met omleiding Natura 2000 gebied. Den Haag wil geen culturele hoofdstad van Europa meer worden. Vorige maand trad een nieuw college aan en dat trok meteen het plan in dat hun voorgangers hadden gepresenteerd. Culturele hoofdstad van Europa is een initiatief van de Europese Unie. Nederland mag in 2033 weer een stad leveren, maar Den Haag wil het geld gebruiken voor cultuur in eigen stad. En online shoppen bij de Bijenkorf is bijna niet mogelijk op het moment. Het heeft te maken met een groot datalek bij een bedrijf waarmee de Bijenkorf samenwerkt. Alleen producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. Ook andere bedrijven zoals Bol en Ajax hebben last van het datalek. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog, want in het noorden wat bewolking. Het is 20 tot 26 graden en vanaf morgen, zeker in het zuiden, weer tropisch warm.
10: Er staan 8 files, de langste, en dat valt mee, op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 3 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En Flitsmeister meldde controle op de A1 Hengelo-Deventer bij 106,6. De A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 71,7. En op de A2 wordt gecontroleerd echt richting Weert bij 219,8.
12: Music. Wim van Helden.
10: Lekker die zonnige dinsdag door met Adam Lambert zometeen. Je hoort de nieuwste van Lost Frequencies. En dit is Alex Warren.
12: Q music. Maximum summer. Q sounds better with you.

0: Morgen ziet de wereld er ook even uit als een ghost town.
1: Ja, morgen wanneer de maan voor de zon schuift en we een zonsverduistering krijgen. Dit kennen we toch alleen uit de schoolboeken? Dit gaan we waarschijnlijk maar één keer in ons leven meemaken. Ik las vandaag dat de eerstvolgende eclipse pas in 2081 gaat zijn. Nou, snel uitgerekend, tegen die tijd zou ik 97 jaar moeten zijn. Dus ik heb mijn eclipsebrilletje al in huis gehaald, hoor. En dat is op zich ook een sport. In de eerste plaats omdat er een keiharde run op die dingen is. En in de tweede plaats omdat je ook iets goeds moet hebben. Bij Bol bijvoorbeeld zijn al eclipsebrillen offline gehaald die niet goed genoeg waren, die niet voldeden aan de eisen. Oogartsen waarschuwen ook van als je nou geen bril in huis hebt, ga dan niet met een zonnebril op staan te kijken en denk van nou, het zal wel loslopen. Ja. Die oogarts denkt ook, we zijn Nederlanders, hè? Eigenwijs volkje, laat ik ze even waarschuwen. Nou, schrijf even mee, wat heb je dan nodig qua eclipsebril? Er zit een veiligheidskeurmerk op en dat luidt ISO 123122. Kit kan de was doen. Ik herhaal ISO 123122. It's so easy. Olivia Dien heeft het in ieder geval begrepen.

Without You. Dit is een andere band. Ken jij Napalm Dead? Napalm Dead met You Suffer? Nee? Nou, dan ga je het nu horen. En dit was hem. You Suffer van Napalm Dead. Serieus, dit is gewoon een heel liedje. Staat zo op Spotify. Het is officieel het allerkortste liedje ooit gemaakt. Iets langer dan 1 seconde. You Suffer heet het. Nou ja, de laatste tijd worden liedjes sowieso steeds korter. Liedjes van 3 of 4 minuten, dat zijn echte uitzonderingen tegenwoordig. Door TikTok en Spotify moeten liedjes snel naar de kern. Voor je het weet wordt er alweer doorgeskipt en mis je toch weer streams. Nou, de top 40 gaat daardoor bij Q Music vanaf volgende week vrijdag door tot 5:30 in plaats van 6 uur. Dus vlak voor 5:30 hoor je de nummer 1 van de week in de top 40. En we starten het weekend daardoor ook net iets eerder, dat is lekkend. Knallend met het foute uur. Dat begint dan niet om 6 uur, maar om 5:30. Dat hebben we onder andere te danken aan deze top 40 hit. Staat momenteel op nummer 8 en duurt slechts 2 minuten op de kop af. Jonas Blue.

0: Dit is Q-Music, Lucas en Steve hoor je zometeen. En ook Ace of Base. Nou, je hoeft niet te kiezen, je krijgt ze allebei. Het slimste bedrijf. En een nieuwe ronde, het slimste bedrijf van Nederland. Met je collega's krijg je 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En zoveel mogelijk tijd van de minuut over te houden. Durf je de strijd met Werkend Nederland aan? Meld je dan nu in de Q-Music app. Alvast een opwarmertje. Ja, de droogte of de nieuwe tropische dagen die eraan komen zullen niet het enige zijn op weergebied waar we het over gaan hebben. Morgen natuurlijk de eclips. Ik wil van je weten, wat is er donderdagavond weer volop te zien aan de hemel?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
18: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Het is zonnig en droog, alleen in het noorden is er wat bewolking. 20 tot 26 graden vanmiddag. Langs de file op dit moment zijn er 2, en eigenlijk valt het allebei mee, maar wel even lang. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Hoogkerk en Leek, 2 kilometer, 9 minuten. En ook op de A12 Arnhem-Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer, 9 minuten.
2: Wim van Helden.
0: Q-Music. Ace of Base en Lucas en Steve.

ticket voor Lowlands. Ja, normaal is het altijd een ticket war. Met digitale slaapzakken in de wachtrij liggen. En dan maar hopen dat je door die ellenlange wachtrij heen komt. En dat je tickets bemachtigt voor een van de populairste festivals die we hebben in Nederland. Lowlands, nou dat is over iets minder dan 2 weken. Maar het is nu nog steeds niet uitverkocht. Steeds meer festivals hebben er last van dat ze niet uitverkocht raken. Ja, aan de line-up van Lowlands ligt het niet. Want deze gast kun je live gezien. Wat een sensatie is deze gast.

0: Alisa!
1: Ja?
0: Er is veel wat betreft het weer waarover gesproken wordt. Is het niet te droog, dan zijn het wel de tropische dagen die er aankomen. Morgen natuurlijk de eclips. En donderdagavond is er ook nog iets volop te zien aan de heldere hemel. Wat is dat?
1: Dat is een sterrenregen.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Alisa, jij speelt mee namens Glashandel Koelewijn.
1: Ja, klopt.
0: En dat doe je niet alleen. Je bent met je team Jennifer, Nadia en Giel. Jullie zijn er ook bij. Wat een enthousiasme, joh. Wat een enthousiasme.
1: Vraag even nog een keer.
0: Ja, ik wilde net vragen, wat maakt jullie werk zo leuk?
1: Ja, nou, de enthousiasme.
0: Oké, Jennifer, Nadia, Giel en Alisa van Glashandel Koelewijn.
1: Ja.
0: Nou, het ging weer heel enthousiast. Doe nou even enthousiast mee, jongens.
1: Nou, het is echt
0: top. Het is geen onbekend terrein voor jullie. Want een half jaar geleden hebben jullie meegespeeld met het slimste bedrijf van Nederland. En toen hebben jullie echt heel goed teamwork geleverd. 43 seconden hielden jullie over. Tweede die maand.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en je gaat nu voor de eerste plek natuurlijk.
1: Ja,
0: Hey. Weer zo enthousiast. Nou, als jullie de snelste worden, krijgen jullie de karaoke party speaker. Aangeboden door Tempo Team om het nog wat gezelliger te maken bij jullie. Dus nou ja, de spelregels zijn ongewijzigd. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, ja.
0: Hey. Welke kleur heeft een briefje van 20 euro?
1: Blauw.
0: Hoeveel kilometer ren je bij een marathon?
1: 42.
0: Welke kleur heeft de O in het logo van de NOS?
1: Oh, rood.
0: Met welke functie in de auto zet je de snelheid vast?
1: Oh.
0: Welke zangeres zingt de hit New Religion?
1: Pas.
0: Wat voor dier is een specht?
1: Een vogel.
0: Is het een vogel? Is het een... Ja, het is een... Het is geen vliegtuig, inderdaad. Spechtvogel, goed. Cruise control, waarmee je de snelheid in de auto vastzet. De O in het logo van de NOS is rood, inderdaad. Hoeveel kilometer reed je bij een marathon? 42 kilometer en een beetje. Volgens mij 195 meter even uit mijn hoofd. En welke kleur heeft een briefje van 20 euro? Dat is blauw. Enige die je niet goed had, het liedje ga je nu horen. New Religion is ingezongen door Bebe Rexha, ook wel bekend van Faithless.
1: Oh my god, staat hier gewoon.
3: Oh, hij staat hier, ja.
1: Jeetje, wij zitten live mee te kijken en het staat...
0: Eerst volgende liedje. Je had het antwoord kunnen. We hebben gewoon weggegeven eigenlijk.
1: Oh, ja, echt.
0: Ja,
1: nou ja,
0: ja,
1: maakt niet uit.
0: Achteraf. Vorige keer hielden jullie 43 seconden over. Nu helaas slechts 38 seconden. Derde plek op dit moment.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is heel
0: snel. Ja, het is toch door die ene vraag. Die we eigenlijk gewoon weggegeven hebben aan je. Maar ja.
1: Volgende maand weer dan.
0: Wie weet. Weet je, blijf lekker oefenen. Je krijgt van mij. Het is een Kakovest. Nieuw slimste bedrijf van Nederland kaartspel. Komt je kant op.
1: Oh, dat is leuk. Hebben we andere vragen.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Alles wordt heter, hoorde je zojuist. Daar weet Fieke alles van.
1: Zeker.
0: Daarover meer in het nieuws. Maar er zijn ook andere belangrijke dingen die je met ons gaat delen. Wat zit er zo in om 2 uur?
1: Nou, het lijkt erop dat Rusland via tunnels migranten de EU wil binnensmokkelen.
0: Ja, en je gaat zo meteen de succesvolste WK-track ooit horen. De artiest die dat flikt, breekt daarmee haar eigen record. Want een ander liedje van haar was eerder al het succesvolste WK-anthem. Tot nu dus.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: streekt. Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening.
20: Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
22: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Goedemiddag, het is 2 uur. Q Music News van nu.nl. Fieke Hamers.
28: Goedemiddag. In het Brabantse Engelen mag niet meer overal worden geprotesteerd tegen asielopvang. Borden, vlaggen en spandoeken mogen alleen nog bij de beoogde asielopvanglocatie komen. Anders haalt de gemeente ze weg. Vanochtend werden nog 2 mensen opgepakt vanwege anti-AZC-bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Daarbij zouden de woningen van voorstanders van opvang het doelwit zijn geweest. De actie van boeren in Overijssel is voorbij. De N35 tussen Nijverdal en Wierden werd geblokkeerd met trekkers. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie was erbij, maar hoefde niet in te grijpen. De boeren gingen uiteindelijk zelf weer weg. Letland heeft een tunnel gevonden waardoor migranten stiekem vanuit Belarus het land konden binnenkomen. Baltische landen klagen al jaren dat Rusland en bondgenoot Belarus migranten illegaal de grens met EU oversmokkelen. Ze zouden zo de samenleving willen ontregelen. De Letse regering zegt de grens nog strenger te gaan bewaken, onder meer met extra drones. En we gaan van hittegolf naar hittegolf, maar ondertussen heeft het afgelopen nacht op 5 plekken in ons land gevroren. In de duinen kan het onder bepaalde omstandigheden maximaal afkoelen, meldt RTL. Zand neemt overdag veel warmte op, maar verliest dat 's nachts. En als er dan geen wind staat en de lucht is helder, kan het dus lokaal vriezen. Net boven de grond was het op sommige plekken min 1,15 graden. En het weer van Weerplaza. Ja, overdag is het een stukje warmer, zonnig en droog, met 20 tot 26 graden. En vanaf vanmorgen kan het lokaal weer 32 graden worden.
0: De langste file staat op de A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. En flitsers zijn gezien op de A1 Hengelo-Deventer bij 106,6, A1 Barneveld-Apeldoorn 71,7 en op de A2 opletten, echt richting Weert, daar staan ze bij 219,8.
29: Music. Wim van Helden.
0: Het was Wakka Wakka, maar dit is nu de succesvolste WK-track ooit en daarmee breekt haar eigen record. Shakira!

Het is inmiddels de laatste week van de schoolvakanties in het noorden van het land. En in het noorden zijn ook de introductieweken voor studenten alweer begonnen. En ik heb Mattie ook al gespot hier op de werkvloer bij Q Music. Vanaf maandag is iedereen weer terug. Mattie en Marieke, de ochtendshow en ook Domien.

0: Self-Aware bij Q. Liedje dat eigenlijk puur toevallig ontstaan is. Want voordat Tepper City doorbrak als band met dit nummer, maakten ze vooral liedjes voor andere artiesten. En de dag dat ze Self-Aware schreven, die je net hoorde, zouden ze eigenlijk een sessie hebben, ook weer met een andere artiest. Welke artiest, dat zeggen ze dan even niet, maar het moet een grote naam geweest zijn. Alleen die naam heeft op het laatste moment afgezegd. Maar ja, de studio was toch al geboekt, dus de jongens besloten alsnog te gaan schrijven. En daar is Self-Aware uitgekomen. En hebben ze hun eigen liedje mee gemaakt. Ja, eigenlijk ook hun doorbraak, hè? Temper City. Misschien was die artiest wel Rihanna, die heeft afgezegd. Ja, zij is echt al maanden aan het teasen op Instagram met video's dat ze in de studio zit, dat ze aan het schrijven is. Er gaan ook al wat lange geruchten dat er een nieuw album komt van Rihanna, maar het duurt maar en het duurt en het duurt. Ondertussen is het jaren geleden dat we iets op muziekgebied van haar gehoord hebben. Maar deze week is ze dan toch witte rook, want haar kerstverse echtgenoot, rapper A$AP Rocky, die heeft dit gezegd in een podcast. Luister.
1: Yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe. She cooking, bro.
0: She is cooking, bro. In de studio. Ze is hits aan het bakken.
1: Yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe. She cooking, bro.
0: She is cooking. Nou, kan niet lang meer duren, dus dat er echt eindelijk eens een keer nieuwe muziek komt van Rihanna.

grappig is dat ik dit liedje de afgelopen 3 weken tijdens mijn vakantie in Le Douce France geen één keer gehoord heb. Bruno Mars, wel andere liedjes van Bruno, maar deze heb ik niet voorbij horen komen. On My Soul. Dus dit is eigenlijk een beetje voor mij weer een soort van nieuw. En toen dacht ik, verdorie, ik heb gewoon weer exact hetzelfde gevoel als vlak voordat ik op vakantie ging. Toen was dit liedje net uit, hebben ze het net gedraaid op Q-Music. En ik denk gewoon, het is gewoon weer die vibe van Gooise Vrouwen. Ik heb meteen als dit liedje begint, dan denk ik, zo, dit is de intro van Gooise Vrouwen. Weet je, je ziet Martin Moreira al voor je, weet je, blazend in een zakkie. En Cheryl Moreiro in een Porsche door Laren scheuren. Weet je nog dit zo? Komen die letters zo in beeld en dan gaat er zo'n groot Gooise hek gaat open. En dit is het al zo. Grappig, hè? Bruno Mars met On My Soul. Had zo titelsong van Gooise Vrouwen kunnen zijn. Maar ik denk dat ze daar het geld niet voor hadden.

0: Vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Het slimste bedrijf.
13: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
14: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
13: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
15: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Alleen in het noorden is er wat bewolking, verder lekker zonnig. 20 tot 26 graden. Morgen lokaal 32 graden. 6 files, de langste, en dat valt allemaal reuze mee op de A76. Geleen richting Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland. Door een wegafsluiting, 2 kilometer. Vertraging 7 minuten.
7: Wim van Helden.
14: Yes! Q-Music. Sienna Spyro hoor je na David Guetta en Elfenville.

Serial Lover bij Q Music. Elke dag zet ik vol de spotlight op het liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. Je vindt ze soms terug op oude cd's die nog ergens in het dashboardkastje liggen. Je mp3-speler. Voordat je op vakantie ging, dan downloadde je nog even snel wat op LimeWire, illegaal. Ja, ondertussen zijn die hits inmiddels echte vergeten liedjes. Gewoon omdat je ze vrijwel nooit meer hoort. Maar als je ze dan weer hoort, ja, dan is het meteen weer raak. Gisteren kwam James bijvoorbeeld met dit vergeten liedje. Heeft hij vorige week nog op vakantie gehoord in Spanje. Opeens hoorde hij hem weer en toen dacht hij, ja! Van ATB, 9 PM Till I Come. Nou, zometeen doe ik weer een nieuw vergeten liedje. En dat is dit keer van iemand die dit weekend nog draaide in Nederland op Dance Valley. Ja, dat is best bijzonder, want hij treedt echt heel zelden op. Hij stond op Dance Valley, een van de headliners. Binnen 6 minuten hoor je zijn vergeten liedje.

0: Of Fear, ja.
1: En dit is er weer eentje, hoor.
2: Vince, vergeet mijn liedje.
1: Van iemand die dit weekend nog draaide op Dance Valley.
2: En vergeet mijn liedje.
1: Begrepen dat deze track ook in zijn set zat op Dance Valley. Maar jij hebt hem daar niet gezien, hè, Jacqueline?
3: Dat klopt inderdaad.
1: Hoe ben jij dan wel weer op dit liedje gekomen?
3: Nou, ik was een Spotify-luisteraar aan het luisteren. En toen kwam ik deze tegen en het bracht me mooi terug naar 2012, toen ik op het land werkte.
1: Op het land? Platteland?
3: Ja, ook nog. Ja, was mijn eerste baantje.
1: En wat deed je precies op het land?
3: Nou, ik was onkruid aan het trekken.
1: Oh.
3: Tussen de bieten.
1: Je bent daarna snel iets anders gaan doen, of niet?
3: Ja, ik ben verpleegkundige nu.
1: Oh. Ja, onkruid trekken, ik bedoel, er zijn weinig dingen waar ik zo'n hekel aan heb als onkruid trekken. Ja. Maar goed, het moet wel gebeuren natuurlijk.
3: Ja, en je moet ergens beginnen natuurlijk met geld verdienen.
1: Ja, en dan reed je dus naar je eerste baantje op het land en dan hoorde je dit in je oortjes.
3: Ja, klopt inderdaad.
1: Lekker op de fiets.
3: Ja.
1: En waar was dat?
3: In Onstwedde, Groningen. Heerlijk.
1: Waar het nog rustig is.
3: Waar het heerlijk rustig is.
1: Waar je de vogeltjes hoort fluiten 's ochtends als je naar het platteland trekt.
3: Ja, en waar ik vannacht de vallende sterren zag.
1: Kijk, jij hebt ze al gezien. Iedereen zit te wachten tot donderdag, maar jij hebt ze al gepakt daar.
3: Ja, zeker.
1: Ja,
3: zeker.
1: Weinig lichtvervuiling natuurlijk.
3: Ja.
1: Luchtvervuiling. Nee, allebei.
3: Ja, klopt.
1: Hey, maar laten we jouw vergeten liedje even gaan doen. Kondig je hem zelf even aan?
3: Hier komt Calvin Harris met Ellie Goulding, I Need Your Love.
1: En je hoeft geen onkruid te trekken nu?
3: Nu niet. Ik sta nu tussen de pompoenen.
1: Waarom dat dan?
3: Die verkoop ik ook.
1: Oh, die verkoop je ook.
3: Ja, die verkoop ik aan de weg. Ja.
1: Oh, pompoenen aan de weg.
3: Ja.
1: Dat gebeurt in Onstwedde natuurlijk.
3: Nee, dit is een vlagwedde.
1: Een vlagwedde. Jacqueline, ik vond het superleuk je gesproken te hebben.
3: Ja, hetzelfde.

0: Tino. Net echt. Het is maar één zo'n titel van, hè. Zometeen hoor je een titel die het vaakst voorkomt in de geschiedenis van de top 40. Er zijn er twee. Je hebt Tonight. Die is een titel die het vaakst voorkomt. Op gedeelde eerste plek met Stay. En zometeen hoor je Stay. Vraag eens alleen, welke Stay? Kan Miles Smith zijn? Kan Justin Bieber zijn? Fieke, weet jij nog een liedje met Stay?
1: If I Would Stay van Cressip.
0: Oh ja, I Would Stay van Cressip. Rihanna, Stay. Kensington, Stay. Ik weet niet of I Would Stay dan officieel meetelt. Denk het niet. Nee, telt dan niet mee. Het moet echt alleen Stay zijn. Ja, ze zijn heel streng bij de Stichting Nederlandse Top 40. Maar goed, een Stay hoor je zo meteen. En een Stay ook hier voor het laatste nieuws. Fieke?
1: Ja, celstraf geëist voor een vader die zijn zoon uitbuitte.
2: Let op, het Foute Uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
15: Welkom bij de
14: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
16: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
3: Q-Music. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En gaan. Het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist tegen een man voor uitbuiting van zijn zoon. Hij had zijn zoon gedwongen tot cybercriminaliteit. De jongen, die toen minderjarig was, werd vorig jaar veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij op een school in Zaandam. Ook verdiende de jongen tienduizenden euro's met het online oplichten van mensen. De moeder profiteerde er ook van. Tegen haar is een taakstraf geëist. AZC-protesten in het Brabantse Engelen worden aan banden gelegd. Borden, vlaggen en spandoeken mogen niet meer overal hangen. Alleen nog bij de beoogde opvanglocatie, anders haalt de gemeente ze weg. Vanochtend werden nog 2 mensen opgepakt vanwege anti-AZC-bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Woningen van voorstanders van opvang zouden het doelwit zijn geweest. Op het vliegveld van Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrok er maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. De Etna is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. En even opletten als je een goedkoop dalvrij abonnement bij de NS hebt. Deze zomer kostte die €49 per maand dankzij subsidie. Als bedoeld als tegemoetkoming voor hoge brandstofprijzen. Maar dat stopt en het abonnement gaat automatisch over naar het gewone abonnement. Dat is wel 3 keer zo duur. Bijna 400.000 mensen hebben deze zomer het goedkope abonnement afgesloten.
3: Gewoon weer lekker de auto pakken.
4: Ik nodig het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met 20 tot 26 graden. Vanaf morgen kan het lokaal weer 32 graden worden.
3: Situatie voor de weg. Er zijn 11 files op de A29, de langste. Dat is Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. De hoogvoertuig heeft zich daar vastgereden. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. 1 flitser, A27, Hilversum Almere bij 115,0.
5: Music. Wim van Helden.
3: Er zijn heel veel liedjes met de titel Stay. Is het die van Miles Smith? Is het Stay van Justin Bieber? Van Rihanna?

0: feeling. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeated bij Q Music.
1: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Oh ja, zeker. Even na drieën, even een snackmomentje. De vraag is alleen van welke lekkere track heb ik dan zitten snacken? Deze track hoor je zometeen in zijn geheel. Hij begint zo. En dan zing je meteen mee. Maar welke hit is dit? Weet je wat het is? Nog één keer. Als je het weet, mag je het zeggen.

0: Joe en ook Bombastic van Shaggy komen binnen. Nee, is niet goed. Dat is niet wat ik zoek. Welke hit is dit dan wel? Michel die heeft al een idee wat dit moet zijn.
1: Zolang ik geen vogel zal fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Cheerio! Nee, er zit wel een trommeltje in, maar het is toch echt iets heel, heel, heel anders. Maar gelukkig zijn er Lucien, Wouter, Belle en René, die hadden er meteen door.
2: Het moet eentje van Sia zijn, maar voor de rest weet ik het niet.
3: Sia met chandelier.
4: Chandelier van Sia.
5: De chandelier.
0: Komt-ie.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: Is nieuw.
2: Dankzij jouw stem heeft hij de zomervakantie gehaald. Zat in repeat of niet en haalde 10 rondes repeat op rij. Marshmallow, another drink.

0: Cue Music. Wij hebben in een paar minuten deze van Z-Word. En Ariana.
1: Hey ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
14: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
15: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Zonnig en droog. Het is 20 tot 26 graden. Vanaf morgen kan het lokaal weer 32 graden worden. Situatie op de weg. Er zijn 12 files. Valt allemaal mee. Het is nog rustig. Bam met de vakanties. Behalve op de A29. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Langs de file 4 kilometer. Bijna 20 minuten extra reistijd.
21: Wim van Helden.
20: Q-music. I'm a bitch. Tenminste, dat zingt zij. Hoor je zo meteen. Ja, ik kan niet zeggen I'm a bitch en dan Ariana Grande. Nee, die is het niet. Ander liedje wat bitch heet hoor je zo meteen. Na Ariana Grande. Break free.

Sworn en Passenger bij Q Music. Scheldwoorden op de radio. Ja, dat kan natuurlijk niet. Tenminste, vooral op de Britse en Amerikaanse radio is dat echt een ding. Als er een scheldwoord in muziek zit, dan wordt er eigenlijk altijd een clean version gedraaid. Vaak komen artiesten zelf met een versie zonder scheldwoorden in hun muziek. Want ja, niet gedraaid worden is heel veel inkomsten missen. Maar ja, hoe die scheldwoorden dan uit die liedjes gefilterd worden, dat doet iedere artiest dan weer op zijn of haar eigen manier. Soms door het woord shit dan alleen sh uit te spreken. Dan weet je van, nou, ze bedoelen shit, maar dan zeggen ze het niet, weet je wel. Dan hoor je alleen sh. En dan vervolgens gaat de tekst verder. Maar een van de mooiste voorbeelden blijft toch Lily Allen met Fuck You. Wij kennen die in Nederland ook gewoon als Fuck You van Lily Allen. Het hele liedje zit eigenlijk vol met Fuck Dit en Fuck Dat. En daar is dus een speciale versie van gemaakt. Uitgebracht door Lily Allen herself. En ze heeft het echt helemaal over de top getrokken. Dat je denkt, hier kun je niet normaal mee luisteren. Dit is geen grap. Dit is haar officiële, ja, clean versie van Fuck You. Zo is het uitgezonden, hè? En het is een hit geweest, jongen. Dit klonk iedere dag daar. Weet ik hoeveel keer. Je zou maar luisteraar zijn ergens in Engeland of Amerika. Je wordt toch gek van dit liedje, van deze versie. Nou, Meredith Brooks die je nu gaat horen, die nam met Bitch dan wel het risico door een scheldwoord in zowel de titel als de songtekst te verwerken. Maar daar had ze een hele goede reden voor. Want dit liedje van Elton John was er al eerder. Ja, the bitch is back. En toen dacht zij, nou, als het die bitch lukt, dan lukt het mij ook. Oké, ze heeft wel maar één hit gehad. Elton John iets meer, maar wel

locatie. Het is hier 38,5 graden. Lekker warm dus. En Monique die zegt, Wim, nog even lekker aan het luisteren naar jullie vanuit Griekenland. Het is 36 graden. Morgen gaan we weer terug naar huis. Maar dat is lekker. Kom je thuis.

0: Somnio en Dark Before the Dawn bij Q Music. Zometeen 16:15, klein uurtje nog. Nieuwe ronde van de kerstcall bij Tom en Bram.
1: Wat zeg je nou, de kerststal?
0: Ja, het kwam een beetje rottig mijn bek uit.
1: Ja, of wat is het eigenlijk, Tom?
2: Cashcall.
1: Sommige mensen sturen ook cashcow. Dat is het ook niet. Het is
0: dat ben jij.
1: Cashcall.
2: Ik denk dat wij hebben dan gewoon iets niet goed gedaan. Want we zitten hier nu bijna 4 weken op de plek van Domien. En als mensen het nou nog steeds verkeerd uitspreken, dan ligt het gewoon aan ons.
0: Ja, ja. Maar oké, je kunt het verkeerd uitspreken, maar je kunt ook het spelletje verkeerd uitleggen. Bram, hoe werkt het nou?
1: Je stuurt het woordje cashcall in. Dan komt je telefoonnummer in.
0: Dan gaat het al mis eigenlijk. Maar goed, ja.
1: Ja, dan zit je nummer in een hoge hoed. En dan is er kans dat je wordt teruggebeld door ons. En neem je direct op. Dan pak je €200, zit je te treuzelen. Gaat er voor iedere tuut €20 af.
2: Nou, dit was best een goeie.
0: Dat was best goed. En waar moet je het insturen?
1: In de Q-app.
0: De Q-app.
1: En dan niet met kerststol aankomen of kerststal.
0: Gewoon kerstkou stuur je.
1: Ook niet kerstkou.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis...
6: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: 4 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag, beginnen op Schiphol. Daar is vanochtend een man van 33 opgepakt voor de crash van een auto bij een flat in Amsterdam. Dat gebeurde 2 weken geleden. Die auto zat vol met explosieven en hierdoor moest de hele flat worden ontruimd. De auto was eerder gebruikt bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland. Justitie eist ruim 1 jaar cel tegen een vader uit Zaandam. Hij dwong zijn zoon van 15 om mensen online op te lichten. Op die manier verdiende hij tienduizenden euro's. Van dat geld leiden ze een luxe leven met dure spullen en vakanties. Dan naar Colombia. Het dodental door de aardbeving daar is opgelopen naar ruim 220. Die beving was gisteren in het westen en had een kracht van 7,4. Daarbij raakten ook honderden mensen gewond. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. En voetbal, het is rob of ronder voor NEC. De club speelt vanavond de return tegen Olympiakos. Bij winst zijn ze door naar de play-offs van het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa, de Champions League. Sportverslaggever Stan Wachman.
10: NEC liet vorige week al zien dat het prima mee kan met Olympiakos. Het werd 0-0, maar NEC liet de kans liggen om al in Griekenland een klap uit te delen. Dus als NEC vanavond datzelfde niveau kan halen, maken ze een grote kans om door te gaan.
9: NEC tegen Olympiakos begint om 19:30 vanavond. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
8: En dan Flitsmeister viel op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij De Hocht. Dat komt door een defect voertuig, 8 kilometer, 1/2 uur vertraging. En op de A50, Os richting Arnhem bij Valburg, daar is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer, 1/2 uurtje.
11: En flitsers op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A27 richting Almere bij 115.0. En de andere kant op de A27 richting Hilversum bij 112.2.
12: Music. Tom en Bram.
8: Met de Q-middagshow.

0: Buddy.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Het is 7 minuutjes over 4. Welkom, welkom, welkom nogmaals. De dinsdagmiddageditie van de Q-middagshow. Daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Nog 3 keer zijn we er met de middagshow. Dan Domien weer terug, hè, maandag.
2: Inderdaad. Ja. Nou ja, ook wel lekker, toch?
0: Oud, ja, oud. Zeker.
2: En wij zitten er dit weekend ook weer. Dus dan gaat het echte leven weer beginnen.
0: Ja, ik hoor hier op dit moment eigenlijk helemaal niet te zitten, joh.
2: Wat dan?
0: Ik ben het 3 keer gealarmeerd voor de brandweer.
2: In Kampen?
0: Er is nu naast...

0: Ah ja, vrijwillige brandweer bestaat niet. Dat is zo'n achterhaalde term. Gadver, daar heb ik zo'n hekel aan die term.
1: Waarom bestaat dat dan niet?
0: Ja, dat is vanuit vroeger is dat gewoon iets. Je bent gewoon, kijk, ik ben inderdaad niet een fulltime brandweerman. Ik ben het parttime.
1: Je bent oproepkracht.
0: Ja, als het ware wel, ja. Maar je krijgt gewoon letterlijk ieder uur krijg je uitbetaald. Je moet dezelfde diploma's hebben als een fulltime brandweerman. Dezelfde verplichtingen heb je als fulltime brandweerman. Dus ik kan hier gewoon ontslag nemen vandaag.
1: Nou, misschien is dit wel een mooi moment dan.
0: Waar wacht ik nog op?
1: Het is nu 4:10 op 11 augustus. Ga je gang.
0: Roland, ik kap ermee.
1: Nee hoor, gekkigheid blijft.
0: Zeker weten van niet. We blijven lekker hier.
2: Domien is op vakantie.
1: Nog één week.
2: Tom en Bram passen op de middagshow.
1: Ja, nog één week.
2: Aan het werk of op het strand.
0: Of aan het blussen.
2: Meer nog wat zonnebrand. Tom en Bram vieren de zomer samen met jou.
0: Uiteraard, we zijn er tot 7:00 vanavond met de Q-middagshow. En we vinden het leuk als je meedoet. Dus pak de Q-music app erbij. Dan kun je ons een foto, video of spraakbericht sturen. Fixen wij de muziek. No Doubt, It's My Life komt eraan. En eerst de Bouza. Hier is Magnetic.

0: No Doubt, Back Your Music, It's My Life.
1: Ja, en ondertussen is het weer gezellig in de Q-app. Nee, ik was even aan het afdwalen en toen dacht ik, ach ja, ik moet nog even...
2: Laten we eens even wat gaan.
1: Ja, nou hier bijvoorbeeld Larissa, die zegt, lekker je muziek aan tijdens een thuiswerkdag. Stuurt er ook een foto bij, succes daar.
0: Bea stuurt ook een foto. Wij liggen in de haven te wachten op twee nieuwe accu's. Die hebben het begeven tijdens onze vakantie. En een foto vanaf de boot, dus die doet het heel even niet, denk ik.
1: Robert zegt, laatste loodjes voor vandaag in Balkbrug.
0: Hey, dit is eentje van Janine. En Janine is een vrouw naar ons hart. Kijk maar naar haar foto. Eten aan het maken, kufte gehaktballetjes met Turks brood en tzatziki.
1: Ach, wat heerlijk zeg. Even kijken, Francis zegt, we kunnen je niet missen bij Q-Hoor, Tom. Snap dat die brand ook heel belangrijk is. Maar wat is Bram zonder jou?
0: Ja, wat is Bram zonder mij?
1: Niks.
0: Nee.
1: Helemaal niks.
0: Hier nog, ook leuk, van Dennis een foto met een hele dikke brandweerauto. Kijk eens even, een mooi apparaat.
1: Ja, en die zet er ook nog bij. Luister niet naar Bram, Tom. We zijn gewoon brandweermannen.
0: Zo is het.
1: Ja, want je bent natuurlijk officieel ben je vrijwillige brandweer.
0: Part-time brandweer.
1: Nou goed, daar is alles over gezegd.
0: Ja.
1: Even kijken, en ik zie ook nog een bericht van Haley. Blij dat we brandweermannen hebben die zich vrijwillig hebben aangemeld. Want dat is het enige wat er vrijwillig aan is.
0: Nou.
1: Respect voor de mannen en vrouwen die het nu zwaar hebben met alle branden onder controle houden. Dus daar mag een dikke duim naartoe. Nou, inderdaad.
0: Hup, dikke duim voor iedereen dikke die nu lekker staat te blussen. Want wij zitten hier gewoon met een bakje koffie niks te doen.
1: Ja, ja, jij had daar kunnen staan, Tom.
0: Ja, nou ja, andere keer ben ik er weer bij, hè.
1: En een slang in de hand.
0: Ja. Mark Ronson, Miley Cyrus zometeen bij Q Music. Nothing Breaks Like a Heart. En dit zijn Topic en Becky G.

0: Thornton, Miley Cyrus, Make Your Music. Nothing breaks like a heart. Bijna 4:30, zometeen de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedemiddag, Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van Oranje. Dat wisten we, maar lang wisten we niet waarom.
2: Hij heeft nu
1: een verklaring afgegeven, ja.
0: En 4:15, nieuwe ronde van de Cash Call. Daarin jouw kans op €200. En er komt muziek aan van Zara Larsson.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 files van 20 minuten of langer. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij De Hocht kom je in 8 kilometer. Het komt door een ongeval, vertraging 30 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk. Bij Ridderkerk-Zuid ook daar een ongeval. 6 kilometer met 25 minuten. En op de A50, Os richting Arnhem. Bij de Takietesbrug, 7 kilometer, 20 minuten.
3: Takietesbrug.
1: Takietesbrug.
3: Ja, wat klinkt dat lekker.
1: Takata.
3: Ook nog
1: een liedje van, hè? Takkabrood, ja, takata. Inderdaad.
3: Ook nog een flitser op de A10 richting de Zeeburgertunnel. Bij 11.3.
1: Dat was hem?
3: Ja, dat was hem. En dan is weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is gemiddeld zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wel een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
1: 4:30, headlines van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
2: Nou, goedemiddag, een grote fietsfabrikant is failliet. Het gaat om de maker van onder meer Batavus, Sparta en Babboe. Het ging al langer niet goed met het bedrijf. Zo was er al uitstel van betaling aangevraagd. En door het faillissement is het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken nu in gevaar.
1: Nou, dat is hartstikke verdrietig. Dat is toch Nederlands trots, de Batavus of een echte Sparta.
3: Ja,
1: en nou?
3: En nu? Komen die fietsen dan niet meer, worden die niet meer gemaakt?
2: Nou nee, ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Want dit was natuurlijk het echte fabrikant die dit produceerde. Dus het is misschien kijken of er toch nog ergens een doorstart plaatsvindt. Maar
1: het zou mooi zijn, ja.
2: Ja, failliet. Ja. Op Schiphol is vanochtend een man opgepakt. Hij zou mogelijk met nog 3 anderen met een auto tegen een flat zijn aangereden. Dat gebeurde 2 weken terug. Die auto zat vol met explosieven. Hierdoor moest de hele flat worden ontruimd. De auto was eerder gebruikt bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland. En dan sport. Afgelopen weken ging het er veel over. Waarom wordt Arne Slot niet de nieuwe bondscoach? Hij was topkandidaat om baas te worden van Oranje na zijn ontslag bij Liverpool. Nou, tegen het AD zegt Slot nu dat hij op dit moment liever een club traint. In de media gingen verhalen rond dat Slot er niet uitkwam over zijn salaris of over de duur van zijn contract. Maar dat klopt allemaal niet, zegt Slot. Die gesprekken zijn er volgens hem niet eens geweest.
3: Hey, wel echt een dikke flater van die KNVB, hè?
1: Hoe kan dat nou?
3: Hoe kan je nou ook niet een soort van al van tevoren een beetje doorselecteren? Je weet van Koeman die zal waarschijnlijk niet het WK ook nog gaan doen. Laat ik eens eventjes polsen bij Bos of bij Slot of bij... Dat hebben ze volgens mij allemaal niet gedaan. Nee. Bos ook niet. Die was dan best wel traag met die PSV-verlenging van hem.
1: Mm-hmm.
3: En die heeft ook helemaal geen bericht gehad van Zeist. En ja, toen die bericht kreeg, was het al te laat.
1: God, wat had ik graag Arne Slot op de plek van bondscoach gezien, zeg.
3: Ja, of Erik ten Hag of Peter Bos. Ja, dat had fantastisch geweest. Maar ja, dat wordt hem niet. Dus ja, nu is de vraag natuurlijk, wie krijgen we dan?
1: Ook wel mooi voor zo'n Slot. Besef, hè, dat je dus op een gegeven moment op zo'n level zit dat je gewoon tegen de KNVB kan zeggen, nee, doe het niet.
3: Ja.
1: Ik doe het niet.
3: Ja, maar wel zonde.
1: Ja.
3: Leuk voor hem, maar niet voor ons.
1: Nee.
2: Ja, en dan die enorme zonsverduistering. Morgenavond is het zover. Rond 7 uur moet dan die eclipse te zien zijn. Ook in ons land is die zichtbaar, maar echte fans gaan voor perfectie. En daarom pakken zogenaamde eclipsjagers het vliegtuig naar bijvoorbeeld IJsland.
1: Eclipsjagers, die doen dat echt, ja?
2: Ja, zeker.
1: Zo.
2: Ja, ja. Want in IJsland, daar is die zonsverduistering morgen het langst te zien. Nou, en NH sprak reizigers die kant op gaan vandaag op Schiphol. En hoorde ook dat niet iedereen even goed is voorbereid.
22: Dus gisteren, ik als een nerd ook gaan kijken hoe hoog de zon stond. Ik denk, dat kun je nog wel zien.
24: Ja, we hadden dit niet helemaal goed gepland. Dus we zitten net aan de verkeerde kant van het eiland eigenlijk. Dus we zien hem maar deels. Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En heb je zo'n bril van nodig? Die hebben wij momenteel niet. Maar nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
2: Ja, en die eclipsbril heb je wel echt nodig om geen beschadiging aan je ogen te krijgen.
3: Maar dat je dan ook helemaal naar 3 uur moet vliegen om hem beter te kunnen zien. En dan naar het verkeerde deel vliegt. Ja, moet er toch een beetje om lachen. Ja, ik heb ook niet zo'n brilletje.
1: Kunnen we maar nog... vroeger mocht het toch ook gewoon met een cd'tje? Of is dat...
2: Nee, ja, dat schijnt ook niet meer goed te zijn. Volgens mij moet je nu echt zo'n
1: eclipsbril hebben. Ja, dan kon je door een cd'tje kijken. Hebben.
3: Nou, alsjeblieft, spoor die mensen niet aan om het allemaal te doen, Tom.
1: Zeg ik nou iets heel doms?
3: Nou, dat weet ik niet.
2: Ja, het klopt wel, maar volgens mij wordt dat nu echt afgeraden om te doen. Dan moet je echt zo'n brilletje
1: koop nu
2: hebben.
1: Een dure bril van 60 euro. Ja, dat is natuurlijk gewoon weer goede handel.
2: Ja, hoe vaak maak je het nou mee?
3: Ja, want de volgende die is echt pas in 2080 te zien.
2: Ja, ergens
3: zo,
2: daar, ja. Dan gaan wij niet meer met een beetje pech meemaken.
1: Dus morgenavond 7 uur. Ja, en volgens mij op het hoogtepunt is hij iets
2: dat
1: over...
2: Dat is een uurtje later, iets na 8 is
1: ja, 8 of zo.
3: Dat is gewoon even donker. Twee.
1: Kunnen wij nog aan zo'n eclipsbril komen? Dat is een mooie te laat, hè, denk ik.
2: Nou, als iemand nog een paar op voorraad heeft...
1: Ja, dat zal wel, dat zal wel niet. Nou goed, we gaan dat even uitzoeken.
3: Morgen een programma uitje, gewoon met het hele team. Gewoon morgen lekker om 7 uur de eclipse kijken.
1: En lekker met een cd'tje gaan we zo even... Ja.
3: Nee, doe dat niet.
1: Overmorgen iedereen blind.
3: Doe dat niet.
4: Tom en Bram.
1: Q-Music. Survivor, Eye of the Tiger, komt eraan. Nee? Oké.
3: Oh, leuk. Ja.

0: of the Tiger bij Q-Music. Ja, morgenavond je ogen goed beschermen. De grote, enorme zonsverduistering. Je kan hem alleen zien met zo'n eclipsbrilletje. Tenminste, dat zeggen de experts dan. Dus dan moeten we ons daaraan houden, hè. Goed op je ogen letten.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Alleen, ja, nu zie ik net een spraakbericht van Badria binnenkomen in de Q-Music app.
2: Nou, ik ben al heel dag bezig om zo'n bril in mijn handen te krijgen. En op dit moment kan je alleen nog maar terecht op de marktplaats. En het is een complete gekkenhuis. Want ik heb ze voorbij zien komen voor 60, 70, 80 euro. Wow. En ik ben toevallig nu, as we speak, onderweg terug. Omdat ik eentje heb kunnen vinden op 30 minuten afstand rijden voor het tientje. Dus succes met zoeken.
1: Ja, wat een ellende. Ja, iedereen wilde natuurlijk wel weer een slaatje uitslaan.
0: En weer van die viespeuken, die hebben die brilletjes voor 10 euro gekocht. En die zetten ze nu voor 60 op marktplaats. Ja.
3: Oh, maar Tom, jij bent ook wel zo iemand.
0: Nee, ik ga niet een eclipse brilletje voor 10 euro kopen en doorverkopen.
3: Ja, jij ziet ook overal handel in, hoor.
1: Als jij ook maar ergens een beetje handel in kan maken, dan...
0: Ja, als ik ergens een Pikachu voor 30 euro kan kopen, dan wil ik hem ook wel voor 50 verkopen.
1: Dus ja, je bent toevallig niet in die eclipse-hype gestapt, maar...
0: Ja, een boot gemist.
1: Ja, nou goed.
0: In ieder geval... Je kan een hoop brilletjes kopen voor 200 euro, dat is een feit.
1: Nou ja, als ik Badria hoor, dan kan je er in ieder geval 2 van kopen. Ja. Goed, in ieder geval de cash call. Hè. We gaan het zo weer spelen. Je kan het woord cash call insturen via de Q-Music app. Dan zit je nummer in de hoge hoed en word je teruggebeld. En pak je direct op, pak je 200 euro.
0: Ja, zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere tuut 20 euro van af. Dus stuur even je 06 nummer door. Door middel van het woordje cash call in te sturen via de Q-Music app. Dan gaan we bellen over 3,5 minuut.
4: De Q-Music alarmschijf.
5: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Alarmschijf Carol G, Bruno Mars en Still bij Q.
1: Cash Call.
2: Ja, dat is weer zover. We gaan weer een nummer uit de hoge hoed pakken. Tenminste, als je het woord Cash Call hebt ingestuurd via de Q-app. Ja, dan kan het zomaar zijn dat jouw telefoon overgaat. Want wij gaan er eentje bellen. Pak dan direct op, dan pak je €200.
0: Ja, we willen een broze Bram voorkomen. Dus,
2: een broze Bram.
0: Een broze Bram. Die willen we voorkomen. Dus word je gebeld, pak direct op.
2: Juist.
0: En kom lekker die €200 ophalen en plof vanavond nog neer op een terras of wat je er ook maar mee wilt doen.
2: Ja, want voor iedere treuzel, voor iedere tuut, iedere kiestoon gaat er €20 af. Maar daar gaan we niet vanuit. We gaan een nummer. We gaan een nummer draaien. Tenminste.
0: Ja, ja, daar is die. Okay, deze was cadeau, hè?
2: Ja, deze
0: was
2: cadeau. Ja, ja.
0: -20.
2: -20, dat is jammer.
0: Tikke me.
3: Oh. Met Martijn.
0: Martijn!
2: Ja, Martijn, hallo, met Tom en Bram van Q.
3: Oh, hi.
0: Ja, ja, bijna een 100% score, maar €180 is ook lekker, toch?
3: Oh ja, zeker. Verrassend, ik had het niet verwacht.
2: Nou.
3: Ik doe eigenlijk nooit mee. Ik denk, nou, ik zat in de auto en...
2: Ja, ja, zo gaat dat dan, hè? Ja, je zat ondertussen een beetje aan andere dingen te denken. En ineens, pardoes, ging die telefoon. Nou, gefeliciteerd, €180. Ja, heb je nog iets waar het naartoe gaat?
3: Ja, ik ga over 2 weken doe ik met een goed doel mee in Italië.
2: Oh.
3: En het wordt wel gesponsord, of we moeten sponsorgeld ophalen. Maar alle onkosten betalen we zelf.
2: Oh.
3: En nou, dat wordt daarvoor gebruikt.
0: En wat, dus voor de reis en wat is dat goede doel dan, als we mogen vragen?
3: Ja, tuurlijk mag je het vragen. Dat is naar onderzoek naar kanker. En dan op basis van de kapotte cellen aanpakken en niet al je cellen met, zeg maar, standaard chemo.
2: Kijk.
0: En kunnen we je ergens volgen? Of wat ga je doen? Ga je lopen? Ga je fietsen?
3: Ik ga fietsen.
2: Is dit de Stelvio, of niet?
3: Ja, dat is de Stelvio, dat klopt.
2: Ah, kijk aan. Dus, ja, en waar kunnen we je volgen?
3: Ja, eigenlijk niet echt.
2: Nee, nou, gewoon
3: maar
2: in het hart.
3: Maar je kan natuurlijk wel sponsoren. Dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, dit is het moment, Martijn. Al, heel Nederland hoort je, dus roep iets.
3: Oh, nou, op www.stelvioforlife.nl.
2: Kijk. Hoppakee. Nou,
3: dus, en er nog veel meer deelnemers, hè? Niet alleen ik, maar er zijn nog veel meer.
0: Maar jij staat nu even op het podium. Ja. Dus.
2: Niet, ja, niet, Martijn gaat niet als enige die berg op.
3: Ja, top.
2: Ja, nou, in ieder geval, het komt goed terecht. En inderdaad, ja, er moeten ook onkosten gemaakt worden. Het schijnt een land te zijn met in ieder geval een goede pasta en een wijntje. Dus ga er lekker van genieten. En heel veel succes, Martijn. Mooi dat je dat doet.
3: Nou, leuk. Dank jullie wel.
0: Hey, fijne avond alvast.
3: Hey, fijne avond.
2: Hoi, hoi.
4: Take a seat.

0: Styles op Q-Music, American Girls. Ja, net een hele fijne ronde van de Cash Call. We belden Martijn. Die had totaal niet verwacht dat hij gebeld zou worden. Nou, was net niet snel genoeg. Het werd dus €180. Maar het komt goed terecht, want binnenkort doet hij mee voor het goede doel. Stelvio for Life gaat hij dus geld ophalen. En nou, de €180 die hebben wij dan lekker gesponsord, hè?
1: Ja. Ah, we kunnen er toch ook wel 200 van maken.
0: Maken er 200 van.
1: Ah, ja, kom op.
0: Wat zo'n nobele man is. Hè? Bij deze. Nieuws van 5 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Afgelopen weken kon je voor een paar tientjes onbeperkt in de daluren reizen met de trein. Maar NS komt nu met een waarschuwing. Je hoort zo meer.
0: En direct daarna muziek van 5 Seconds of Summer.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
4: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: 5:00, goedemiddag.
12: Een hele goede middag.
0: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
2: Ja, goedemiddag. Een grote fietsfabrikant is failliet. Het gaat om de maker van onder meer Batavus, Sparta en Babbel. Het ging al langer niet goed met het bedrijf. Zo was er al uitstel van betaling aangevraagd. En door het faillissement is het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken nu in gevaar. Het was weer even mis in het Limburgse Venray. De natuurbrand die daar vorige week woedde was weer even opgeleid. Brandweer had het snel onder controle, maar de komende uren rijden er nog geen treinen in het gebied. En er wordt ook druk geblust in een bos bij Dronten in Flevoland. Ook daar woedt een flinke brand. En boven het bos stijgt de rook inmiddels op. Een restaurant en speeltuin zijn ontruimd, meldt Omroep Flevoland. Justitie eist ruim 1 jaar cel tegen een vader uit Zaandam. Hij dwong zijn zoon van 15 om mensen online op te lichten. Op die manier verdiende hij tienduizenden euro's. En van dat geld leidde ze een luxe leven met dure spullen en vakanties. En opletten als je deze zomer de trein pakte met het goedkope zomerabonnement. Voor €49 kon je in de daluren dan onbeperkt reizen. Maar die kortingspas gaat stoppen. NS waarschuwt nu dat je hem op tijd moet opzeggen. Anders gaat hij automatisch over naar een nieuwe die 3 keer zo duur is. Bijna 400.000 mensen hebben deze zomer het goedkope abonnement afgesloten. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het is gemiddeld zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
0: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik-Ido-Ambacht. 8 kilometer en een half uurtje vertraging. Dan op de A50 Os richting Apeldoorn bij Schaarsbergen. Het komt door een defect voertuig. 10 kilometer en een half uur. A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg bij Ulvenhout. Door een ongeval 8 kilometer en 25 minuten. En op de A59 Zonzeel richting Os bij de brug over het afwateringskanaal. Ook daar een ongeval. 3 kilometer 20 minuten.
17: En een flitser op de A10 richting de Zeeburger Tunnel bij... Even kijken hoor. Wat staat er nou? 11.3.
23: Q-Music. Tom en Bram.
0: En de Q-middagshow van dinsdag. Het is een gezellige middag hier, hè?
17: Sowieso.
0: Ja. Nu muziek van 5 Seconds of Summer. Hier is Youngblood. Q-Music.

0: Seconds of Summer bij Q. Youngblood, hoorde je net, het is 6 minuutjes over 5. Q-middagshow op dinsdag. Domien en Anton nog lekker op vakantie. En dus daar Bram.
1: En daar Tom.
0: En wie is erbij in de Q-app? Nou, Monique. En die stuurt de groetjes uit Griekenland. Heb je die foto gezien?
1: Dat ziet er goed uit.
0: Lekker aan een blauw zwembad.
1: Andere Monique, die zegt... Hey Tom en Bram, ik luister gezellig naar jullie vanaf mijn balkonnetje in Oostenrijk. Genieten van 2 weken vakantie, werkse mannen.
0: Ja, we gaan weer lekker internationaal deze dagen.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Ik zie hier ook nog Berend. Die heeft ook Griekenland gekozen. Net aangekomen in het hotel. We gaan hier een weekje zitten. Nu eerst even de koffer uitpakken en dan het terras op.
1: Oei.
0: En een foto erbij. Koffer ligt daar... Wat?
1: Oei, oei, oei, oei, oei.
0: Wat is...
1: Ja, Berend, je stuurt er een foto bij. Nou, als ik dit flik bij mijn vrouw, dan kan ik de koffers pakken.
0: Die koffer op bed gooien, bedoel je?
1: Ja, zeg maar, ik heb ook altijd de gewoonte gehad. Dan kom je lekker aan in een hotelletje of zo. En dan flikker je zo die koffer op het bed. En dan ga je die even lekker uitpakken, weet je wel. Dus even lekker ophangen. Nou, mijn vrouw krijgt een error als ik dat doe.
0: Omdat?
1: Nou, omdat dat dan vies is. Dat je dan die koffer, heet het, over dat vliegveld hebt zitten slepen. Oh, en over zo. De straat. Ja. En dan vervolgens zo op bed flikkert waar je dan s'avonds in gaat.
0: In.
1: Er zit wat in, maar ook in films. Je ziet iedereen, die doet dat gewoon.
0: Ja.
1: Ik denk, Nathalie van het nieuws. Gooi jij je koffer gewoon op bed of niet?
2: Nee.
1: Met inpakken, uitpakken?
2: Nou, daar ligt eraan. Soms. Als het, want we maken wel de onderkant altijd even schoon. Dus dan gaat hij wel op bed.
1: Ga je nou helemaal speciaal de onderkant schoonmaken voordat je hem op bed en ben je
2: Ja, gewoon een beetje afstoffen, toch?
1: Ja, net zo goed op een stoel leggen of zo.
0: Ja, dat doe ik
2: maar
0: dus.
2: Maar het is wel lekker makkelijk.
0: Als ik dan in die hotelkamer inkom, ik leef gewoon vanuit die koffer. Die leg ik gewoon op zo'n bijzettafeltje of zo. Ik ga niet allemaal kleren in een kast
1: neerleggen. Bed.
0: Nee,
1: op bed.
0: Nee.
1: Ja, maar nu toevallig dan deze hele studio doet dat niet. Maar volgens mij doet iedereen dat toch gewoon. Gewoon hup, die koffer op bed. Maar voor mijn vrouw...

0: Katy Perry op Q-Music, I Kissed a Girl.
1: Ja, net een foto van Berend in de Q-app die lekker in Griekenland vertoeft. Hij stuurde een foto van zijn koffer op bed, lekker zijn koffer aan het uitpakken.
0: Ja, jij zei dat mag ik nooit doen
1: nee,
0: van Robin.
1: Als ik dat doe, dan heb ik echt een mes in mijn rug. Ja, dat kan ik echt niet doen. Maar in de Q-app toch eigenlijk best wel veel reacties. Het is een beetje 50-50.
0: Ja, hè?
1: Merk ik, met koffer wel of niet op bed. Angelique zegt, ja hoor, koffer gewoon op bed. Delano zegt, nee, koffer niet op het bed. Nou, hier ook Suzy, die zegt ook, bah, nooit een koffer op het bed. Ik zie ook veel vragen aan Nathalie, onze nieuwslezer. Die beweert dat ze iedere keer als ze de koffer op bed doet, dat ze die eerst gaat poetsen.
2: Nee,
1: nou,
2: ja,
1: dat gelooft
2: dat
1: echt
2: een beetje afdoen.
1: Niemand.
2: Gewoon even dat het eerste stof er vanaf is.
1: Ah, dat gelooft toch niemand. En dan vervolgens doe je het op de terugreis weer. Ga je weer aan de poets.
2: Nee, we doen het alleen als we thuis de koffer gaan inpakken.
1: Nou, weet je, Tom, dit is een kwestie fake nieuws, denk ik,
0: ja,
1: van onze nieuwslezer.
0: Ja, ja. Nou goed, 50-50
1: nee, hoor,
0: dus van de mensen
1: we zijn een beetje aan
0: het
1: plagen. We zijn een beetje aan het plagen, Nathalie.
0: We zitten lekker te plagen vandaag.
1: Ja. Goed, jij had een of andere palmboomverhaal.
0: Jongen, wil jij nog een palmboom hebben?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik ben eigenlijk wel oké.
0: Nathalie van het nieuws, ben jij een palmboom?
2: Nee, absoluut niet.
1: Oh, nou, misschien snap ik niet waarom jij met palmboom aan het strooien bent.
0: Ik weet niet of mijn vader dit leuk gaat vinden. Maar goed, mijn vader is een van mijn beste vrienden, dus ik kan dit vast wel maken. Mijn vader heeft een nieuwe hobby. Namelijk het kweken van palmbomen. Hoe vind je die?
1: Maar in kampen?
0: In kampen, gewoon bij hem thuis. Dus bij mijn ouders thuis, ja.
1: Ja, ik snap wel, ineens vallen heel veel dingen op de plek. Jij bent ook echt zo iemand die dan ineens
0: impulsief
1: een hele rare hobby heeft.
0: Ja, ja. Zo heeft hij ook een keer gehad dat hij van die rivierkreeftjes ging vangen. Die liepen dan over de straat, weet je wel. En dan ging hij zelf ging die fuiken maken en dan ging die rivierkreeftjes ging die vangen. En die ging hij dan koken.
1: En nu heeft hij het met palmbomen.
0: Nu heeft hij dus een nieuwe hobby, dat is palmbomen kweken. Ze hebben dus in de achtertuin en de voortuin een palmboom staan. En dan heeft hij ergens gelezen hoe je dus zaden van die palmboom kan krijgen en hoe je die kan laten ontkiemen en hoe je daar een palmboom van kan laten groeien. Dus dan denk je, dan doet hij dat met 3 zaden.
1: Ja, even testen.
0: Even testen. Nou, dat moet dan direct weer to the max. Dus ik lieg niet. Er staan volgens mij nu 70 palmbomen te groeien bij mijn ouders thuis. En mijn moeder die vindt dat natuurlijk helemaal niks. Want je struikelt daar dus nu over de potten met een paar centimeter aan palmbomen.
1: Maar waar staan die dan?
0: In de achtertuin, op de oprit, op het dakterras. Ze staan overal.
1: Maar levert dat zoveel op? Dat hij denkt van nou, ik pak
0: nu nog niet. Nu nog niet. Maar over een tijdje als die dingen natuurlijk gegroeid zijn, dan kun je ze misschien verkopen voor 10, 20, 30 euro.
1: Ja, dat is dan ook het geld niet.
0: Dat is niet het geld, nee. Ja.
1: Maar wel je hele huis
0: ja,
1: vol
0: maar
1: met palmboom.
0: Ik ga dat dan nu, dan ga ik er af en toe naartoe als ze er allebei daar zijn. En dan gooi ik natuurlijk een beetje olie op het vuur. Hey, hoe gaat het met de palmbomen?
1: Ja, jij drukt op een knop bij je moeder, denk ik.
0: Zeker, ja. En dan ga ik mijn vader helpen. Dus dan moet er een tuinslang moet vanuit de achtertuin moest naar het dakterras toe gehesen worden. Want de palmbomen moesten water hebben. Nou, daar staan we daar hoor, met een touw die hele slangenhaspel naar boven te tillen. Het is waanzinnig. Zij wonen gewoon nu in een boomkwekerij. Hoe
1: ja,
0: grappig
1: ik kan
0: dat.
1: In ieder geval zeggen, jij bent niet van de melkboer.
0: Nee, ik ben
1: jij bent wel
0: van mijn
1: echt
0: vader.
1: Een kind van je vader.
0: Ja, ja, ja.
1: Want jij hebt ook allemaal hobby's en daar is jouw vrouw ook niet blij mee.
0: Nee, ja.
1: En eigenlijk is dus jouw vader en moeder is eigenlijk een kopie
0: eigenlijk wel,
1: van jou en Helene.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik moet dus nu een beetje de palmboom aan de man brengen, want ja.
1: Hoeveel kost het dan?
0: Ja, dat weet ik nog niet, maar voor jou natuurlijk een speciale prijs.
1: Hoe bedoel je een speciale prijs?
0: Nou ja, gewoon nog.
1: Het kost helemaal geen reet, dat zaadje.
0: Onder de marktwaarde. Kun je een palmboompje kopen?
1: Nee, ik hoef geen palmboom.
0: Ja, die man zit zo meteen met 70 palmbomen. Ik moet wel ook voor mijn moeder, weet je wel. Ik moet er wel een beetje
1: business van maken.
0: Ja, en ja. Ik heb hier het podium, dus nou goed.
1: Nou, maar laten we eerst maar eens even kijken of ze niet doodgaan.
0: Ja, je bent echt niet van de melkboer.
1: Ja, maar als dat een keer een scheiding wordt, dan weten we waarom.
0: Door de palmbomen.
1: Door de palmboom.
0: De rivierkreeftjes ook nog.
1: Ja.
0: Maar goed. Hey, als ze gegroeid zijn, dan breng ik ze hier aan de man, ja?
1: Geef een gil. Just when

0: toch al wel veel geïnteresseerden hoor in de Q-app die een palmboom van mijn vader willen kopen.
1: Ja, het schijnt nog best wel duur te zijn.
0: Ja.
1: Een palmboom.
0: Ik zie hier online gewoon palmboompjes van een meter. Die zie ik gewoon gaan voor €70.
1: Ja, voordat dat palmboompje van je pa een meter is.
0: Dat duurt 7 tot 10 jaar.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dus jouw moeder zit nog 10 jaar tegen...
0: Ja, het hele huis staat vol met palmbomen.
1: Voordat dat een beetje wat waard wordt.
0: Voordat het wat oplevert. Ja.
1: Ja, nou goed.
0: Ja, heerlijk.
1: Gewoon lekker hobby, hè?
0: Ik ga vanavond direct weer even langs. Kijken hoe het is in de kwekerij.
1: Ja, dat is goed.
0: Headlines van 6:30, zometeen met Nathalie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Top darter Gian van Veen zit met een gigantisch probleem. Wat het is, vertel ik je zo.
0: En muziek komt eraan van Bibi Rexha en Faithless.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe. Geeft ruimte. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wauw.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg. Het komt door een ongeval, 6 kilometer en een half uur. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg bij Ulvenhout. Ook daar een ongeval. 8 kilometer, 20 minuutjes.
17: Ja, en dan nog flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.6. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Nou, dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is gemiddeld 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan ook een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
16: 1 over half 6, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
18: Ja, goedemiddag, het was weer even mis in het Limburgse Venray. De natuurbrand die daar vorige week was, was weer even opgeleid. Maar de brandweer had het al snel onder controle. Maar de komende uren rijden er nog geen treinen in het gebied. Er wordt ook druk geblust in een bos bij Dronten, in Flevoland is dat. Daar woedt nu ook een flinke brand. Een restaurant en speeltuin zijn ontruimd, meldt Omroep Flevoland.
17: Wat doe je hier nog, Tom?
16: Ja, ik moet weg, jongens.
17: Dit is jouw hoek.
16: Dit is mijn gebied.
17: Ja.
16: Dit is het kabouterbos.
17: Zijn ook al jouw collega's nu uitgerukt?
16: Zeker, ja. Ik zit nu de hele tijd de WhatsApp-groepen te verversen, hoor, met alle informatie. En
17: laatste nieuws, laatste nieuws.
16: Doorgestuurd dat ze daar lekker aan het blussen zijn, hoor.
17: Laatste nieuws, Tom.
16: Ja, brand.
17: Nog steeds?
16: Nog steeds.
17: Oké, dat is niet best.
18: Opletten als je deze zomer de trein pakte met het goedkope zomerabonnement. Voor €49 kon je de daluren onbeperkt reizen, maar die kortingspas gaat stoppen. NS waarschuwt nu dat je hem dus ook op tijd moet opzeggen. Anders gaat hij automatisch over naar een nieuwe die 3 keer zo duur is. En bijna 400.000 mensen hadden zo'n goedkoop abonnement afgesloten.
16: Ja, dit gaat natuurlijk mis.
17: Dit is boeverij.
16: Ja.
17: Dit is echt, ze weten, we bieden dit aan en de helft vergeet dit op tijd op te zeggen. En
16: hier dus gaan mensen op vloeken zometeen.
17: Ja, ja.
18: En de NS waarschuwt nu daarvoor.
16: Ja,
18: dan zet ik op tijd stop.
16: Ja.
17: En dat belandt dan een keer op de radio. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet weten. En die ineens zich doodschrikken als ze naar de rekening krijgen.
16: Automatisch 3 keer zo duur. Ja, hier gaan mensen in tuinen, jongens.
17: Ja, misschien moeten ze ook dat even mailen. Van, hé, je abonnement wordt 3 keer zo duur. Vanaf dan en dan. Maar dat zullen ze wel niet doen, die boeven.
18: We hadden het er gisteren al even over, hè. Ga voor een stedentrip in ons land naar Haarlem in plaats van Amsterdam. Dat schreef de bekende Amerikaanse krant The New York Times. In Haarlem is het namelijk veel rustiger en eigenlijk is het verder een kleinere kopie van onze hoofdstad. Nou, dat maakte toch wel wat los, dat nieuws. Want zitten de bewoners van Haarlem wel te wachten op extra toeristen? Nou, NH Nieuws ging de straat op.
0: Kunnen we overal met de fiets nog bij? Kunnen we gewoon een boodschappen doen en worden we niet overroeld door allerlei kaaswinkeltjes?
11: Ik denk dat ik dan wel een wat een bezorgde inwoner ben. En dat ik bang ben dat dan echt de binnenstad onder de voet wordt gelopen.
0: De hele wereld is hier welkom, maar niet allemaal tegelijk.
18: Nee. En mensen zijn ook daarnaast bang voor van die TikTok-rijen. Die zie je ook veel in Amsterdam. Eén ding is zeker, sinds deze tip staat Haarlem internationaal op de kaart.
16: Ja. Ja, ik snap het wel.
17: Ja, ik snap het ook. Haarlem is een fantastisch leuke stad. Inderdaad, gewoon Amsterdam in het klein.
16: Ja, maar ik snap die mensen die er wonen ook wel.
17: Ja, natuurlijk.
16: Als nu iedereen Haarlem gaat ophypen, dan is het straks niet meer dat mooie knusse binnenstadje.
17: Nee, nee. Maar volgens mij was het niet vorig jaar ook Rotterdam was de tip. Van ga Rotterdam lekker verkennen. Nou, volgens mij is dat ook wel een beetje uitgebleven.
16: Wie zegt dat? Mattie Valk.
17: Ja, dat klopt, ja. Valk Dagblad, zei dat.
18: Ja, het is de nachtmerrie van iedereen die op vakantie gaat of naar huis gaat. Je komt aan, maar je koffers zijn er nog niet. Nou, dat probleem heeft topdarter Gian van Veen. En daarnaast zit hij ook nog eens een keertje zonder pijlen. De nummer 2 van de wereld speelt in Nieuw-Zeeland en Australië deze week en volgende week. Maar na een reis van 30 uur komt hij erachter dat zijn koffer nog in Parijs staat, waar hij moest overstappen. Ja, in die koffers, ik zeg het al, daar zitten zijn pijlen in. En natuurlijk ook al zijn kleding en zo. Daar zit hij nu allemaal zonder mee. Die wedstrijdshirts, daar zitten nu ook sponsors aan verbonden. Dus hij zit zonder wedstrijdshirt, broek en zonder pijlen. Ach. En hij gebruikt speciale punten op zijn dartpijlen die ze niet verkopen.
16: Arme jongen.
17: Ja, en dat is natuurlijk ook iets. Dit kan je niet even in je handbagage doen.
16: Nee, die pijlen moeten volgens mij in je handbagage.
17: Natuurlijk.
16: Ja.
17: Daar kan je natuurlijk allemaal anders schade mee verrichten. Hoeveel tijd heeft hij nog?
18: Nou, hij heeft nog wel even wat tijd, want volgens mij begint dat toernooi. Het begint ergens vrijdag en volgende week. Ja, dus hij heeft nog wel even de tijd. En hij zegt ook, het AD sprak hem even, dat hij heel erg druk is in de live chat van Qatar Airways. Om te kijken, ja, waar zijn mijn koffers nou nu? Maar ja, die zeggen ook wisselende dingen. Want er werd eerst gezegd dat die 2 dagen geleden dat die koffers er al hadden moeten zijn. Maar nu heeft hij dus te horen gekregen dat zijn koffers en die van zijn vriendin er donderdagavond zouden moeten zijn. Dus er is nog hoop. Maar ja, hij kan niet even nieuwe dartpijlen gaan kopen. Want hij zegt, ja, ik heb van die speciale punten.
17: Ja, nee, dat zou natuurlijk wel balen zijn. Ja, misschien dat hij toch dan een andere darter even lief moet aankijken. Met dezelfde punten. Ja, heb je die reservepijltjes?
16: Ja, maar die gasten die spelen met hun eigen pijlen. Ja, dat is helemaal. Wel echt, maar hier krijg je dan toch zo warm van. Als je echt iets nodig hebt op, nou ja, in zijn geval ook zijn werk. Ik heb het ook wel eens gehad met een foute uuroptreden, hoor.
17: Wat?
16: USB-stick vergeten. Ja, dan zit je toch in de paniek, hoor.
17: Ja, maar dat je niet dan zelf vergeet.
16: Ja, natuurlijk. Zeker. Maar ja, dan sta je er zonder muziek bij een feest.
17: En hoe heb je dat eigenlijk opgelost?
16: Ja, dan had ik bijvoorbeeld wel mijn laptop volgens mij mee, dat ik ergens anders weer een USB-tje ergens vandaan kon trekken en dan last minute nog alles kon regelen.
17: Oh.
16: Ja, ik heb het. Joh, als mijn kon niet vast zat, dan had ik die ook nog vergeten. Ik heb het ook wel eens gehad bij de brandweer. Helm vergeten.
18: Oh.
16: Ja, dan sta je dom te kijken.
17: Ja. Of vandaag kwam je zonder broek.
16: Heb jij dat nog nooit gehad? Ja, jij vergeet ook veel.
17: Ja, ik vergeet veel, maar dat zijn vooral afspraken die ik wel eens vergeet. Maar echt dingen, ja. Nou, ik had wel toen een keer opnames in Limburg. En dat, na ongeveer 1,5 uur rijden, zat ik met de cameraman en die zegt ineens, oh mijn hemel, we moeten terug. Ik ben de camera vergeten. En dan moet je dus weer 1,5 uur terug. En dan weer 3 uur
16: was
17: die kant
16: op. Was dat Bram in de buurt?
17: Dat was toen van Bram in de buurt, ja. Oh, wat heb ik toen zitten vloeken en tieren. Ai. Ja, nou, dat soort dingetjes, ja, dat is wel eens gebeurd, ja. Maar goed, laten we ook even een rondvraag opgooien. Is wel leuk. Wat voor cruciaals ben jij wel eens vergeten mee te nemen? Bijvoorbeeld naar je werk? Of op vakantie?
16: Ja.
17: Toch even een rondje langs de velden.
16: Kom maar door. Je kunt ons bereiken in de Q-Music app met een spraakberichtje of een tekst. Wat je wil. Dus wat voor cruciaals ben jij wel eens vergeten mee te nemen naar je werk?

0: Q-Music, Anouk, Nobody's Wife in de Q-middagshow. We hebben een leuke vraag voor je. Wat voor cruciaals ben jij wel eens vergeten om mee te nemen naar je werk?
1: Ja, nou jij bijvoorbeeld die brandweerhelm, Tom.
0: Ja, is redelijk cruciaal.
1: Als brandweer.
0: Volgens mij was het wel een incident waar die niet echt nodig was. Dus het was niet, was geen grote haast bij, maar is toch lullig.
1: Is toch net onhandig. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Nou, hier bijvoorbeeld een berichtje van Carola. Identiteitskaart en rest van mijn pasjes voor mijn bruiloft waar ik getuige van was. Uiteindelijk hadden ze gelukkig al een kopie ontvangen. Maar knap lullig voelde ik mij. Ja, want zonder dat, dan telt het
0: niet. Je hebt je nodig.
1: Je hebt je nodig, ja.
0: Even zien, dit is Andrea.
2: Ja, ik ben wel eens mijn scharen vergeten na een 100-trainwedstrijd. Ja, en wat is het allerbelangrijkste? Je scharen. Je kan dat wel lenen van iemand anders. Maar ja, het blijft toch heel persoonlijk. Gelukkig kwam ik er de dag ervoor dat ik naar België moest vertrekken, kwam ik erachter. Dus ik kon 's ochtends vroeg, voordat ik naar België vertrok, nog even langs mijn trimsalon om ze alsnog op te halen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja, dat is ook knap lullig.
0: Ja.
1: Inge zegt de toegangspas voor alle systemen.
0: Even kijken, dan heb ik hier nog Jorn.
3: Mijn portemonnee waar mijn chauffeurspas in zit, die je verplicht nodig hebt als vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, en dan hier nog Angela, hadden we die al gehad? Nee, hè?
1: Nee, Angela nog niet, nee.
0: Als kapster een klant aan huis gaan knippen omdat ze niet naar de salon kon komen, kom ik daaraan, pak alles uit, kapmantel, nekkwast, waterspuit. En wat ben ik vergeten?
1: De kam en schaar.
0: De kam en schaar.
1: Uiteraard. Uiteraard. Ja, het is heel lullig, maar ook heel menselijk.
0: Roel, goedemiddag. Tom en Bram hier.
4: Goedemiddag.
0: Hey, wat gezellig dat we even kunnen bellen.
4: Tuurlijk.
0: Ja. Jij bent ook een keer echt iets cruciaals vergeten.
4: Ja, wij hadden met een vriendin hadden wij een springwedstrijd met onze paarden. En we hadden de hele auto leuk en goed ingepakt. We hadden alles erin zitten. We hadden de transportbeschermers omgedaan bij de paarden. En we stapten in de auto. We starten de auto en we rijden weg en niemand stopt ons. En we draaien het raampje open en dan vragen ze: waarop gaan jullie eigenlijk een wedstrijd houden? En we keken elkaar aan. Heb jij? Nee, jij toch? Nee dus. En het paard stond nog steeds met de transportbeschermers op stal. En wij stonden met een lege trailer.
0: Zonder paard weggegaan.
4: Ja, bijna wel, ja.
1: In de puntjes voorbereid, het enige ding over het hoofd gezien. En dat was het paard.
4: Het paard zelf.
1: Ach, en is het nog goed gekomen?
4: Ja hoor, we waren helemaal op tijd nog.
1: Oh, gelukkig.
0: En? Gewonnen?
4: Nee, niet gewonnen. Het was ook voor de ervaring.
1: Ach, nou ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar in ieder geval wel een verhaal voor het leven. Dank voor het vertellen, Roel. Leuk.
4: Is goed.
0: Mooie avond.
1: Fijne avond.
0: Hoi. Zometeen Tiësto en Eva Max, de Moddo. En dit is Ruben.

0: bijna 6 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. NEC kan vanavond een grote stap zetten richting de Champions League. Praat je zo bij.
0: En dan kom ik aan van Miles Smith van Niall Horan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 6 uur, goedenavond.
19: Een hele goede avond.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, kunnen een boete verwachten. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie zoekt nu uit wie dat zijn, maar die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. Heb je een fiets van Batavus, Sparta of Babbel? Vraag dan bij de fietsenwinkel waar je er een hebt gekocht hoe het zit met je garantie. Dat advies geeft de Consumentenbond nu het bedrijf achter deze fietsenmerken failliet is. Het ging al langer niet goed met de fabrikant. Zo bleef het na corona met enorme voorraden zitten en braken de Babbel-bakfietsen in tweeën. Dan naar Colombia. Het dodental door de aardbeving daar is opgelopen naar ruim 220. Die beving was gisteren in het westen en had een kracht van 7,4. Daarbij raakten ook honderden mensen gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. En voetbal, ja, een spannende dag voor fans van NEC. Hun club speelt vanavond een kwalificatievoorronde van de Champions League. Thuis tegen het Griekse Olympiakos moet het gebeuren. Sportverslaggever Stan Wachtman vertelt op wie we moeten letten vanavond.
16: De vraag is vooral of Dusan Tadic kan opstaan. De oude Ajax stond zaterdag tegen Telstar in de basis en hij speelde de hele wedstrijd. Hij lijkt dus ook fit voor de wedstrijd van vanavond. Ja, en als er iemand weet hoe je in Europees verband het verschil maakt, dan is het natuurlijk wel Tadic.
1: Ja, en fans weten het zeker. Het komt wel goed.
19: 2-1.
20: 1-0 Feyenoord. 2-1.
21: Ik hoop het ook. 2-1. Dat is een hele mooie uitslag.
22: Ik heb er vertrouwen in.
23: Ik hoop dat Goffert gaat kolken en dan maken we 2-1 in de steen. Wordt een mooie wedstrijd.
1: Dat is bij Omroep Gelderland. NEC tegen Olympiakos begint om 19:30. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het helder en koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er veel zon. Wordt dan 24 tot lokaal 32 graden.
0: Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A27. Utrecht-Almere bij Eemnes, daar is de verbindingsweg dicht. 5 kilometer en een kwartier. A50 Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen, 8 kilometer en een kwartier. En op de A67 Eindhoven-Turnhout bij Eersel, 5 kilometer, 10 minuten.
24: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97,6. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. En op de A12 richting Utrecht bij 75,0.
25: Music. Tom en Bram.
0: We zijn er nog een uurtje met de Q-middagshow. Er komt goede muziek aan van LSDJ, Better Off Alone. Eerst Miles Smith, Nighthorn, Drive Safe.

0: Samen met Niall Horan bij Q-Music, Drive Safe. Lekker jongens, de dinsdagavond is aangebroken. Tom en Bram hier met de Q-middagshow. Als je morgenochtend naar Q luistert, dan hoor je onze vrienden Tom en Joe. Die zitten op de plek van Mattie en Marieke. En morgenochtend is het een bijzondere ochtend. Daar moeten we het even over hebben.
1: Vertel.
0: Het verjaardagsrad. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal. 2.500 euro in de pot. Mattie en Marieke doen het ook altijd.
1: Ja, maar tijdens de hele invalbeurt van Tom en Joe is hij er volgens mij nog niet uitgegaan. Hè?
0: Nee, nou, dat vinden de mannen ook pijnlijk.
1: Ja, ze zijn natuurlijk gewoon suf.
0: Ja, dus ze gaan hem vervalsen.
1: Het is rigged.
0: Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Morgenochtend 8:30, dan geven Tom en Joe het startschot. En dan mag iedereen zijn of haar verjaardag doorsturen in de Q-Music app. Alle maanden mogen dus meespelen. Dan gaan ze een hengst geven aan dat rad. En dan wordt er iemand teruggebeld die jarig is op de dag waarop het rad valt. Maand, maakt niet uit.
1: Ach,
0: dus die 2.500 euro gaat er sowieso uit morgen.
1: Ja, dus als je bijvoorbeeld 13 september of 13 mei hebt ingestuurd...
0: Maakt niks uit.
1: En hij valt op 13, dan wordt een van die twee wordt dan gebeld.
0: Nou, dat is toch lekker?
1: Ja, dat is super lekker. Dus dan inderdaad, het geld er sowieso uit. Nou, nu al een topochtend. Ik bedoel, 2.500 euro, koekoek.
0: En het is morgen natuurlijk ook een mooie dag om dat verjaardagsrad te laten slagen.
1: Ja, vanwege die zonsverduistering, uiteraard. Ja, wat een bijzondere dag is dat, hè?
0: Morgen 12 augustus, man. Dan is een van mijn beste vrienden jarig.
1: Oh, is het zo?
0: Jij.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: 33.
1: Nee, hou eens op.
0: 32.
1: Sorry, 32, man.
0: Ja, sorry.
1: Loodzak. Ik ben een jaartje, nog niet eens een jaar ouder.
0: 32 wordt hij. Ja. Heb je ideeën wat er morgen gaat gebeuren? Of,
1: Nou, ik ga er toch vanuit dat er niks gaat gebeuren. Want een beetje goede vriend weet dat ik helemaal niks met mijn verjaardag heb.
0: Nee, maar ja, je zit ook 3 uur lang met mij in een studio. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar...
1: Nee, gewoon lekker klein. Ik zou het leuk vinden om... Dan moet ik natuurlijk ook trakteren hier op kantoor.
0: Ja.
1: Ach, dat ben ik helemaal vergeten.
0: Ja, je moet even langs een bakkertje. Of iets wat jij lekker vindt.
1: Nou, ik heb toen wel eens een keer hier getrakteerd op pizzapunten. En toen was iedereen helemaal bloedchagrijnig. Oh, wat karig.
0: Karig?
1: Ja,
0: karig. Oh ja, je liet toch gewoon een bezorger voorkomen. Ja, die kwam met een stapel pizza's. Ja. Dat is toch leuk?
1: Dat is hartstikke leuk. Maar goed, nou, dat ga ik dan nog even regelen. En verder, nee, ik doe er niet zoveel mee. Ik vind het altijd wel leuk om anderen een beetje cadeaus te geven.
0: Ja, maar jij krijgt morgenmiddag natuurlijk hier op de radio krijg je een cadeau.
1: Nou, dat is super.
0: Dat is een feit.
1: Super lief. Maar dat zien we morgen dan wel. Maar morgen natuurlijk ook die zonsverduistering.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel echt bijzonder. En de volgende is echt pas in 2080. Dus ga er ook een beetje van genieten, hè, mensen.
0: Ja, er worden natuurlijk ook een hoop waarschuwingen worden gedaan voor je ogen. Hè, dat je zo'n eclipsbril moet hebben.
1: Nog een dikke debiel als je recht in die zon gaat kijken.
0: Nou, ik heb een oogarts even gesproken in de Q-app. En daar kunnen we zo even mee bellen.
1: Oké.
0: Okay. Voor alle ins en outs over morgenavond.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Toch?
1: Ja, leuk.
0: Alex Warren komt er ook aan op Q-Music. Fever Dream, direct naar Alice DJ. Dit is Better Off Alone.

0: Alex Warren op Q Music. Fever Dream.
1: Ja, die eclipse, die houdt ons bezig, hè?
2: Nou, zeg dat, ja, ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Ik heb er wel zin in.
0: En de eerstvolgende keer is dan over 10 jaar, toch?
2: Ja, echt 2080 of zo.
0: Zo, ja, oké, dan moeten we hem echt meepakken morgenavond.
2: Ja, het, morgen kan het je laatste dag zijn, hè. Je weet het nooit, niks is een zekerheidje.
0: De zonsverduistering.
2: Pluk de dag, dus pluk die eclipse.
0: Maar hoe kun je dat nou het beste bekijken? Nou, ik zie je bericht even binnenkomen via de Q-app van bijvoorbeeld Luca. Je kan zo'n ouderwets camerarolletje uit elkaar halen. Dan kun je de zwarte stukjes gebruiken.
2: Wacht
0: voor je oog houden, daardoor heen kijken.
2: Ja, maar laten we daar wel mee uitkijken. Met al deze huistuin- en keukentips.
0: Ja.
2: Eenmaal verkeerd in de zon kijken en je kan echt

0: van alles wegbranden en dan ben je gewoon de sjaak.
1: Ja, maar hier bijvoorbeeld ook mensen die hele dingen zelf geknutseld hebben.
0: Ja, wat zeg verdorie nou?
1: Martin, ja, we kunnen het er even doornemen wat er binnenkomt. Ja. Vent.
0: Hé? Nou, wat komt er dan?
1: Ja, Martin die stuurt dat hij een eigen eclipsdoos heeft geknutseld. Een kartonnen doos met twee gaten. Eén gat met folie afdekken en een klein gaatje maken. Waar het zonlicht invalt. Hoop dat het werkt.
0: Ja, maar hoop dat het werkt. Dat wil je toch wel even het zekere voor het onzekere nemen.
1: Nou, één iemand kan ons vast meer vertellen. En dat is Ike Schouten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je bent oogarts.
2: Dat klopt.
0: Ach, kijk, dat is toch handig. Even een professional. Nou, dit soort tips en tricks. Dit soort grootmoeders trucages om toch die zon in te kijken. Ja, heb jij veilige opties gehoord? Of zeg je al meteen, dit is een red flag?
2: Nou, de veilige optie die ik heb gehoord is de eclipsdoos.
0: Toch wel?
2: En alle andere opties die ik heb gehoord, zoals de röntgenfoto's, negatieve en dat soort dingen, cd'tjes, is allemaal absoluut wordt afgeraden.
0: Okay.
2: Is allemaal niet veilig. Dat houdt niet genoeg licht tegen om veilig recht in de zon te kunnen kijken.
1: Wat is de schade die ik op kan lopen dan als ik morgenavond een paar tellen, minuten ga kijken naar die zonsverduistering?
0: Ja, als jij een paar minuten in de zon gaat zitten kijken,
1: nee, maar even gewoon,
0: dan ben je wel toch wel echt achterlijk Tom van der Weert.
1: Ik vraag gewoon aan de expert wat voor schade mij dat oplevert.
0: Maar wie?
2: Ja, als je morgen rechtstreeks in de zon kijkt, zonder eclipsbril, dan de zon projecteert dan eigenlijk recht op je netvlies, daar waar je scherp ziet. En daar kun je dan schade krijgen. En je kunt een gaatje in je netvlies daar branden. Ach. Waardoor je uiteindelijk klachten krijgt van het zicht.
1: Ja, dat is toch een hele goede vraag.
0: Nou ja, maar tuurlijk, het is goed om te waarschuwen. Maar welke debiel gaat dat nou doen? Wie gaat er nou recht in die zon?
2: Ik hoop helemaal niemand.
0: Nee, ik hoop het ook helemaal niemand. Ja, dit is natuurlijk ook niet alledaags zo'n eclips. Dus was jij er toen ook al actief toen bij die vorige eclips, eind jaren 90, Ike, of niet?
2: Nee, toen zat ik op de middelbare school. Okay. En mijn collega's in het oogziekenhuis kunnen zich alleen nog herinneren dat ze er zelf naar hebben gekeken in de tuin en eigenlijk niet meer de patiënten die dat heeft opgeleverd.
0: Nee, daar was ik dus benieuwd naar inderdaad. Want waren er toen ook patiënten die speciaal daarvoor naar binnen zijn gereden?
2: Er zijn wel in die uit 1999, daar zijn in Amerika wel allemaal gevallen van bekend. Hm. En daarvan hielden de mensen die klachten hadden, had 1 op de 5 na ruim een half jaar nog steeds klachten. Dus dat lijkt toch wel blijvend te zijn. Dus het is echt.
0: Nee, dat wil je.
2: En dat
0: niet.
2: Moet je gewoon voorkomen.
0: Ja, Ike, kijk, zelf heb ik ook geen. Niet zo'n eclipsbril weten te bemachtigen.
1: Knutselen kun je ook niet.
0: heb je tips om er dan alsnog plezier van te hebben?
2: Nou, mijn tip om er plezier van te hebben is eigenlijk, tip 1 is, ga naar een plek waar mensen zijn die wel een eclipsbril hebben en maak vrienden. Het advies is om ongeveer 3 minuten door die bril te kijken en dan even pauze te nemen. In die pauze kan iemand anders door je bril kijken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat dit het moment is om vrienden te maken met iemand met een eclipsbril. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip. En de tweede is inderdaad knutselen of een vergiet of iets met een gaatje.
0: Een
2: en
0: vergiet.
2: Het kan dus in. Een vergiet, dat kan ook. Wat jullie luisteraar heeft gedaan met een eclipsdoos, dat kun je ook gewoon doen met 2 losse felle papier, waarvan inderdaad in de 1 een klein gaatje van een paar millimeter en dan die ander hou je erachter.
0: Oh.
2: En terwijl je met je rug naar de zon staat, hou je dan dat vel papier, nee, of je doos met het gaatje richting de zon. En dan op het volgende vel zie je dan de zon geprojecteerd. En dan, als de maan voor de zon schijnt, dan verandert dus de vorm van dat ronde lichtje wat je daar geprojecteerd ziet.
0: Kijk,
1: hier hebben we wat aan, jongens.
0: Kijk, hop.
2: Ja, en als je je vergiet in de lucht houdt, dan heb je er dus een heleboel van die lichtjes die veranderen.
0: Kijk, nou hier, dit zijn toch de trucs. Dan moeten we toch aan de knutsel, Tom.
1: Ja.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Ik kom met mijn vergiet, neem jij dan.
0: Ja, dat is super.
1: Ga je zelf ook kijken, Ike? Heb je zelf een bril heb je al?
2: Ik ga zeker kijken. Ik heb en een bril en een vergiet.
1: Dan worden we vrienden met jou.
2: Ja. Inderdaad. Je bent hier welkom.
0: Nou, super. Nou, dank Ike. Mede door natuurlijk voor weer het waarschuwen. Maar ook om de opties te bespreken. En hopelijk krijg je het niet te druk.
2: Ja, dat hopen wij ook.
0: Nee.
2: Bedankt dat jullie er aandacht aan besteden.
0: Ja, uiteraard. Nou, een hele fijne avond en veel plezier met de eclips.
2: Ja, jullie ook. Dag.

0: Discos Amsterdam. My oh my, back to music. Headlines vanaf 7 komen eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, er is nog een toeristische trekpleister waar je niet zomaar meer mag komen. Je hoort zo welke.
0: Ja, en de top 40 update komt eraan met daarin onder andere nieuws over Cat's Eye. En dus hoor je Animal ook zo meteen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Q Music the Party
10: vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
9: Q Music the Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q Music.
12: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files.
13: Maar wel flitsers. Ik haal ze er even bij. Normaal heb jij altijd de tabblad openstaan.
12: Nee, die heb ik even niet.
13: Er staat er wel in, hoor, bij jou.
12: Waar
13: op
12: dan?
13: De A12.
12: Helemaal niet.
13: Jawel, richting Oberhausen.
12: Ja. Nou, die had ik niet, hoor.
13: Nee, maar kijk maar eens even.
12: Hoppa,
13: daar is die.
12: Nou, 5 minuten, het is de moeite.
13: Op de A12, waar?
12: Ja, richting de grens.
13: Juist, oké. Okay.
12: Komt door die controles.
13: Oké, okay. Flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.6. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het helder. Het koelt af naar 10 graden. Morgen veel zon. En dan kan het 32 graden worden.
12: Het is 1:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
14: Goedenavond. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, kunnen een boete verwachten. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie zoekt nu uit wie dat zijn, maar die kunnen dan nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. Heb je een fiets van Batavus, Sparta of Babu? Vraag dan bij de fietsenwinkel waar je erheen hebt gekocht hoe het zit met je garantie. Dat advies geeft de Consumentenbond nu het bedrijf achter deze fietsmerken failliet is. Het ging al langer niet goed met de fabrikant. Zo bleef het na corona met enorme voorraden zitten en braken de Babu-bakfietsen in tweeën. En meerdere
13: Babu-bakfiets. Wel een lekker woord.
12: Ja, het bekt wel lekker, ja.
13: Babu-bakfiets.
12: Het is jammer dat ze failliet zijn.
13: Ja,
12: de Babu-bakfiets.
14: Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. Want in veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Leiden en Utrecht. En daar zijn ze met hele andere dingen bezig dan de hitte. Deze studenten ziet RTV Utrecht.
15: Toch wel een beetje het uitgaan.
16: Bier drinken, zuipen.
15: Ja, en elkaar leren kennen natuurlijk. We gaan zo meteen een laatje likken tattoo zetten.
13: Oh,
12: ja, dat is echt een top idee.
13: Oh, daar krijg je spijt van.
14: Ja. Nou ja, er worden voor de hitte zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En nou, onder andere Venetië is er nog een toeristische trekpleister waar je in de toekomst misschien niet meer zomaar naartoe kan. De Mont Blanc. Het wordt daar veel te druk, vindt een Franse burgemeester. Daarom wil hij dat je vanaf de lente reserveert om daar rond te lopen. De hoogste berg in de Franse Alpen is met 80.000 wandelaars elke zomer te populair. Daardoor verdringen wandelaars elkaar op paden. Volgens de burgemeester zien lopers nu alleen maar elkaars billen. Of zijn idee ook echt doorgaat, dat is nog niet bekend.
13: Ja, snap ik ergens wel. Ja, echt zo'n beetje iedere leuke stad is tegenwoordig een soort Disneyland.
12: Ja.
13: Met allemaal TikTok-hypes en TikTok-trends. En ja, op een gegeven moment, ja, als dit soort maatregelen helpen, dan snap ik het wel, hoor. Dat je ook inderdaad steden als Venetië weer wat leuker wil krijgen.
12: Mm.
13: Ja, of inderdaad dan die Mont Blanc. Je moet er zelf niet aan denken om die berg te beklimmen.
12: Jee, wat een eind.
13: Wat een eind, wat stel.
12: Dat gaan we niet doen, hoor.
13: Maar goed, ik snap wel dat ze dat helemaal zat zijn. Oh, ik praat weer tegen de muur?
12: Nee, zeker niet. Ik wacht gewoon lekker af.
13: Ik dacht, we zijn een gesprek.
12: Ja, je bent inderdaad een lekker gesprek erover.
13: Oh, ik ben blijkbaar aan het oreren.
12: Nee, ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens.
13: Oké.
12: Ja, als ze daar over elkaar heen lopen, dan wil je toch beter reguleren. Nou, als zo'n burgemeester daar plannen voor heeft, lekker doen.
13: Oh, ja, dan zijn we het erover eens.
12: Ja.
13: Nou, dan kan jij nu lekker gaan oreren.
17: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: Moet je wel luisteren, hè?
3: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
12: Ik doe extra mijn best.
8: Dit is de top 40 update.
13: Dat je met je tip voor de top en je top...
12: En het brons en het zilver en het goud. Nou, daar gaan we jongens. De top 40 update van dinsdag 11 augustus 2026. Wat ga je horen? Op 1 komt-ie. Het huidige goud in de lijst. Op 2 de snelste stijger in de lijst van Cat's Eye. En op 3 kunnen we weer even dansen hier in de studio. Jamaican van Jugal komt voorbij. Maar eerst een nieuwe binnenkomer in de lijst van de maatjes Ray en Beer. Ze zijn vrienden vanaf de basisschool. Ja, afgelopen weken namen ze TikTok over. Ze werden natuurlijk flink gestreamd. We hebben het ook hier een paar keer op de radio gedraaid. En afgelopen vrijdag waren ze te gast in de top 40 hier in de studio bij Menno Barreveld. Accordeonist Jos was ook mee en ze waren uitgenodigd met de smoes dat ze gedraaid zouden worden als tip voor de top. Maar ons Menno kwam met veel beter nieuws.
11: Zonnebank is al een hit!
16: Echt?
11: Ja!
16: Jos!
11: Hey!
16: Ben je een hit? Steek een duim op, nou, dat vind ik heel excentriek.
11: Ja, direct nieuw binnen in de top 40 op nummer 25.
16: Zo!
11: Wat gaat er als eerste door jullie heen?
16: Verbijstering. Ah, Beer, ja, dan gaat hij weer. Nou ja, hij wordt helemaal emotioneel, Beer.
12: De eerste top 40 hit voor de mannen is een feit. Ray en Beer, Zonnebank, vanavond in de update op...
3: Nummer 4.

0: Zo.
1: Ja, wil je er nog iets meer over zeggen? Of zeg je gewoon, dit is...
0: Ja, dit is toch wel echt een zomerknaller ook, hè?
1: Weer lekker 3 minuten staan dansen.
0: Zo. Heerlijk. Jammer dat hij zo kort duurt eigenlijk.
1: Ja, maar hij gaat wel erg lekker in de top 40. Plekje omhoog geklommen van 5 naar 4. Gaan we nu naar de nummer 2 in de top 40 update. En die is voor de meiden van Cat's Eye. Ja, er is een hoop gaande rondom deze Amerikaanse dame. Dus goed nieuws, maar ook wat minder goed nieuws. Officieel bestaat de groep uit 6 meiden. Manon drukte een tijdje terug op de pauzeknop. Maar nu deelt Sophia afgelopen weekend ook wat langer pauze te nemen in verband met haar gezondheid. Ja, over een paar weken start hun wereldtour. En over precies een maand treden ze ook op in ons land. Wie er dan precies op het podium staan, ja, dat is dus nog niet helemaal duidelijk. Ja,
0: het bouwt wel af, zeg.
1: Ja, dat is wel een beetje matig, hè?
0: Het is wel jammer. Maar ja. Komt er dan inderdaad een vervanger of staan ze gewoon met eentje minder?
1: Vraagteken, weten we nog niet.
0: Dat gaan we dan zien.
1: Is er dan ook nog leuk nieuws te melden? Jazeker, want aankomende vrijdag komt wel gewoon het nieuwe EP Wild uit. De nieuwe single Animal is al overal te horen, die gaat erg lekker. Want het is ook nog eens de snelste stijger in de top 40. En dus hoor je ze in de top 40 update.

zo gaat de update van 11 augustus 2026 als volgt archief in. 4 Zonnebank van Ray en Beer. 3 Cat's Eye Animal. En 2... Dat zeg ik helemaal niet goed. Dit was natuurlijk de nummer 2. Cat's Eye Animal. Toch? Ja, op 3 hadden we Jamaican, Jugal. Dat is de puzzel die we gelegd hebben. We gaan naar de nummer 1. Dat is het huidige goud in de Nederlandse top 40. En die is voor de 7e week op rij voor Die Die van Shakira en Burna Boy. Voor Shakira betekent dit dat ze in een heel bijzonder rijtje terecht is gekomen. Namelijk de top 10 van artiesten die de meeste weken op 1 hebben gestaan. Ja, voor Shakira staat die teller nu op 25 weken. En daarmee evenaart ze Jan Smit en Calvin Harris. Ze staan samen op een gedeelde 10e plek in dat lijstje. Het is een knappe prestatie van Shakira. En heeft ze mede te danken aan bijvoorbeeld deze uit 2002. Ja, 2002 dus alweer. Stond toen maar liefst 9 weken op 1. En nu natuurlijk Die Die. Ondertussen alweer 7 weken op

0: Ja, tot zover. En daar ging de deur weer open. En is hij binnen. Joost Swinkels.
1: Joost.
2: Heb je een beveiliger meegenomen?
1: Nee, dat is Nathalie van Zuilenkom. Ah. Van het nieuws.
2: Ah, die staat hier met de handen over elkaar met een zwart vest aan. Ja. Die is alleen nog maar een V-ticket en dan.
1: Ja, maar ze leg je echt zo in een houtgreep.
2: Ze zit ook naast de deur, alsof ze gewoon hier... Ja.
0: En die houdt jou in de gaten of jij geen verkeerde dingen tegen ons zegt.
1: Nee. En dat is ook Rotterdam tegen Amsterdam, dus die legt jou zo even in een nekklem.
2: Hey Bianca, kijk, we gaan het alleen maar dan.
0: Avondshow, gaat het gebeuren?
2: Ja, ja.
1: Van alles en nog wat.
0: Die klok?
2: Ja, misschien wel.
1: Knokken?
2: Knok tegen de klok.
1: Leuk.
2: Ja, dat zal.
0: Nog een leuk verhaal uit je eigen leven?
2: Nee. Vandaag even niet. Nee, vandaag even niet.
1: Muziek, een music-driven show. Nou, ga ervan genieten.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Music-driven is het zeker, hoor. Kijk eens wat eraan komt.
3: Oh,
0: hey, lekker.
1: Die hoor ik nooit.
0: Veel plezier met Joost.
4: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
5: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
6: Q Music is proud to be fout.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Klaar voor een frisse start?
5: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: 1 minuut over 7, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kreeg van Rebecca.
19: Goedenavond. Het wordt vanaf morgen weer warm en daardoor geldt in een deel van het land weer het Nationaal Hitteplan. Dat is het geval in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal kan het morgen 32 graden worden en de dagen daarna zelfs nog warmer. Betekent dat kwetsbare mensen zoals ouderen en kleine kinderen extra op moeten letten. En ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten worden er hittemaatregelen getroffen. Blijven nog even bij die warmte, want het is voorlopig niet meer toegestaan om te barbecuen in het Amsterdamse bos, dat meldt de gemeente. Door de langdurige droogte is het risico op natuurbranden steeds groter en dus zijn de huisregels van het bos aangepast. Hoe lang het barbecueverbod van kracht blijft, is nog niet bekend. Ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de vulkaan Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van al het vliegverkeer ligt nog tot zeker morgenochtend stil. Daardoor zitten duizenden toeristen nu vast op Sicilië. En de spanning stijgt bij fans van NEC, want over een half uurtje komt hun club weer in actie in het Europees voetbal. Je hoort onze sportverslaggever Stan Wachman.
20: Het wordt een bijzondere avond, want NEC speelt vanavond de eerste Europese thuiswedstrijd in 18 jaar. De Goffert is stijf uitverkocht en zal kolken. De vraag is vooral of NEC de supporters ook nog een overwinning cadeau kan doen.
19: Ja, de ploeg uit Nijmegen speelt in een voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Vorige week werd er niet gescoord, toen bleef het bij een 0-0 gelijkspel. En dus wordt vanavond in de return beslist of NEC doorgaat. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig. En dan kan het lokaal dus wel 32 graden worden.
2: Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 7 minuten. De stem van dit programma kwam vandaag gewoon op de fiets naar werk. In plaats van via een cateringwagentje.
21: Joost Swinkels.
2: Ah, gaat hij dan. Daar gaat hij dan. Goed begin is het halve werk.

David Guetta, Usher en Without You by Q. 7:09. Dinsdagavond, Joost hier. Marloes is erbij, onderweg terug naar een dagje shop in Amsterdam met mijn zus. Veel te veel geld uitgegeven. Uiteraard wel super gezellig gehad. En Bram zegt, ja hoor, vandaag eerste werkdag gehad bij mijn nieuwe baan. Zenuwslopend, maar het ging best goed, nu onderweg naar huis. En Diana zegt, net klaar met de was. De strijk- en stofzuigmarathon voor vandaag zit er weer op. Nou, daar kan ik nog een voorbeeld aan nemen. Nog wat huishoudelijke klussen die op mij liggen te wachten, namelijk het verschonen.

en Bright Eyes. Kijk, je mag best wel weten dat we in de voorbereidingen van dit radioprogramma soms eindeloos aan het zoeken zijn naar wat we dan eigenlijk nog over artiesten kunnen vertellen. We willen je ook een beetje achtergrondinformatie geven over de artiesten die we draaien. Soms gaat dat makkelijk omdat de artiesten heel veel meemaken. Soms is dat wat moeilijker. En bij wie dat vaak wat moeilijker is, is bij Lost Frequencies. Je zou het bijna niet zeggen met een leven als DJ, maar hij leeft eigenlijk heel degelijk, heel keurig, bijna op het saaie af. Hij eet gezonde snacks, hij drinkt gemberthee, speelt een potje FIFA om tot rust te komen. Als hij thuis is, dan werkt hij liefst in de tuin. Hij is een vervent tuinierder, verbouwt eigen groenten, heeft het slaapritme van een kantoormedewerker, gaat het liefste gewoon, en dat zegt hij zelf, om 11 uur 's avonds naar bed. En om 7 uur 's ochtends staat hij weer op. Nachten doorhalen, daar heeft hij eigenlijk helemaal niks mee. Wat dat betreft zou je kunnen stellen dat Lost Frequencies de ideale schoonzoon is. En de grap is dan, als je dit weet, luister dan eens naar die muziek. Want als je die muziek hoort, denk je, nou, dit is gewoon een ruige gast, weet je wel. Die gewoon echt nachten in een studio beats aan het bakken is. Lost Frequencies bij Q, dit is Live It Up.

0: Rihanna bij Q-Music en Disturbia. Even terug naar gisteren.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: We spraken namelijk Brechtje. En Brechtje heeft iets gedaan wat heel veel Q-luisteraars denk ik wel herkennen. Namelijk verhuizen, verbouwen. En eigenlijk alle zooi die je hebt gewoon zo hoppakee in de schuur mieteren en er eigenlijk nooit meer naar omkijken. Toch? Dat hebben we allemaal wel eens een keer gedaan natuurlijk. Dus Brechtje dacht, oké, ik moet meespelen met Knok tegen de klok om die keu, of die, om die schuur nu een beetje op te leuken. Nou, zij speelde mee. Deze niet heel onverdienstelijk.
2: 134 euro.
3: Stop.
0: Ja, stop de klok. Ja, dat is dan toch lekker 134 euro voor Brechtje. Hoef je weinig voor te doen, hè. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is stop roepen. Vier simpele letters leveren jou misschien wel 134 euro op. Of meer, misschien soms wel iets minder. Als je mee wilt doen met Knok tegen de klok, stuur dan Klok via de Q-app. Er zijn ook vier letters. Acht letters. Meer dan 100 euro. En Taylor Swift wil je ook zo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
0: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
7: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
0: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
7: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
8: Q sounds better with you.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Joost Swinkels.
0: Hallo. Nu aanmelden voor Knok tegen de Blok. Stuur Klok via de Q-app.

0: En Blurred Lines by Q. Op de redactie van dit programma zit Thomas. Haal jij ze weg of doe ik het?
1: Oh! jij doelt op de koeken die naast me staan?
0: Dit is echt levensgevaarlijk.
1: Het is echt, echt. Hij staat nu veilig in het midden, waardoor we er eigenlijk allebei net niet bij kunnen. En daar staat hij goed.
0: Nee. Kijk, vorige week was Shake Up Your Day van Tom en Bram. En er was een Q-luisteraar die werkt bij Verkade. En die heeft me toch, echt zo'n big shopper aan koeken meegenomen.
1: Dat is niet normaal.
0: Ja, het is maar nu, wat hebben we hier nu in ons hand?
1: Ja, maar lekker.
0: Oh, je hebt er ook veel gehad, zie ik.
1: Ik heb er vier op.
0: Ja, vier.
1: Ja, maar we hebben ook gewoon normaal gegeten. Het is echt erg.
0: Dit zijn Verkade Chocolate Chip Cookie White Special.
1: Oh.
0: Ah, dit is geweldig.
1: Het is heel
0: Het is echt helemaal niet alsof hiervoor betaald worden, maar dit is echt levensgevaarlijk.
1: Ja, het moet weg.
0: Ik heb net al gezocht naar iets anders uit die doos. Want ik zat natuurlijk een beetje te rommelen in
1: de maar het helpt niet als je zeg maar uit die doos aan andere dingen gaat pakken.
0: Nee, klopt, maar ik dacht wel beter. De havermoutstick chocolade. Daar heb ik
1: geen zin in.
0: Nee, maar dit is ook best oké, hoor.
1: Ja.
0: Sultana.
1: Ach, als je mag kiezen tussen witte chocolate chip cookies of Sultana havermoutsticks.
0: Wat krankzinnig is, dit is al sinds vorige week aan de gang.
1: Ja, het is elke avond. Elke avond bal. Ja, het is echt erg.
0: Je kent toch ook dat je thuis dan die koek in huis hebt. Je moet het gewoon niet in huis. Haal het gewoon. Dat is ook de truc. Haal het niet in huis.
1: Ja, lekker.
0: Goed. Zometeen nu rond de knok tegen de klok. Eerst Just a Jack Style.

0: Trying to get the disco back your music in High Hope.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Angelique, goedavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Jij wil graag meedoen met Knok tegen de klok. Vertel, nee, jij moet gewoon het verhaal vertellen. Waarom wil je meedoen?
2: Nou, ik heb per ongeluk de joysticks van mijn man zijn PlayStation 4 kapot gegooid. En ja, hij wilde al heel graag gelukkig de PlayStation 5. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon proberen mee te doen met Knok tegen de klok. En wie weet win ik een mooie PlayStation voor hem, zodat het een beetje de leed verzacht.
0: Ja, en hoezo heb jij per ongeluk de joysticks van de PlayStation 4 van jouw man kapot gegooid?
2: Ja, te druk bezig met de kinderen, joystick vast, en daar ging die. En hij kon schijnbaar niet tegen een stootje.
0: Maar even, hoe ging dit? Heb je er echt mee gesmeten? Of pakte je hem af?
2: Nee, zeker niet. Ik was druk met mijn kinderen bezig. En dan, ja, je kan geen twee dingen tegelijkertijd soms als vrouw zijnde blijkt.
0: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe ze nou op de grond zijn gekomen. Want als je met de kids bezig bent, ben je niet met de PS4 bezig, toch?
2: Zeg ja, als je druk met een Harry Potter spelletje bezig aan het spelen bent en ze willen graag de aandacht, dan wel, ja.
0: Ah, dus jij was aan het spelen en de kids wilden aandacht.
2: Yes.
0: Ah, wat een omgekeerde wereld eigenlijk, als ik dat zo hoor, toch? Of niet?
2: Ja, soms mag je als vrouw zijn ook een spelletje spelen.
0: Nee, zeker. Maar een soort van, ik dacht, je hebt die controle van de kids afgepakt. En dat ze daarom, dat je daarom...
2: Nee, andersom. Nee, ik was druk bezig.
0: En zij zei, nou is het afgelopen. En toen viel die op de grond.
2: Ja, precies. Dat inderdaad.
0: Ja, ik probeer ook een reconstructie te maken, Angelique, van wat er nou is gebeurd, hè?
2: Ja, snap ik hoor.
0: Oké, dus we gaan nu voor de PS5. Wat moet de PS5 kosten tegenwoordig?
2: Nou, ik denk dat het wel 500 euro kost, hoor, maar hoofd. Ja, het is best een duur grapje. En dan ook nog met een... Ja, ja.
0: Oké, we gaan de klok starten. Jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het.
2: Is goed.
0: Nou, veel plezier. Succes, daar ga je.
1: 40 euro. 65 euro. 94 euro. 171 euro.
0: Oh, Angelique.
2: Ja, te laat.
0: Oh, dit is wel echt dubbel verlies, hè?
2: Ja, dit is wel heel erg balend.
0: 171 euro aan je neus voorbij.
2: Ja, jammer. Ik dacht, ik wacht nog eentje.
0: Ah, dat hoor ik vaker in Knok tegen de klok.
2: Ja.
0: Angelique, helaas, hand overspeeld, maar dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.
0: Nu weer terug naar Harry Potter. Vanavond om 12:15 bij Lars. Een nieuwe ronde, Knok tegen de klok. Jessie J, Samber, zometeen allemaal naar Rolstijntjes.

0: Jesse J, BQ en Domino. Ja, morgen dan is het zover. De grootste zonsverduistering die we in 27 jaar hebben gehad. Als je een eclipsbril hebt kunnen scoren, dan kun je morgenavond lekker gaan kijken. Mocht je die nou niet hebben weten te scoren, dan heb ik zometeen nog een tip voor je. Althans, die tip komt van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Hij kan je alles vertellen over die komende zonsverduistering van morgen. En ook de baas van Magnetic hoor je zo.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: 2 minuten over 8, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
9: Goedenavond. Het wordt vanaf morgen weer warm en daardoor geldt in een deel van het land weer het Nationaal Hitteplan. Dat is het geval in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal kan het morgen 32 graden worden en de dagen daarna zelfs nog warmer. Dat betekent dat kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen, extra op moeten letten. En ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten worden er hittemaatregelen getroffen. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete, want het is niet toegestaan om met een tractor over de snelweg te rijden. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat waren. Zij kunnen zelfs een extra boete verwachten, want ook je kenteken afplakken mag niet. Het dodental door de aardbeving in Colombia is opgelopen naar ruim 220 en honderden mensen zijn gewond geraakt. De beving gebeurde gisteren en had een kracht van 7,4. Er zijn ook veel gebouwen ingestort. Hulpdiensten zijn hard op zoek naar slachtoffers die mogelijk nog onder het puin liggen. En over 24 uur dan is het zover. De grote zonsverduistering is dan te zien. En stroombeheerder Tennet komt met een belangrijke oproep. Verbruik in die periode even zo min mogelijk stroom, want er kan een dip in het stroomnet zijn. Het advies is om je airco en je vaatwasser even uit te zetten en de elektrische auto niet aan de laadpaal te zetten. Grote problemen worden er niet verwacht, maar de zonsverduistering blijft een risico. Het weer er nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig en dan kan het lokaal dus wel 32 graden worden.
0: Mini vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 5 minuten. Ja, en over die zonsverduistering gaan we het zo meteen hebben met Diederik Jekel. Hij heeft nog een goede tip voor als je niet zo'n

0: Diederik, wat gaat er nou precies gebeuren morgenavond?
1: Nou, de aarde draait om de zon heen. Dat doet hij eens per jaar, maakt hij een rondje. En we hebben ook nog een maan die om de aarde heen draait. Dat doet hij in ongeveer een maand. Dat is niet toevallig. En soms kan het dan gebeuren dat de maan precies tussen de aarde en de zon in beweegt. En dan laat hij een schaduw achter. En voor een klein select groepje mensen op aarde die dan omhoog kijken, die zien dan de maan voor de zon langs schuiven. En dan zie je de zon niet meer. En ja, dat noemen we de zonsverduistering.
0: Want het is dus niet overal ter aarde. Hè? Het is precies eigenlijk, de schaduw valt zo precies op ons gedeelte van de aarde waar wij nu zitten.
1: Ja, dus ik stel je voor dat je bijvoorbeeld achter in de tuin, in de schuur of zo, als je die hebt, een lampje aan hebt staan. En je strekt je arm met je steekt de duim omhoog, alsof je wil zeggen hartstikke goed gedaan, zeg maar. Dan kan je misschien wel voorstellen dat als je die duim van links naar rechts beweegt, dat je gewoon precies kan hebben dat die duim dat lampje afdekt. Maar als je nou met je hoofd net een stukje naar links of naar rechts gaat, dan zie je ineens het lampje wel weer, zeg maar. Dus de schaduw die je duim maakt, dat is maar over een heel klein stukje. En die schaduw die vliegt dus met een ongelooflijke snelheid over de aarde heen. Maar dat is echt maar iets van een paar honderd kilometer breed. Daar zijn mensen die volledig de hele zon afgedekt zien zijn.
0: En dat exacte goede plekje is dus dit jaar in Noord-Spanje, heb ik mij laten vertellen. Want daar kunnen we het eigenlijk het beste zien, toch? Hoe zit dat?
1: Ja. Ja, dus als je in Noord-Spanje zit, dan zit je dus echt precies onder, in één lijn, zeg maar, tussen de maan en de zon. En die dekt het dus helemaal perfect af. En wij zitten net iets te noordelijk, dus wij kunnen een beetje langs de maan kijken. Dat bedoel ik met, als je met je hoofd net een beetje naar links beweegt, dat je langs je vinger kan kijken. Dus wij zien nog een stukje van de zon, ongeveer 10%. Dus bij ons is hij niet helemaal totaal, maar in Spanje dus wel. En ja, dat hebben ze al iets van iets, ja, ik geloof 114 jaar niet meer meegemaakt. Maar nu wel. En wat helemaal bijzonder is, is dat het ineens in ongeveer anderhalf jaar tijd hebben ze 3 zonsverduisteringen boven Spanje zitten. Dat is echt heel zeldzaam en heel bijzonder.
0: Wat gaat het morgen doen met de natuur? Want het wordt ineens donker op aarde.
1: Ja, dus
0: heel even.
1: Als je echt op de plek van de totaliteit bent, zeg maar, dus dan zie je het echt merkbaar donker worden en alle dieren reageren daar meteen op. Dus kippen gaan letterlijk op stok, dieren gaan slapen, vogels stoppen met fluiten, omdat alle dieren denken, nou, het wordt donker, dus dan zal het wat dat betreft wel avond worden en tijd worden om te slapen. Dus de natuur kan er altijd behoorlijk van in de war zijn. En het, ja, als je echt op die plek bent, dan is het echt flink donker. In Nederland, denk ik, zul je zeker wel ietsje donkerder zien worden, maar niet zo veel, want die laatste 10% die is nog behoorlijk wat zon.
0: Ik zie overal ook wel berichten dat het misschien niet heel slim is om met je eigen zonnebril te gaan kijken. Toch, wil jij daar nog iets over zeggen?
1: For the love of God, doe dat niet. Het is echt zijn zonnebrillen niet bedoeld om direct in de zon te kijken. Zonnebril is ervoor dat de rest omheen, zeg maar, weet je wel, dat bij wijze van spreken de glinstering van het water, dat een beetje weggehaald wordt. Maar nooit direct in de zon kijken. Ook niet 2 zonnebrillen achter elkaar doen. Ook niet cd'tjes. Ik zou zelfs met lasbrillen oppassen, want alleen specifieke lasbrillen die echt heel erg donker zijn, die zijn er goed genoeg voor. Ik ben bang dat zo'n eclipsbril echt heel erg verstandig is. Weet dus dat in principe volgend jaar er ook weer eentje is. Begin augustus 2027. Dan kan je nog revanche nemen. En wat je ook kan doen, dat is een truc die mensen vaak gebruiken, is dat je bijvoorbeeld een vel papier pakt en daar een gaatje in maakt, of een vergiet pakt of zo. En eigenlijk het licht door dat gaatje heen laat gaan en dan bijvoorbeeld op een ander papier laat vallen. En dan maak je eigenlijk een soort hele primitieve camera. Dan zie je gewoon zo'n hapje uit de zon genomen worden, wetende dat gewoon de maan langzamer zeker tussen ons en de zon gaat. Dat is heel bijzonder.
0: Waar ga jij morgen kijken?
1: Ik ga zelf, ja, ik moet kijken. Ik woon nu in Zuid-Limburg, dus misschien dat ik ergens even op de Pietersberg ga staan of zo. Kijk, het is belangrijk om te bedenken, misschien kan je dat het beste vanavond doen, als je wil weten waar moet ik kijken. Het is best wel laag als de zon ondergaat. Hè. Het is dus om 7:50 het hoogtepunt. Dus mijn tip, als je morgen zou willen kijken, ga vanavond om 7:50 eens kijken, waar staat de zon eigenlijk? Waar gaat die onder? En kan je hem dan goed zien? En als er dan bijvoorbeeld achter komt, ah jee, er is een flat die het afdekt, of bomen, of weet ik veel, dan kan je vanavond even kijken van oké, wat is nou een betere plek om het te zien? Want ja, als er een flat in de weg staat, misschien moet je dan gewoon even aanbellen bij de flat of je boven in de flat mag gaan staan, want die flat die is toch waarschijnlijk het beste plek om te kijken en heel mooi die

0: ondergaande zonsondergang en zonsverduistering te zien.
1: Mocht je nou nog veel meer over willen weten, Diederik is ook te vinden op Instagram, Scientas. Daar heb je heel veel uitlegvideo's over dit soort onderwerpen. Diederik, heel veel plezier morgenavond.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Tot
0: ik vind het heel bijzonder.
1: Hoi.

0: barbecue. Een paar weken terug was ze hier in Stefan's Piano Bar. Stella Lefty, echt een van de allerleukste, meest getalenteerde nieuwe artiesten van dit moment. Wat ik dus niet helemaal wist, is dat zij in Amsterdam een tijdje heeft gewoond. Ze deed dus ook een soort kleine trip down memory lane toen ze hier was. En wat me dan toch weer verbaasde, is dat het op een gegeven moment over Den Haag ging. Nou, ze is daar een keertje geweest. En dan niet voor de Tweede Kamer, of voor de zee, of voor Madurodam. Maar voor koeien?
1: I've been to The Hague to go cuddle some cows when I was abroad.
2: That's so random.
1: Yeah, I went cow cuddling.
2: You do random.
1: It was life-changing. I'll show you the photos. It was epic. I mean, I was a college kid who just loved cows. So there was only one answer. I had to go find them.
0: Yeah. Dus de volgende keer als je weer met school denkt, oké, Den Haag. Je kunt ook gewoon koeien gaan knuffelen, is ook heel leuk.

0: Stella Lefty bij Q Music in Boston. Iedere keer als ik het liedje hoor, dan denk ik nu aan knuffelen met koeien ongeveer. Nieuwe ronde, hoge laag ga ik zo meteen spelen. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Jij hoeft alleen maar te zeggen, is het volgende de reeks hoger of lager? In dit geval spelen wij zo meteen met het gewicht. Het gewicht van een aantal voorwerpen. De grote vraag is, wat is er zwaarder? Als je mee wilt doen met hoger lager, dan mag je je nu melden via de Q-Music app. We moeten richting de 10. Het is tot op heden nog niemand gelukt om te starten en ook te finishen. Dus er is altijd tussendoor wel een wisseling van de wacht. Dus als je mee wilt doen, dan moet je nu hoger lager sturen via de Q-Music app. Ook Sienna Spyro, Material Lover is zometeen. En Calvin Harris Blessings komt eraan.
1: Onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Tatiana Spyro Bag Music and Material Lover. We gaan een nieuwe ronde hoger, lager spelen. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Simpelweg aan jou de vraag, is iets zwaarder vandaag? We gaan beginnen in hoger, lager met Anne. Anne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik wil daarbij gezegd hebben, mocht Anne een fout antwoord geven, dan zou jij de volgende in de rij kunnen zijn. Je mag bellen 0909-9596. Gisteren was het zo dat er gewoon een Q-luisteraar was, die hoefde niks te doen. En die won toch maar zomaar het Q-Music prijspakket. Dus zo zie je maar, als je mee wil doen, 0909-9596. Anne, we gaan met jou beginnen. En we gaan beginnen met het menselijk brein.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de PlayStation 5. De grote vraag is, is een PlayStation 5 zwaarder of lichter dan een menselijk brein?
1: Ik denk zwaarder.
0: Zwaarder, dat is een goed antwoord. Dan gaan we naar een Oscar. Is een Oscar, het beeldje zoals je die kunt winnen voor een film, is die zwaarder of lichter dan een PlayStation 5?
1: Ik denk zwaarder.
0: Zwaarder is niet het goede antwoord. Gaan we naar de volgende. Danny, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: We zijn bij de professionele wielrenfiets. Is die zwaarder of lichter dan een Oscar?
2: Zwaarder.
0: Zwaarder is goed. Ben je wielrenner of niet?
2: Ja, ik fiets wel eens, ja, klopt.
0: Okay, nou, drink je daarna ook wel eens een vol krat bier of niet?
2: Nee, een halfje heb ik er genoeg aan.
0: Oké. Okay. Ja, de grote vraag is, een vol krat bier, is dat zwaarder of lichter dan een wielrenfiets?
2: Zwaarder.
0: Zwaarder natuurlijk, dat is hartstikke goed. Gaan we naar een volwassen bever. Is dat zwaarder of lichter dan een vol krat bier?
2: Lichter.
0: Lichter, zeg jij. Als het fout is, ga ik naar de volgende. Dat is... niet het goede antwoord. Dan ga ik naar Ilona. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Zo, dan zijn we ineens bij nummer 7.
3: Oeh.
0: Een standaard brandblusser, is dat zwaarder of lichter dan een bever?
3: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij. Een standaard brandblusser, dat is niet het goede antwoord. Moet ik weer naar de volgende? In dit geval is dat Huub. Huub, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Ja, een standaard brandblusser. Dan gaan we naar de FIFA Wereldbeker. Is die zwaarder of lichter dan een standaard brandblusser?
4: Nog een keer, sorry?
0: De FIFA Wereldbeker, is die zwaarder of lichter dan een brandblusser?
4: Lichter.
0: Lichter, zeg jij. Je moest het even visualiseren, maar het is hartstikke goed, jongen.
4: Ja, had je hem door?
0: Ja, ik had hem door, ja. Huub, we zijn bij nummer 9, de Mona Lisa. Is die zwaarder of lichter dan de Wereldbeker?
4: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij? Dat is het goede antwoord. Huub, we zijn bij nummer 10. Als jij deze goed hebt, win je het Q-Music prijzenpakket. Als je het fout hebt, dan is daar Charlotte. Charlotte, goedavond.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, dan hoef je zo meteen niks te doen. Ga je er vandoor met het Q-Music prijzenpakket. Moet je wel even...
5: Ja, ik kan een beetje rekenen.
0: Ja, nou, rustig aan. Je bent nog niet aan de beurt. Haal de telefoon even van luidspreker af, alsjeblieft. Eerst Huub, de vraag, Huub. Een stopbord. Is dat zwaarder of lichter dan de Mona Lisa?
4: Lichter.
0: Lichter, zeg jij. Huub. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Gefeliciteerd! Ja, Huub, dat is natuurlijk hartstikke goed.
4: Lekker, man.
0: Nou, zo zie je maar. Kun je halverwege het spelletje een beetje erin komen en toch er vandoor gaan met het Q-Music prijzenpakket. We gaan het gewoon naar je opsturen. Gefeliciteerd.
4: Helemaal leuk, dankjewel.

0: Teddy Swims bij Q. Mr. Know-it-all. Zojuist hoger, lager. Ja, toch nog heel even met je doornemen, hé. Maar wat denk je dat bijvoorbeeld een volwassen bever weegt? We speelden net Wat is er zwaarder? In die rij. Ja, een volwassen bever weegt gewoon 21 kilo. Nou, ik vind dat echt krankzinnig. Een volwassen bever weegt gewoon 21 kilo. De Mona Lisa is 8 kilo. Nou, ik vind dat echt voor... De Mona Lisa heeft de grootte... I kid you not, van een A4'tje ongeveer. En neemt de lijst daarbij in natuurlijk. Dat het 8 kilo... Maar dan denk ik, 8 kilo voor dat schilderij? Nou, dat zou ik niet per se zeggen. Pak maar eens een dumbbell. Pak in de sportschool maar gewoon eens een dumbbell van 8 kilo. En denk dan, ik heb de Mona Lisa nu in mijn handen. Stopbord is 3,5 kilo. Nou, weet je het ook weer als je langs de weg komt.
1: Dit is Q Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q Music.
2: Shakira en Burna Boy.
1: En dit is nieuw.
0: Het is nieuwe muziek van Kygo en Max Magnon. Take Me Back by Q.
3: I get

0: morgen.
1: Suzanne Freek bij Kimi Music en Halverwege. Ik wil je zo meteen echt even meenemen in een van mijn favoriete video's van dit moment. Kijk, Timbaland ken je. Timbaland ken je. Grote producer, zit achter veel hits. Timbaland is misschien niet altijd de beste zanger. In ieder geval niet de beste artiest om op het podium echt een optreden te geven. Maar wel een goede poging gedaan. Of dat nou echt zo goed is bevallen. Let's pretend it's not the end of the world. Zo meer. En ook Miley Cyrus en End of the World.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller-milk, the moo you can't resist.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: 1 minuut over 9. Joost hier, het Q Music nieuws van nu.nl. Recht van Rebecca.
15: Goedenavond. Spanje vreest voor nieuwe bosbranden. En dat heeft allemaal te maken met de zonsverduistering. Die is in Spanje morgen extra goed te zien. En daardoor zullen er waarschijnlijk 1,5 miljoen extra mensen de weg op gaan. Maar ondertussen is het daar nog gordroog bij temperaturen tot wel 40 graden. De Spaanse autoriteiten vrezen dat met al dat toerisme het snel mis kan gaan. Er gelden daarom extra strenge regels. Barbecue en vuurwerk afsteken is verboden. Ook zijn natuurparken dicht en mag je niet meer overal parkeren. Een achtervolging dan door het centrum van Enschede. Een verdachte man probeerde daar op een motor te vluchten voor de politie. En daarbij reed hij een winkelcentrum binnen en eindigde in een winkel. Dat meldt RTV Oost. De politie heeft de man uiteindelijk opgepakt. De winkel is beschadigd geraakt. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen. Ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de vulkaan Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog tot zeker morgenochtend stil. Daardoor zitten duizenden toeristen nu vast op Sicilië. En zwemster Marit Steenbergen is vanavond Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Toch kijkt ze er met gemengde gevoelens op terug, vertelt Marit bij de NOS.
16: Super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste, denk ik, in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen.
15: Ja, want dat was eigenlijk haar hoop. En er is nog meer Nederlands succes bij het EK, want Milou van Wijk werd tweede. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig. En dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
14: Mini vertraging op de A4, daarna Rotterdam tussen Delft en Schipluiden. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Komt daardoor een defect voertuig.
17: Music. Joost Swinkels.
14: Wie dat precies zei op een vol podium, hoor je zo meteen. Eerst Miley Cyrus.

Marston bij Q-Music en Midnight Sun. Ja, dan maar een van mijn favoriete video's van de afgelopen tijd. Heeft alles te maken met Timbaland. Producer, die je kent, zit achter heel veel hits. Ook onder andere van Justin Timberlake, Nelly Furtado. Nu is het zo dat hij mee heeft gewerkt ooit aan Say It Right. En nu was hij op het podium en dacht hij, nou weet je wat, die Say It Right, dat is natuurlijk een goed liedje. Dat komt van mij, daar heb ik aan meegewerkt. Dus ik ga het live performen. Het punt is alleen, Timbaland heeft op de uitvoerende kant, zeg maar, niet zo heel veel gedaan. Die E is Timbaland. En ik maak geen grap. Nelly Furtado komt van een bandje. En dit gaat zo door tot het einde. Dus wat hij doet is gewoon

Amber bij Q-Music and My Body Isn't Ready. 17 minuten over 9, Joost. Ik heb audiovisuele vormgeving ooit nog gestudeerd. Heb ik netjes afgemaakt. En op die opleiding was het heel erg van belang dat je, als je dan iets maakte, je proces vastlegde. Daar had je dan een heel procesboek voor. Dus als je dan bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, een poster moest ontwerpen, dan wilden ze graag de stappen zien die je had gemaakt om tot die poster te komen. Nu is het zo dat ik dat eigenlijk altijd ongelooflijk vervelend vond om dat bij te houden. Ik dacht gewoon, ja, ik heb gewoon die poster gemaakt. Ja, er ging niet echt een heel proces aan vooraf. Nu is het zo dat ik dat proces bij het maken van muziek altijd wel interessant vind. We zien natuurlijk vaak bij een artiest alleen maar het eindresultaat. Maar wat gaat er nou aan vooraf? Nou, soms vind ik dat heerlijk om daar een klein beetje in te duiken. Bijvoorbeeld bij Avicii. Ja, ik ben echt een nerd en dan kan ik ook op de uithoeken van het internet terechtkomen. Zo vond ik bijvoorbeeld een eerdere versie van het liedje van The Night. Ja, het is een beetje een cracky versie. Er is op een straathoek gevonden. Maar je hoort hem er wel in.

Hey, dit had hem ook gewoon kunnen zijn, hè? Nou, lang niet gek. Dus dit zou dat in dat procesboek staan. Uiteindelijk...

0: Seks met Eveline.
1: Ja, zometeen is hier de allerleukste seksoloog van Nederland, Eveline Stallaert. Wij gaan het hebben over seks en dat doen we aan de hand van jouw vraag. Dus mocht je nou een vraag voor Eveline hebben die je geheel anoniem kan sturen via de Q-Music app, dan staat de deur wagenwijd open. We behandelen hem zometeen anoniem, dus je kunt gewoon echt vrij uitpraten. We nemen je naam niet mee in de uitzending, daar kun je ons op vertrouwen. En we moeten het gaan hebben over relaties die misschien wel vaker kapot gaan na de zomervakantie. En hoe dat komt, hoor je zo meteen. En ook another. And talk to you.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Joost Winkels.
1: Hallo.
0: Q-Music.
1: Alarmschijf van deze week zometeen Carol G en Bruno Mars. Eerst Another.

0: Katy Perry bij Q Music en Roar.
1: Seks met Eveline.
0: Dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedenavond.
2: Ja, hoi Joost, hoi.
0: Eveline, ik heb een vriendin die werkt in het familierecht. En zij zegt altijd, er zijn twee drukke periodes. Na kerst en na de zomervakantie.
2: Juist, exact.
0: Ja. En daar wilde je het graag over hebben. Die relatiebreuken na de zomer.
2: Ja, het is helaas altijd iets drukker na de zomer. Ook in mijn praktijk.
0: Ja.
2: En dat is heel jammer. Maar het is wel heel verklaarbaar. En om dat even te doorlopen. Wat er dan allemaal gebeurt. Nou ja, de verwachtingen is doorgaans gewoon heel hoog hè, bij mensen. Van god, we gaan een leuke vakantie hebben. En het moet eigenlijk een soort van alles goed maken. Wat er in de rest van het jaar misschien een beetje mis is gegaan. Dus aandacht voor elkaar. Moeite doen voor elkaar. Goede gesprekken voeren. Nou, dat moet wel allemaal in 2,5 week geduwd worden. Nou, dat valt altijd tegen, want het is of te heet, of er zijn bosbranden, of ik weet op manier wat er allemaal mis kan gaan. Dus dan komen er irritaties om de hoek kijken. Nou, daarna zit je natuurlijk veel meer op elkaars lip. De afleiding van alle dag is er niet. Dus die irritaties die worden ook nog eens uitvergroot. Nou ja, en wat we allemaal eigenlijk vergeten is dat stress van het werk en van de dagelijkse dingetjes, dat verdwijnt niet zomaar als je over de grens rijdt. Dat neem je met je mee. En daardoor is je lontje korter. En kleine dingen die op vakantie misgaan, kan je dan ook dus minder goed hebben. Dus het is heel belangrijk dat je beseft van, oké, op vakantie moet ik echt wel bewust ontstressen. En bewust in contact komen met de mensen met wie ik ben. En mijn moeite doen om eigenlijk de leuke versie van jezelf te zijn.
0: Terwijl je ook zou denken, alles valt weg.
2: Juist, ja. Nou ja, dat is dus een beetje het verschil tussen de mensen waar eigenlijk alles oké bij is. Nou, dan valt die stress weg en dan denk je, nou komt het goed.
0: Ja.
2: En dat komt dan ook goed. Dan is er weer veel meer flexibiliteit, er is rustruimte. Die seksualiteit komt dan vaak ook weer wat lekkerder uit de verf. Maar bij mensen waar het eigenlijk al niet goed gaat, daar doet die vakantiestress eigenlijk de das om. En het mooie is, en dat vergeten we met z'n allen, is dat eigenlijk wat er daar gebeurt aan irritaties en gedoe, dat is eigenlijk een cover-up voor wat eronder eigenlijk heersend is. Dus op het moment dat je merkt van, ja, weet je, hij of zij zit ook altijd op de telefoon. En zelfs nu op vakantie. En ik moet ook alles doen. Hè, ik moet alles inpakken. Lalala. Nou, dan zit daaronder de vraag van, jeetje, verbind nou eens met mij. Hoor mij, zie mij. Nou, dus eigenlijk wat je moet doen is, als je terug thuis komt, eigenlijk samen even dat gesprek aangaan van, laten we nou eens even afbellen. Waar komt dit nou vandaan? Dat we zo ruzie hebben gehad op vakantie. Of zulke irritaties. Of dat het niet leuk was. En dan kan je dus de conclusie trekken van, oké, we moeten hier en hier en hier aan werken. Of dit was ook echt wat de deur dicht deed. Het is klaar. Het is op. Het gaat niet meer. Als we zelfs niet samen op vakantie het leuk kunnen hebben, wat zijn we dan aan het doen?
0: Kijk, als er irritaties zijn over het opzetten van een tent.
2: Ja.
0: Zwa.
2: Zwa. En als je honger hebt en je moet nog heel lang rijden,
0: precies,
2: de hangry, ja, dan moet je ook gewoon even eten. Maar het is inderdaad, als het echt de onderliggende dingen blootlegt, dan moet je daar ook eerlijk over zijn. En dan is soms die conclusie van, het is klaar, is ook heel reëel. Maar ik hoop stiekem altijd dat er toch altijd nog een beetje de moeite gedaan kan worden om te zeggen, we gaan hier aan werken, we gaan hulp zoeken, we gaan, weet ik veel, zelf veel boeken induiken of een psycholoog of seksoloog inroepen. En we gaan ervoor. En nou ja, maar soms is dat ook al geweest. En dan houdt het op.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, mag je die uiteraard delen via de Q Music app. We kregen een vraag binnen. En ik citeer dan maar even. Mijn vriend komt altijd binnen 3 stoten klaar. Daardoor kom ik nooit klaar. En vind ik de seks ook niet leuk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het langer duurt voordat mijn vriend klaar komt? En hoe zorgen we ervoor dat er weer zin in het spel komt? Heb je daar zo'n antwoord op?
2: Ik denk het zomaar van wel.
3: De Q Music Alarmschijf.
1: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Thomas Graybeck, Hugh and Desire.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. Goedenavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen. Mm-hmm. Mijn vriend komt altijd binnen 3 stoten klaar. Mm. Daardoor kom ik nooit klaar en vind ik de seks ook niet leuk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het langer duurt voordat mijn vriend klaar komt? En hoe zorgen we ervoor dat ik weer ook een beetje zin in het spel krijg?
2: Ja. Wat een stoere vraag.
0: Ja.
2: Ja, vind ik wel knap altijd hoor. Als mensen gewoon bam op tafel leggen wat er speelt.
0: 3 stoten.
2: Ja. Ja, dat het is natuurlijk in best wel veel slaapkamers is dat wel eens het geval. Nou ja, 3 stoten, dan gaan we even uit dat dat dus onder de minuut is. En dan spreken we over echt vervroegd klaarkomen. Dus de premature ejaculatie. En er zijn eigenlijk 2 varianten in. Je hebt de primaire variant en dan kan iemand er niks aan doen. Dat is echt aangeboren. Dat heeft te maken met de snelle signaaltjesoverdracht in de hersenen. En je hebt ook de secundaire variant. En dan is het aangeleerd. En meestal is het doordat er te veel stress wordt ervaren. Te veel spanning wordt opgebouwd. En dat kan zo simpel zijn als, oh, ik wil niet te snel klaarkomen. Oh, help, ik wil niemand teleurstellen. Nou, en dan gebeurt het juist. Dus in dat hoofd speelt zoveel af wat eigenlijk ervoor zorgt dat die seks niet lekker loopt. Dat moeten we onze eerste instantie beseffen. Dus ook voor de partner is dat goed. Het is vaak niet persoonlijk. Besef ook dat diegene dat ook absoluut niet zo wil. Hoe kun je ervoor zorgen dat langer duurt? Nou, in eerste instantie, als het de aangeleerde variant is, dan kan je daar dus hulp voor zoeken bij een seksoloog. Daar zijn allerlei middeltjes voor. Een crème om de penis een beetje te
0: verdoven.
2: Ja, dank je. Jij zit al vaker met mij in dit soort gesprekken.
0: Wij kletsen vaker.
2: Juist. En zo zijn er allerlei methodes, maar eigenlijk werken die allemaal niet echt top. Wat een snelle oplossing zou kunnen zijn, is probeer op je ademhaling te letten. Op het moment dat je voelt dat je snel gaat komen, ga je heel goed in- en uithalen. En daar ga je echt op letten. Dan word je afgeleid van andere gedachten. Haalt de spanning naar beneden. Maar je kan ook bijvoorbeeld vragen of die even naar binnen gaat. Klinkt even raar. Dan heel even niet bewegen. Dan is dat even, de grootste spanning is er dan even af. Dan kan de man even tot rust komen, zeg maar. En vanuit dan ga je heel rustig stoten. Dan kan het soms zijn dat het langer duurt. Maar helpt dit allemaal niet, dan is het heel belangrijk om daar hulp voor te zoeken. En dat kan heel prima. En het punt is dat het belangrijk is, als je de partner bent van iemand die snel klaarkomt, dat je dus ook heel duidelijk aangeeft, joh, ik wil ook wel, hè, ondanks dat dit snel is, wil ik ook wel heel graag klaarkomen. Kan ik dan anders eerst? Dus vraag even of hij met de mond of met de hand wil bevredigen, zodat jij eerst bent en vervolgens heb je de penetratieseks. Dan ben je in ieder geval allebei wel bevredigd. En dat is net misschien iets leuker.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, dan deel ze vooral via de Q-music app. Kan geheel anoniem. Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij Q. Lars Boel, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Jij belde nog naar dit radioprogramma eerder op de
1: avond. Ja, want ik hoorde jullie praten over die heerlijke koeken die hier zouden staan.
2: Ja, wil je een koekje?
1: Nou, kan dat nog?
0: Ja, er zitten, we hebben hier Verkade Chocolate Chip White.
1: Ja.
0: Die hebben wij bewust buiten handbereik gelegd, omdat het te lekker is. Thomas, mijn rechterhand van dit programma, mede-redactielid, heeft er 4 op vanavond.
1: Ja, ja. Ja, ik wilde wel eentje. Want dit, even voor duidelijkheid, dit hebben we dus gekregen van een luisteraar die mede met Shake Up Your Day.
0: Ja, die mede met Shake Up Your Day. En ik wilde eigenlijk, ik dacht nu het toch open is, kan ik het beter mee naar huis nemen. Weet je wel.
1: Ja.
0: Maar zo te liggen.
1: Zeker, ja, nee, dan droogt het uit, dan wordt het vies. Even, mag ik een hapje?
0: Ja, nee, tuurlijk. Nee, laat maar kijk, ik had hier bijvoorbeeld ook van Sultana.
1: Zo, is echt lekker.
0: Ja. De havermout sticks chocolade, bron van vezels, lieve mensen.
1: Wie ook gehad?
0: Ja, die lagen hier ook. Dus ik dacht, dat moeten we natuurlijk ook even proeven.
3: Die heb ik nog niet. Ja, maar kom op. Dat is, dat
0: hier,
3: is
0: bron van vezels, komt die.
1: Oh,
0: maar het voelt gewoon, weet je, als er, ik vind het ook, ja, als er staat bron van vezels,
1: ja, het is goed, alleen maar.
0: Ja, het is goed.
1: Bron van vezels is gezond.
0: Bron van vezels is goed.
1: Ja, bron van vezels, dan kan je eigenlijk niet. Havermoutsticks van Sultana.
0: Proef eens even eentje.
1: Krijgen we hiervoor betaald of niet?
0: Oh ja. Nee, ik krijg het niet
1: voor betaald. Okay.
3: Het wordt wel beton in je mond. Ken je dat?
1: Ja, dat is wel.
0: Hey, ik zit toch nog heel veel op de achterkant te kijken.
1: Wat over de datum?
0: Nee, dat valt wel mee. Hoeveel is één portie?
1: Hoeveel calorieën?
0: Dat wil je het weten of niet?
1: Ja, zeg maar.
0: 140 per stik.
1: Jezus.
3: Hou je me echt? Echt?
1: Oh, jij hebt hem al op.
3: Ik heb een halve op.
0: 280 voor twee
3: vrouwen. Ja, dag. Ja,
0: dat heeft helemaal geen zin natuurlijk.
1: Even voor joker helemaal op die kosten.
3: En hoeveel vezels?
0: Even kijken. 1,4 gram.
3: Ja, dat is ook niet waar.
1: Vol met vezels. Is dat vol met vezels staat erop?
0: Nee, 2,5 gram eiwitten, koolhydraten. Nee, ja, suikers.
1: Heel veel suiker. Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar het is wel lekker.
0: Ja, het
1: af en toe mag je ook wel even genieten.
0: Ja. 6,4 gram suiker. Nou, de route. Wil je iets anders? Wil je een droog?
1: Nee, joh, laat maar liggen.
0: Een ander droog koekje?
1: Ja, of neem maar mee naar huis trouwens.
0: Dat doe ik. Zometeen avondshow met Lars Boelen. De snoepvrije avondshow.
1: Ja hoor.
0: En ook Bibi Rexha. Hoor je zo.
4: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
5: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
6: Q Music is proud to be fout.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Al één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müller-melk, the moo you can't resist.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe.
14: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
20: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
21: Goedenavond. Veel mensen zijn nog op zoek naar de speciale eclipsbrillen om morgen naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op veel plekken zijn ze al dagen uitverkocht, maar bij de winkels waar ze wel nog te koop zijn, stonden mensen vandaag in de rij. Toch waren het er niet genoeg. Veel mensen hebben alsnog misgegrepen. Heb je geen bril, ga dan ook echt niet kijken. Ook niet met een zonnebril, want dat is hartstikke gevaarlijk. Dat legt wetenschapper Diederik Jekel uit.
22: For the love of God, doe dat niet. Echt zijn zonnebrillen niet bedoeld om direct in de zon te kijken. Ook niet 2 zonnebrillen achter elkaar doen. Ook niet cd'tjes. Ik zou zelfs met lasbrillen oppassen. Want alleen specifieke lasbrillen die echt heel erg donker zijn, die zijn er goed genoeg voor.
21: Ja, zonsverduistering begint morgen iets na 7 uur 's avonds. En volgend jaar, dan is er weer eentje.
20: Hé, maar er was er eentje pas over heel lang.
21: Ja, maar ja, volgend jaar is er,
20: volgend jaar is er gewoon weer eentje. Oh.
21: Ja, misschien geen totale of zo.
20: Oh, nee, maar dit is gewoon weer een zonverstuiver. Ja, oké. Okay, ja.
21: Goed, de KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd aan 24 supporters van NAC Breda. Ze worden gestraft voor wangedrag na de eredivisiewedstrijd tegen SC Heerenveen in mei. De supporters waren onder andere gewelddadig en gooiden met spullen en illegaal vuurwerk. Het duel moest daardoor stilgelegd worden en werd later definitief gestaakt. NAC degradeerde daarna. Bij de straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde dat schip door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp, schoten de Amerikanen gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. En het is voorlopig niet meer toegestaan om te barbecuen in het Amsterdamse bos, dat meldt de gemeente. Door de langdurige droogte is het risico op natuurbranden steeds groter en dus zijn de huisregels van het bos aangepast. Hoe lang het barbecueverbod van kracht blijft, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag en dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
20: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files gezien, wel flitsers. Je krijgt de 8 meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever-Bolzwart bij 108.1. En diezelfde A7 Drachten richting Groningen bij 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. De A12 Maarn richting Utrecht 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij 103.5. De A27 Hilversum Almere 115.0. En diezelfde A27 de andere kant op Almere Hilversum bij 112.2. En de A58 Vlissingen richting Goes, daar staan ze bij 161.5.
0: Music. Lars Boelen.
20: Alle avondmensen verzamelen weer. Dan gaan we weer een nieuwe avondshow voor de dinsdagavond. Met zometeen lekkere zomerse muziek. Alvaro Soler, dit is Bibi Rexha en Faithless.

0: Sofia bij Q-Music. Goedenavond, Lars hier. De gloedje nieuwe avondshow voor de dinsdag. We gaan even terug naar gisteren. Toen had ik iets gekocht, namelijk in tweevoud. Wist jij te raden wat het was? Dan kreeg jij er één van. Rick, wat denk jij dat ik heb gekocht?
1: Ja, een eclipsbril.
0: Een eclipsbril voor de zonsverduistering.
1: Ja, zeker.
0: Is niet goed. Is niet goed. Marianne, wat denk jij dat ik vanmiddag in tweevoud heb gekocht?
2: Schoenen.
0: Schoenen?
2: Ja.
0: Marianne, ook dit is niet goed. En dan ga ik nog naar een andere Rick.
3: Hallo.
0: Hey Rick, wat denk jij dat ik vanmiddag heb gekocht?
3: Walkie-talkies.
0: Walkie-talkies?
3: Ja.
0: Het zou leuk zijn als ik dan eentje aan jou geef, weet je wel. Dan kunnen we samen walkie-talkien.
3: Precies.
0: Rick is niet goed.
3: Ah, jammer.
0: Annemarie.
4: Hallo.
0: Nou, wat denk jij?
4: Ik dacht een opblaaskrokodil.
0: Een opblaaskrokodil?
4: Ja, tuurlijk.
0: Oh, is niet goed. Nee, is niet goed. Dan ga ik alleen nog even naar Natasja. Natasja, hallo.
5: Hallo.
0: Jij denkt te weten wat ik vanmiddag

0: van het jaar. Ik krijg het dan van mij.
1: Oh, heerlijk.
0: Lekker,
1: ik kijk er naar uit.
0: Lekker. Nou, ze zeggen geniet ervan. En je mag vanavond je schoen zetten.
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Oké, dat was ja. Fijne avond.
1: Dank je. Doei, doei.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarna ook niks meer van Natasha gehoord. Dus het zou ook zo kunnen dat ze mee is gegaan in de zak naar Spanje.

Milk Inc. Back to your music and Walk on Water. Hey, ik heb dus laatst ergens gezien dat Teddy Swims voor zijn nummer Breakup in Reverse inspiratie heeft opgedaan uit dit nummer van Nes. Ja, ik heb geen absoluut gehoor. Dat zeg ik gelijk even bij. Maar dat,

de tekst kunnen gaan. Ja, waarschijnlijk is dat het. Dat hij gewoon ja, dat is het, denk ik. Hij heeft de tekst, denk ik, gewoon gebruikt als inspiratie voor zijn nieuwe track. Teddy Swims, Break Up in Reverse, hoor je nu bij Q Music.

0: Lucas en Steve. Oaks en James. En Love on Hold. Morgen, dan is het zover. Ja, ik hoor hier echt iedereen over de afgelopen dagen. Dit is echt het ding van dit moment, hè. Je merkt ook alle, zeg maar, alle nieuwsoutlets die praten maar over één ding. En dat is de eclipse. Ja, de grootste eclipse sinds 1999. De eerstvolgende, de eerst grote volgende is pas in 2081. Overal zijn die gekke brilletjes uitverkocht. Ga nou in godsnaam niet zelf naar die zon kijken, want je wordt stekenblind ervan. Niet eigenwijs doen nou. Ja, dus iedereen wil die brilletjes hebben, omdat iedereen ook even die zon wil zien verdwijnen. En toen dacht ik, dat is leuk om er even een stelling van te maken. Wat zou jij, net als de zon, heel even willen laten verdwijnen? Wat dacht je bijvoorbeeld van authenticators? Van die appjes op je telefoon, weet je wel, dat je die moet gebruiken, om dan moet je een code eruit halen om in te loggen. Dat is verschrikkelijk. Zou ik wel heel lekker vinden om die heel even te laten verdwijnen. Of verpakkingen van lollies. Krijg je toch ook zo slecht open. Dat is irritant, zeg. Laat maar even voice memo's. Ook zoiets. Mag dat alsjeblieft heel even verdwijnen? Of, dat is ook iets. Dopjes die vastzitten aan plastic flesjes. God, wat irritant. Mag voor mij ook heel eventjes mag dat weg. Ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar jou. Wat zou jij, net als de zon, heel even willen laten verdwijnen? Laat het even weten en gooi het deze kant op met een berichtje in de Q-Music app. En ook Alex Warren komt eraan. Die laat ik niet verdwijnen, die komt er echt aan.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Lars Boelen.
7: Hi. Zo meteen even lekker beuken met La Fuente, I Want You. En eerst Alex Warren.

0: Morgen, dat is zover. Ja, je hoort echt iedereen er al dagen over, hè? Die eclipse, de zonsverduistering. De grootste eclipse sinds 1999. De eerstvolgende grote is pas in 2081. Dat is wel, ja, nou, 2081. Ga ik denk niet redden. Dat kun je ook heftig eigenlijk, ga ik niet redden. Nou goed. Nee, kijk, het ding is, overal zijn die brilletjes natuurlijk uitverkocht omdat iedereen die zon wil zien verdwijnen. En toen dacht ik, wat zou jij, net als de zon, heel even willen laten verdwijnen? Ik ga naar Wouter. Wouter, hallo.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey Wouter, wat zou jij heel graag eens willen laten verdwijnen?
1: Ja, accenten.
0: Accenten?
1: Ja, ik heb er zelf ook één.
0: Oh, ja? Wat voor accent heb je?
1: Ja, een beetje Drents.
0: Oh ja, ik hoor het een klein beetje. Dan slikken ze zo die E tussen de E en aan het eind slikken ze een beetje in, hè?
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je erop let, dan wil het wel. Maar als ik echt mijn best doe en ik ga echt Drents praten, dan...
0: Neem...
1: Ja, dan wordt het wel erg plat, ik zeg maar zo ga praten. Dan wordt het,
0: Oké, maar dat vind ik heel grappig, want je hebt het zelf ook. Maar je hebt er ook een hekel aan.
1: Ja, kijk, ik doe altijd nog wel mijn best om een beetje normaal ABN te spreken. Maar alleen, ja, ik heb dan toch bij mensen die Fries of Limburgs... Ja, heb ik moeite mee.
0: Maar ook
1: kijk, met Rotterdams en Haag, dat vind ik echt waanzinnig. Dat vind ik heel tof.
0: Een beetje Rotterdam. Maar, Rotterdam vind je wel gezellig.
1: Ja, gewoon dat lompen. Maar opstaan, daar hou ik niet van.
0: Maar heb je dan ook een hekel aan de mensen in je omgeving die toch ook Drents praten?
1: Nee, geen hekel. Alleen ik vind het bij een vrouw een verschrikkelijke afknapper.
0: Ja, ik snap het een klein beetje wel. Ja. Ik ga nu heel veel vrouwen boos maken, jij ook.
1: Maar ik ben getrouwd gelukkig.
0: Dus. Ja, dus het maakt niet uit. Heeft zij ook een accent?
1: Nee, ja, minder. Ze is juf. Die doet er nogal...
0: Die probeert echt
1: haar best.
0: Ja, die doet er even de beste voor. Oké. Okay. Nou, ja. we schrijven op. Je zou graag accenten eventjes willen laten verdwijnen.
1: Ja.
0: Staat genoteerd. Dankjewel, Wouter.
1: Hey, fijne avond.
0: Patricia, hallo.
2: Hoi.
0: Ja, wat zou jij heel graag heel even willen laten verdwijnen?
2: De Macarena.
0: Jij hebt het niet zo op de Macarena.
2: Nee, ik vind echt de Macarena verschrikkelijk.
0: Maar Patricia, als jij op een feestje komt of zo en de Macarena die wordt gedraaid, wat dan? Loop jij even weg?
2: Nee, dan ga ik gewoon met mijn armen over elkaar op de dansvloer staan.
0: Beetje chagrijnig kijken naar de DJ.
2: Ja, maar hoe kun je me dit aandoen?
0: Maar wat is er zo erg aan de Macarena dan? Het is toch een leuk zomerliedje?
2: Oh, nee, ik weet het niet. Ik heb er gewoon echt een verschrikkelijke hekel aan. Misschien te vaak gehoord of gewoon het dansje. Ik weet het niet, maar ik vind het gewoon echt vreselijk.
0: Ja, hij stond afgelopen juni in de foute 1500 gewoon op 59. Hij staat gewoon in de bovenste 100.
2: Ja, klopt, ik heb hem weggeklikt.
0: Ja, ik vind het grappig. Ik heb nog nooit iemand zo'n ongelofelijke hekel zien hebben aan de Macarena. Dat vind ik,
2: het
0: uniek.
2: Mijn vriendinnen weten dat ook.
0: Nou, staat genoteerd. Als jij iets zou willen laten verdwijnen, is dat de Macarena?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Dankjewel. Hé, dan ga ik nu een nummer voor je draaien.
2: Nee.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nou, misschien wel. Klein stukje.
2: Niet te luisteren nu, hoor.
0: De radio gaat nu uit, of niet?
2: Ja, absoluut.
0: Oké, dan doe ik het niet. Patricia, fijne avond.
2: Een fijne avond.
0: En dan ga ik als laatste nog even naar Sharon. Sharon, ja, die eclipse is morgen. En de vraag is dus, wat zou jij, net als de zon, het liefst heel even willen laten verdwijnen?
3: Ik zou het liefst de BMW-bestuurders willen laten verdwijnen. Want ze rijden regelmatig meer dan ASO achterop je reet. Veel te snel, gewoon zwaar irritant.
0: Ja, jij zegt dat is gekoppeld aan het merk auto waar mensen in rijden.
3: Ja, ik zeg altijd voor de grap een beetje, alle BMW-bestuurders dragen een string. Waarschijnlijk dat ze daarom zo snel moeten rijden.
0: Ja. Oh ja, je hebt nu best wel veel mensen boos gemaakt misschien.
3: Ja, ik ben bang voor wel.
0: Ja. Nou ja, ik durf ook bijna niet te zeggen wat voor auto ik rijd. Ik kan je vertellen, ik heb geen string aan. Dus dat... Nee, ik heb geen string aan, maar... Goh, Sharon. Ja, ik voel me ook een beetje aangevallen nu.
3: Ja, maar ik zeg de meeste, hè.
0: Ja, dus oké. Okay.
3: Dan wel onder dat kleine procent wat het niet is, hè.
0: Ja, gelijk even terugkrabbelen natuurlijk. Ja. Jemig, ja. Ze zeggen ook wel eens dat BMW rijden. Dat merk ik ook. Sinds dat ik die BMW rijd, gebruik ik ook mijn richtingaanwijzers niet meer. Ja, dat is ook gek,
3: kijk,
0: hè.
3: Die moet je er apart bij kopen, denk ik.
0: Ja, die moet je er apart bij kopen. Ja, tegenwoordig zitten ze er gratis op. Maar ik gebruik ze gewoon niet. Ik vind het ook onnodig, want ja... Je rijdt een BMW, dus dan hoef je ook je richtingaanwijzers niet te gebruiken. Oh. Nee hoor, Sharon. Nee, ik probeer echt mijn best te doen. Maar ja, oké. Okay, nou, het staat genoteerd. Ik voel me echt gekwetst in mijn hart, Sharon. Maar staat genoteerd. Jij wil dus alle BMW-rijders voor heel even laten verdwijnen.
3: Ja.
0: Mogen ze na de eclipse wel weer terugkomen?
3: Nou, vooruit.
0: Oké. Dankjewel, Sharon.
3: Fijne avond.
0: Yo, hetzelfde. Ja, ik, krijg nog een appje van Dennis. Dennis, ja.
4: Wij zijn niet asociaal. Nee. Mensen die niet aan de kant gaan voor ons zijn asociaal.
0: Inderdaad, Dennis, inderdaad. Ex-alarmschijf. Ella Langley. Choosing Texas. Hoor je nu bij Q.

Linkin Park, Breaking the Habits. Tijdens de dinsdagavondshow, ik ben Lars. En zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, pak je telefoon alvast. Aanmelden kan over 5 minuten naar One Republic Runaway. En eerst Ed Sheeran, Martin Garrix. Dit is Rebound.

0: Public Runaway. Bijna 11 uur, het nieuws komt eraan met Rebecca. Rebecca, wat zit erin?
1: Nou, in Spanje zijn ze bang dat de zonsverduistering morgen helemaal uit de hand gaat lopen.
0: Oh, nee, toch? En zometeen een nieuwe ronde. Dat zou dus helemaal uit de hand kunnen gelopen. Een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Zie de aanmelding al binnenstromen. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Gisteren speelde Marieke mee. Luister even.
2: 128 euro.
0: Oh, nee.
3: Nee, balen. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Ja, Marieke, dat wil natuurlijk hoe het spel kan lopen.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dit was dus gisteren. Ja, dat kan ook het risico zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik weet niet hoeveel er in de klok zit. Kan ieder bedrag zijn, maar denk jij dat nu beter te kunnen dan Marieke? Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan. Dat doe je door nu het woord klok te sturen. Stuur nu het woord klok met een berichtje in de Q-Music app.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon Rolluiken.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Een kwart van de mensen met ernstige psychische problemen krijgt geen zorg en is zelfs buiten beeld bij de GGZ. Het gaat naar schatting om ruim 60.000 mensen. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Nederlanders met een ernstige psychische aandoening vallen nu vaak tussen wal en schip. Vooral als iemand uit de gevangenis komt of in een kliniek heeft gezeten. Zij lopen het risico om een terugval te krijgen of om dakloos te worden. Spanje vreest voor nieuwe bosbranden. En dat heeft allemaal te maken met de zonsverduistering. Die is in Spanje morgen extra goed te zien. En daardoor zullen er waarschijnlijk 1,5 miljoen mensen extra de weg op gaan. Ondertussen is het daar nog gordroog bij temperaturen tot wel 40 graden. De Spaanse autoriteiten vrezen dat het met al dat toerisme snel mis kan gaan. Er gelden daarom extra strenge regels. Barbecuen en vuurwerk afsteken is verboden. Ook zijn natuurparken dicht en mag je niet meer overal parkeren. Ook hier in Nederland gaan veel mensen naar de zonsverduistering kijken, maar daar heb je wel een speciale bril voor nodig. Op veel plekken zijn die al dagen uitverkocht, maar bij winkels waar ze wel nog te koop zijn, stonden mensen vandaag in de rij. En sommigen hebben daar veel voor over. Dat vertellen ook deze mensen bij een winkel in Lelystad.
15: Ik kom helemaal uit Groningen. Ze zijn daar nergens meer te krijgen.
16: We hebben er nu 36, maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld van willen jullie het nog? Want wij 36. Zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
1: Ja, dat zijn dus bij Hart van Nederland. De zonsverduistering begint morgen iets na 7 uur 's avonds.
0: Wat moet je met 36
1: voor bril? Voor al die vrienden en familie.
0: Ja, precies.
1: En een groot feest dan nog in het Goffertstadion in Nijmegen. Want NEC heeft vanavond na een lange strijd gewonnen van het Griekse Olympiakos. Na een verlenging werd het uiteindelijk 2-1. En dus is NEC door naar de laatste voorronde van de Champions League. Later deze maand staan ze tegenover een club uit Noorwegen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag. En dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
0: Op de weg lekker rustig, geen files. Flitsmeister meldt wel controles. Je krijgt de 8 meest gemelde. En die staan langs de A7 Den Oever richting Bolzwart bij 108.1. Diezelfde A7 Drachten Groningen, 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. De A12 Maarne richting Utrecht, 75.0. De A15, dat is Deil richting Gorkum bij 103.5. De A27 Hilversum Almere bij 115.0. En de andere kant op bij 112.2. En de A58 Vlissingen Goes bij 161.5.
2: Music. Lars Boelen.
0: Monies, doekoes, stacks, poen, flappen. Zometeen kans op een lekker geldbedrag. Als je mee wilt spelen, stuur klok in de Q-Music app.

0: Sorry, papi. Topic en Becky G, Back Your Music. Gabrielle.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Ben je er? Ja, je bent er. Gabrielle, ja. Wat een bijzonder verhaal. Jij zit nu in een camper.
1: Klopt.
0: Ja, met wie zit je in een camper?
1: Met mijn twee kinderen en mijn moeder.
0: Ja, dus het is een gezellig gezelschap. Maar je bent niet op vakantie.
1: Nee, we zijn hier eigenlijk heen gegaan voor de zonsverduistering inderdaad. Maar de voorbereidingen, dat is niet zo super.
0: Maar wacht even, je bent... Oké. Je zit in een camper en waar staat die camper nu?
1: Lauwersoog.
0: Lauwersoog. En wat is nou precies de bedoeling dat je daar staat? Want je bent naar Lauwersoog gegaan voor de zonsverduistering. Daar is die beter te zien.
1: Ja, klopt. Morgen, inderdaad.
0: Oké, dus Lauwersoog is de allerbeste plek.
1: Nou ja, ik woon zelf in Groningen, dus dit waren de twee opties. Of het Forum of Lauwersoog. En Forum, dat leek me nogal druk, dus ja.
0: Ja, ik heb geen idee, het Forum Lauwersoog. Ik ken alleen Forum voor Democratie. Ik heb geen idee.
1: Nou ja.
0: Maar wacht, waar heb jij van die brilletjes dan?
1: Nee, die heb ik dus niet.
0: Je hebt geen brilletjes?
1: Nee, goed hè?
0: Maar wacht even, je bent dus naar een plek gereden, waar de beste plek om de eclipse te bekijken. Maar vervolgens heb je geen brillen.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat oplossen dan?
1: Ik heb gewoon hoop.
0: Ja, maar waar hoop je op?
1: Er wordt hier morgen iets georganiseerd door de Rijksuniversiteit van Groningen. En
0: ja.
1: Er is gezegd dat ze daar nog brillen gingen uitdelen. Dus daar hoop ik gewoon op dat die informatie klopt.
0: Ja, sorry.
1: Er werd net ook verteld, in Groningen is er niks meer te halen.
0: Precies.
1: Dus, misschien klopt de informatie dan wel niet.
0: Gabriel, er gaat nu een soort geruchten ronde, dus blijkbaar, dat dat de Rijksuniversiteit Groningen, die gaat dus brillen uitdelen en dan hoop jij dat je zo'n brilletje kan bemachtigen. Dat is een beetje het
1: precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ja, waar komt dit gerucht vandaan? Van TikTok? Of waar heb je dit gelezen?
1: Op de website van de Rijksuniversiteit, meen ik dat gelezen te hebben.
0: Maar dan zou het wel eens kunnen kloppen.
1: Ja.
0: Maar ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat je gelijk hebt, Gabrielle.
1: Ja, nou ja, en anders dan is het gewoon pech.
0: Dan heb je gewoon een leuke avond gehad in de camper, zo is het ook.
1: Nou, moeilijk.
0: We gaan even Knok tegen de Klok spelen.
2: Knok. Knok tegen de Klok.
0: Dat is dan wel een leuke bijkomstigheid. Maak je ook nog eens kans op een lekker geldbedrag terwijl je zit te wachten in die camper. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je helemaal niks. En dan verdwijn je zo met 0 euro weer de camper in. Net als de zon morgen. Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, oké. Nou, Gabrielle, telefoon in je oor. Want ik hoor een klein beetje dat je stiekem dat je hem op de speaker hebt gezet.
1: Ja, anders hoor ik jullie niet.
0: Nee, maar ik moet jou goed horen, want jij roept straks stop. Als ik jou niet goed hoor, dan gaat het niet goed.
1: Ik zeg het heel hard dan, ja?
0: Nou, op eigen risico. Daar gaan we.
2: 27 euro. 41.

0: Nou, daar had je wat brilletjes van kunnen kopen, zeg maar. Ja.
1: Beter niet dan niet.
0: Hey, 351. Je praat er doorheen, maar 351 nu, hè?
2: 420 euro.
0: 420.
1: Dit is wel uitzonderlijk.
0: Ja. Ja. Ja, kijk. Met niks naar huis gaan is zuur. Maar dit, ja. Dit is ook...
1: Die kleine niet,
0: Nee, dat is ook, zo. Er zat 420 euro in en 102 euro de zij stoppen. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een fijne avond en een hartelijk eclips.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, yo, mazzel. Morgenavond bij Joost en bij mij spelen we nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. De nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, komt eraan. Naar Maroon 5, dit is...

0: Cameron Wakeham, Kingdom of Fear. Ja, ik ga even wat laten horen. Dit is DJ Hugo.
1: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee. I'll be back in 5 minutes.
0: Dit was gewoon tijdens de set op Ibiza. Hij stopt de set. Ja, hij moet zeiken. Hij moet gewoon pissen. Zeg, jongens, sorry, ik ben even weg. Ik ga even pissen. Ik ben over 5 minuten terug. Ja, dat is toch gek? Maar goed, blijkbaar is het heel normaal. Dat DJ's zomaar de show stil kunnen leggen om gewoon even te gaan zeiken. Ja, ik moet ook al een half uur eigenlijk. Weet je wat? Fuck it. Ik ga nu gewoon pissen.

0: Jason Carr, Snow Patrol.
1: Dat hebben we voorlopig niet nodig, hè, Snow Patrol.
0: Hey, vanaf maandag zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Dan hoor je ze weer in de ochtend. Maar of Mattie het naar zijn zin heeft gehad op vakantie? Nou, dat moet nog maar blijken, want voordat hij op vakantie ging, had hij daar zelf nogal wat twijfels over. Hoe dat zit, hoor je zo. Dat is just the Jack style, Joon. Turn the lights off, hoor je zo.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
10: Welkom bij de Verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Welkom bij de Verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: Lars Boelen. Hi. Sabrina Carpenter hoor je zo en is Justin Jack style Joan. Turn the lights off.

0: Alleen lekker met een scheutje melk. En twee pompjes karamel, als het echt niet te zuipen. Sabrina Carpenter, Espresso bij Q. En die espresso's die worden vanaf maandag ook weer volop gezet, hoor. Dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Hoor ze weer iedere ochtend. Nou ja, iedere ochtend nog 3 weken in de ochtend van Q. Marieke die is met haar man en 2 kids naar Italië geweest. En Mattie is samen met zijn vriendin Kiki naar Mallorca gegaan. Maar of Mattie naar zijn zin heeft gehad op vakantie, dat moet nog maar blijken. Want voordat hij op vakantie ging, had hij nogal wat twijfels over iets wat hij op vakantie ging doen. Vertelde hij in de ochtendshow.
1: Nu gaan we dus een sea caving excursion doen. Ja, en ik heb er helemaal geen zin in.
2: Dit klinkt best wel cool. Een grot.
1: Dit is de omschrijving van wat wij gaan doen. Deze verborgen grot ligt aan de kust van Cala Romantica en is slechts 300 meter zwemmen. Nou, ik heb helemaal geen zin in een Ironman. Gecertificeerde gidsen die nemen je mee om deze bijzondere grot te ontdekken. En hier staat dan bijvoorbeeld een recensie van een van de mensen die het gedaan heeft. Je moet snel onder water duiken om de grotten binnen te gaan. Maar de gids helpt je gelukkig. Binnen de grotten vind je prachtige rotsformaties en kun je er rondlopen en door verschillende waterpoelen zwemmen terwijl je de rotsen bewondert. Nou, dit duurt dan een halve dag. Je zit echt lang in die grot. Ik ben geen freggel. Ik hoef niet heel lang in een grot. Ik wil het eigenlijk liever niet.
2: Ja, het is ook wel een unieke ervaring. Nee, deze drol moet je gewoon even slikken, man. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan leg ik alvast mijn duikpak klaar. Ja, 300 meter zwemmen om vervolgens onder water te gaan om een rot op, man.
2: Het is ook een unieke kans, Matt.
0: Ja, een unieke kans dus. Hoe die sea caving excursion is gegaan, dat hoor je aanstaande maandagochtend. De nieuwe aflevering van Mattie en Marieke. Dit is de nieuwe muziek van Temper City. Self-aware bij Q.

0: en Rise Up. Bij Q-Music. Dan ga ik nu Ruben Hillen voor je draaien, 20 Seconds. Dan dacht ik, ja, misschien leuk omdat we dan 20 Seconds draaien doen. Gewoon 30 Seconds, weet je wel. Dan krijg je 5 begrippen en dan moet je binnen 30 seconden moet je dan moet ik dat omschrijven en dan moet je raden wat het is. Denk, weet je wat, dan doen we gewoon 20 Seconds. Dus doen we gewoon hetzelfde spelletje, maar dan in 20 seconden. En dat doe ik met Daphne. Daphne, hallo.
1: Hallo.
0: Jij zit op het terras in Sardinië.
1: Ja, dat klopt.
0: De vraag is, hoe scherp ben je?
1: Ja, nou, niet heel scherp.
0: Oké. Okay. Wat zullen we doen? Als jij dit, minimaal 2 van de 5 raadt binnen 20 seconden, dat je dan een prijs krijgt. Wat hebben we? Strandbal? Kunnen we strandbal? Ja. Strandbal, ja.
1: Dat klinkt nog enigszins haalbaar.
0: 2 van de 5. Is toch okay, te doen, okay. Hè? In de 20 seconden.
1: Ja, niet zo moeilijk.
0: Nee, ja, ik ga mijn best doen. Het ligt ook een beetje aan hoe goed ik het omschrijf, natuurlijk.
1: Ja. Okay. 20 seconden, 5. Oké.
0: Okay. Ja, nee. Dus ik heb 5 begrippen in totaal. Maar als je de 2 van de 5 raadt, dan win je.
1: Oké, deal.
0: Gaan we. Komt-ie. Dit is een land. Een land waar mensen allemaal naartoe gaan om hun haartransplantatie te doen. En de tanden te laten doen, weet je wel.
1: Turkije.
0: Ja, heel goed. Dit is een ijsje met, ze zeggen wel eens een pakje boter, weet je, met chocola en een beetje van het room. Het is een groot ijsje. Je hebt er ook flessen van. Weet je wel, flessen noemen ze ook wel eens grote flessen drank.
1: Volgende.
0: Een sprookje met kruid. Ja, 20 seconden voorbij.
1: Niet, hou op met mij.
0: Je weet toch wel, zo'n groot ijsje. Zo'n groot ijsje met chocola. Je weet
1: toch wel? Magnum.
0: Ja, had dat toch gezegd?
1: Oh, shit. Wat voor flessen?
0: Ja, Magnum flessen.
1: Magnum flessen?
0: Wel, Magnum, dat heb je van die flessen. Dat heet het toch van die grote flessen drank, champagne. Dat heet dan een Magnum, toch?
1: Och.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ik was niet scherp, hè.
0: Of heb ik het daar slecht gedaan? Daar twijfel ik ook een beetje. Zullen we dan toch die strandbal gewoon geven? Oké, nou, Daphne, ik krijg toch die strandbal, omdat ik zo slecht was. Ja, kom maar.
1: Oh, wauw, nou, geweldig.
0: Veel plezier op Sardinië.
1: Nou, bedankt.
0: Ik ga 20 seconden nu wel even draaien, natuurlijk. Ah.

Antrix, Golden bij Q Music. Het is bijna middernacht en bij Q beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het Foute Uur. Daar is morgen natuurlijk de grote dag. Ja, ik ben inmiddels een klein beetje eclipsmoe aan het worden. Het is wel de grote dag. Iedereen gaat natuurlijk naar die eclips kijken, althans als je een brilletje hebt. Daarom dacht ik, laten we dan gaan voor dat thema als Foute Start. Ik heb 3 op een rijtje gezet en de vraag is, welke van de 3 wil je zo meteen horen? Worden deze? Bonnie Tyler. En de Total Eclipse, daar is die. Of The Heart. Of ga je voor het Foute Anthem van dit jaar? Ik dacht, dat is ook wel redelijk toepasselijk. Schaduw. Van K3 en Donnie. Of ga je voor deze beuker van Dance Nation? Sunshine. Is ook wel lekker. Ja, 3 hele goede opties. Maar er kan er maar eentje winnen. En de vraag is, welke? Stem op je favoriet. Het polletje loopt in de Q Music app. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ondertussen John Mayer, Last Train Home.

0: Last Train Home, John Mayer with you. Zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout te doen met een liedje uit het foutuur. En dat is deze. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Natuurlijk omdat de eclipse morgen gaat plaatsvinden. Dan ben ik er ook echt klaar mee met die gekke eclipse. Toch? Dan zijn we er helemaal klaar mee. Dan moeten we nog 100 jaar wachten. Er is een nieuwe. Maar goed, Bonnie Tyler hoor je dus zo.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, de spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwaitaal.
5: Goedenacht. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.

0: Echt lekker rustig. Flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel flitsers gezien. Je krijgt de 6 meest gemelde. Die staan langs de A7. Den Oever-Bolsward 108.1. Diezelfde A7 Drachten-Groningen 168.1. A12 Maarn-Utrecht 75.0. De A15 Del-Gorkum 103.5. A27 Hilversum-Almere 115.0. En de A58 Vlissingen-Groes bij 161.5. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
1: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... een foute start. Q-Music. Lars Boelen.
0: Officieel woensdag 12 augustus 2026 beginnen we lekker fout. Het is de dag van de eclipse namelijk. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Oké, waarom denk je dat we dit nummer hebben gekozen als foute start van vandaag? 12 augustus 2026, natuurlijk de dag van de eclipse. You're the total eclipse of the heart, Bonnie Tyler. Met zometeen Duncan Lawrence en eerst Shakira en Burna.

Duncan Lawrence, 2019, hè, Songfestival, Arcade. Heeft ons gewoon de overwinning opgeleverd. Zometeen een nieuw nachtonderzoek. Met de vraag, waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Laat even van je horen. Pak je telefoon en bel nu 09 09 95 96.

0: Nieuwe muziek van Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Ja, we zijn een nieuw onderzoek gestart. De deuren van het laboratorium zijn weer open. En ik ben benieuwd, waarom ben je wakker? Het is inmiddels 11:15 geweest, laat van je horen. Waarom ben je nog wakker? 09-09-9596. Bellen maar, 09-09-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Goeienacht.
0: Hallo, met wie?
2: Hi, met Anouk.
0: Anouk, hallo, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het bussen met mijn vriend en mijn zwager.
0: Aan het bussen?
2: Ja, ken je dat? Dat drankspelletje?
0: Nee. Nee, okay, ken ik niet.
2: De context. Mijn vriend en ik werken allebei onregelmatig. Dus dit is eigenlijk ons weekend.
0: Ja.
2: Want wij werken aankomend weekend.
0: Ja, precies. Je bent jullie een beetje aan het verantwoorden dat je gewoon door de week aan het zuipen bent. Dat is goed. Ja, oké. Okay, ja,
2: eigenlijk wel. Ja,
0: oké. Okay. Maar bussen, leg dat eens even uit.
2: Ja, dan moet je eigenlijk mijn zwager even hebben. Die kan dat wel even uitleggen.
0: Oh, ja.
3: Nou ja, makkelijk gezegd. Je hebt een soort van boom aan speelkaarten. Met dan alleen maar van 2 tot met 10. En dan begin je met iedereen van de tafel rond te gaan. En dan rood of zwart vragen. En als je het dan fout hebt, moet je een slok nemen. En dan heb je uiteindelijk 4 kaarten. En die moet je opleggen om slokken uit te kunnen delen aan andere mensen. En je doel is om zo min mogelijk slokken, zo min mogelijk kaarten over te houden. Waardoor je dus niet de bus in hoeft. En de bus, dat is gewoon alleen maar zuipen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, misschien moet ik het ook voor me zien. Het is niet helemaal duidelijk voor mij nu, maar het ligt denk ik meer aan mij hoor. Je hebt het goed uitgelegd, maar het klinkt een beetje als stiften. Ken je dat? Stiften?
2: Nee. Dat zegt ons dan weer niks.
0: Ja, stift. Moet je zo een beetje, dan moet je zeg maar, dan kan je zeg maar check in de box doen. En dan kan je ook terughalen en dan op een gegeven moment... Als je

0: dan zeg maar de 2 en de 8 gelijk hebt, dan pak je de koning terug en dan doe je zo met je elleboog op tafel stift.
1: Oh, dit kennen wij niet.
0: Nee, maar moet maar eens opzoeken op internet. Dat is wel leuk, leuk spelletje. Oké, nou, veel plezier met bussen.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, doei doei. Nee, doei, doei. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Goeienacht met Jeffrey.
0: Hey Jeffrey.
2: Hey.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit nog in de sportschool.
0: Sportschool?
2: Ja.
0: Hoezo zit je nog in de sportschool, jongen? Dan moet je niet, zit je vast? Hebben ze opgesloten?
2: Nee, maar het is lekker rustig, joh.
0: Hij is nog open, hè? Hij is gewoon nog open.
2: Ja, nou, dat is 24-7 sportschool. Oh, dus,
0: ja. Ja, dat is lekker.
2: Dus, en het is, ik ben nu een van de weinigen. Dus kun je lekker op je gemak alle dingen doen die je wilt doen, zonder dat mensen op je vingers zitten te kijken.
0: Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Ga je dan wel nog een beetje goed slapen straks, of ben je helemaal opgefokt?
2: Nee, juist wel.
0: Juist want, goed slapen? Als je,
2: ja, want ik doe ongeveer, wat is het, een uurtje op de loopband, zeg maar. Zo. Dus met name cardio en wat krachttraining. En op het moment dat ik thuis ben, dan slaap ik als een roos.
0: Jij bent echt een enorme... Je bent een soort Terminator, Jeffrey.
2: Dan ben je helemaal gaar.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Nou, sport dus, nog even dan, want ik hou nu van je rondje af natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Okay. Hey, dankjewel.
0: Succes!
2: Hoi, hoi.
0: 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars. Hij is weg.
3: Is het al, inderdaad.
0: Hallo. Ja, hallo. Ja, sorry, je viel er half in. Met Lars.
3: Hi, met Danielle.
0: Danielle, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Ik rijd naar huis toe. Ik heb kerstbomen staan opzuigen.
0: Jij hebt kerstbomen. Wat zeg jij nou?
3: Ja, precies. Ik dacht, dan ga ik toch een keer bellen.
0: Nou, dat snap ik.
3: Dat doet denk ik niemand nu.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Wat is dat nou voor raar verhaal dat je kerstbomen hebt staan optuigen?
3: Ja, een grote kerstboom.
0: Maar, hè? Ja, sorry, ik had het eerder in het programma had ik het al over de kruidnoten. Die liggen bij de kruidvat liggen alweer in de schappen. Ik heb er 2 zakjes gehaald gisteren. Stiekem wel lekker, maar dat kerst voelt ook echt nog wel vroeg.
3: Ja, maar als je eenmaal in staat heel de dag al of heel de avond, dan krijg je toch wel weer dat kerstgevoel en dan krijg je er gewoon weer zin in.
0: Maar hebben jullie dan ook heel de dag al kerstmuziek aanstaan en zo?
3: Nee, dat hebben we dan nog niet. Dat is nog te vroeg.
0: Ja, oh, dat is dan, maar als je in de winkel komt, is alles kerst. Op Scheveningen is dat.
3: Op Scheveningen, ja.
0: Jemig, joh. En hoe heet die winkel dan?
3: De Christmas.
0: Nou, die liggen bij de kruidvat liggen alweer in de schappen. Ik heb er 2 zakjes gehaald gisteren. Stiekem wel lekker, maar dat kerst...
3: Dat hebben we dan nog niet.
0: Nee.
3: Dat wel is nog te vroeg.
0: Ja, oh, dat is dan... Maar als je in de winkel komt, is alles kerst. Op Scheveningen is dat.
3: Op Scheveningen, ja.
0: Jemig, joh. En hoe heet die winkel dan?
3: De Christmas Village.
0: Ja, natuurlijk. De Christmas Village.
3: Ja, de Christmas Village Scheveningen. En volgende week open. Dus dat is echt 3 verdiepingen groot. Met, je kijkt je hoog uit.
0: Maar is het al dan druk?
3: De weekenden worden druk, ja. Je hebt natuurlijk ook veel nu Scheveningen. De toeristen die dan toch ook gewoon komen kijken.
0: Ja. Jemig, ja. Nou ja, misschien best wel leuk eigenlijk. Ja, ik zei laatst nog tegen mijn vriendin, ik heb eigenlijk alweer zin in kerst. Die sloeg me bijna dood toen ik dat zei. Maar
3: het is toch leuk. Het is toch leuk. Het gaat toch alweer kriebelen dat je denkt, oh, dit is leuk voor thuis. Oh, dit is ook wel leuk. Oh, dus je zit toch gewoon aan te denken, hoe gaan we de thuis verzieren?
0: Ja, Nederland in de hittegolf. Jij bent de kerstboom aan het optuigen. Ik vind het een mooi verhaal.
3: Ik ben de kerstboom aan het
0: optuigen. Nou, dankjewel. Hey, Danielle, fijne nacht nog. Yo, doei. Nou, laat even van jou, als je ook nog wakker bent, neem deel aan het onderzoek. Waarom ben je nog wakker? 0909-9596.

0: Het grote Lars Boelen nachtonderzoek.
1: Dat is het telefoonnummer. Meld je even als respondent voor het nachtonderzoek. We zijn benieuwd. Waarom ben jij nog wakker? Het is bijna 12:30. Waarom ben je nog wakker? 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Ja, goeienacht met Harold.
1: Harold.
2: Goeienacht.
1: Hallo, waarom ben je nog wakker?
2: Waarom ik wakker ben? Ja, je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. Ik ben een werkpaard.
1: Oké. Ja.
2: Dus ik ben nog aan het werk.
1: En wat doe je dan precies?
2: Ik werk bij de grootste tapijtstad van Nederland.
1: De grootste tapijt wat?
2: De grootste tapijtstad van Nederland.
1: De grootste tapijtstad van Nederland. Dat wordt nu een soort quizje. Ik ben benieuwd. De grootste tapijtstad van Nederland. Wat is nou de grootste tapijtstad? Ik heb geen idee.
2: Onze fabrieken staan in Geenemuiden. Geenemuiden is de grootste tapijtstad van Nederland. En onze tapijt gaat de hele wereld over.
1: Oh ja, joh?
2: Ja, joh.
1: En even kijken hoor. Geenemuiden tapijt. Wat voor tapijten maken jullie dan?
2: Ja, allerlei soorten tapijten. Dat is onbeschrijfelijk. We hebben duizenden soorten.
1: Oh ja, heb je zelf ook een tapijtje liggen dan van wat je maakt?
2: Nee, ik heb gewoon laminaat.
1: Dat vind ik mooi. Helemaal opscheppen. Geenemuiden, tapijtstad van de wereld. Ik zit te kijken, ze hebben zelfs een museum. Jij hebt gewoon lekker een laminaatje liggen. Lekker makkelijk schoon te houden.
2: Ja, ik heb ook een museum. Ja, klopt. Ik heb gewoon een laminaat en een klein kleedje voor de deur. Meer niet.
1: Ja, je hebt ook gelijk ook. Je hebt ook gelijk. Hey, Harold, werk ze nog even dan.
2: Ja, hey, bedankt en fijne uitzending. Ik blijf luisteren.
1: Oh, super. Yo. Dankjewel. Yo.
2: Yo.
1: Even kijken. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
3: Goeiedag, met Jules.
1: Met wie?
3: Jules.
1: Jules?
3: Ja.
1: Wat een mooie naam. En ik heb het gevoel dat jij al lang op je bed had moeten liggen.
3: Ja.
1: Ja? Hoezo ben je nog wakker?
3: Nou, we komen net terug van vakantie.
1: Oh ja, dat is een goede reden. Dat is dan mag je nog even wakker blijven. Ben je niet hartstikke moe dan, Jules?
3: Nee.
1: Nee. Want hoe oud ben je?
3: 9.
1: Oh ja. Dan mag je echt laat wakker blijven, zeg. Hé, waar ben je geweest op vakantie?
3: Frankrijk.
1: Vond je het leuk?
3: Ja.
1: Wanneer moet je weer naar school dan?
3: Over 3 weken.
1: Oh, lekker, over 3 weken pas. Ga je nog plannen voor komende 3 weken dan ook?
3: Heel veel zwemmen.
1: Nee, je hebt gelijk, Sjoe. Nou, moet je nog ver rijden of niet? Of ben je bijna thuis?
3: Bijna thuis, nog een uurtje.
1: Nog een uurtje, oké. Okay. Nou, lekker de radio aanlaten en doe papa en mama de groeten.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Yo, doei. 0909-9596. Nog eentje dan, of niet? Ja. Het wordt even gediscussieerd. Q-Music, een goeienacht met Lars.
4: Goeienacht met Lars.
1: Och, de radio staat heel erg hard aan.
4: Hallo?
1: Ja, hallo.
4: Ja, hallo, ja.
1: Zet de radio even uit, alsjeblieft. Ja? Is het gelukt? Dit zijn ze weg ook. Nou, oké. Nou, volgende dan. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars. Ik wil nog één iemand even leuk.
5: Hallo?
1: Ja, hallo.
5: Goedenavond.
1: Hallo. Wie is dit?
5: Lucas.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Lucas, waarom ben je nog wakker?
5: Ik ben net klaar in de bakkerij.
1: Oh, ik dacht dat het rond dit tijdstip pas een beetje begon, maar je bent al klaar.
5: Ik ben al klaar.
1: Lekker. En wat heb je gemaakt?
5: Brood.
1: Ja, dat... Wat een ongelooflijk domme vraag. Maar. Nou, ik zat eigenlijk meer te denken. Croissantjes.
5: Ook.
1: Misschien lekkere banketbakkerijdingetjes. Weet je wel, taartjes of zo. Nee, gewoon brood natuurlijk, ja.
5: Nee, gewoon brood.
1: Gewoon brood. Oké, okay, lekker. En dan nu naar bed. En wanneer... eigenlijk, dit gesprek is niet meer te redden. Maar je gaat nu slapen. En wanneer word je weer wakker dan?
5: Ik ben nu onderweg naar huis en morgen om 10:00 staat de wekker en morgen om 5:00 ben ik weer op de zaak.
1: Oh ja, dus je hebt eigenlijk avond, je werkt dan 's avonds?
5: Ja, 's avonds.
1: Ja, lekker. Ben je overdag lekker met die hitte, ben je lekker vrij, kun je even lekker op het terras gaan zitten.
5: Heerlijk.
1: Je hebt gelijk. Hey, Lucas, slaap lekker dan voor straks.
5: Ja, fijne avond.
1: Yo, dankjewel.
5: Yo.
1: Hoi. Ja, als je in de bakkerij werkt, dan maak je overdag mijn brood. Dat is natuurlijk een hele... domme vraag van mij. Goed, een kleine resume nog van het nachtonderzoek. We hadden Anouk aan de telefoon, die is aan het bussen, drankspelletje aan het spelen. Jeffrey was aan het sporten in de sportschool. Danielle, die heeft net kerstbomen staan optuigen. Dat is een vreemd verhaal, maar er opent in Scheveningen een kerstwinkel. Harold, die sprak net, die werkt bij de grootste tapijtfabriek van Nederland in Geenemuiden. Jules, die is nog wakker, was 9 jaar en is onderweg terug naar huis toe van vakantie. En ik sprak dus net Lucas, die werkt...

0: Llorar.
1: Adik Iglesias. Duele Corazón. Ja, die Spanjaard praat als een beetje vies, vind je niet? Als je gewoon een beetje doet alsof je een vies mannetje bent, dan ben je eigenlijk een Spanjaard.
2: Gewoon een beetje slissen, een beetje tong voor in je mond.
1: Nou goed, tot zover. Luister eens, zometeen heb ik de larfschijf voor je. Dat is echt een lekker trekkie. Karol G samen met Bruno Mars. Stil komt eraan, ook hoor je Two Brothers on the Fourth Floor. En eerst ex-alarmschijf van Son Mieux. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. Nou, het is nog lang niet de bedoeling dat je gaat dromen. Want zo meteen vanaf 1 uur het leukste nachtprogramma van Nederland. Dat is een heel slecht bruggetje. Judith Eijk!
1: Ja!
0: Ja, hallo.
1: Goeie nacht inderdaad is het alweer.
0: Zo, je klinkt echt dronken.
1: Nee, ik ben helemaal niet dronken.
0: Ja, maar zo klinkt het.
1: Nee, hoezo? Je hebt één zin gehoord. Ik ben helemaal niet dronken.
0: Goeie nacht allemaal. Ja, sorry hoor.
1: Nee, ja, ik drink helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, ik drink echt niet.
0: Nee.
1: Ik vind het niet lekker alcohol.
0: Nee.
1: Nee, echt niet.
0: Nou, prima. Dat is goed.
1: Ja, maar je is heel sarcastisch.
0: Nee. Nou. Ja, sorry hoor.
1: Nee.
0: Ja,
1: ik drink helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, ik drink echt niet.
0: Nee.
1: Ik vind het niet lekker alcohol.
0: Nee.
1: Nee, echt niet.
0: Nou, prima. Dat is goed.
1: Ja, maar je is heel sarcastisch.
0: Nee. Nou, vertel. Nou. Wat zit er in die damperde show zometeen?
1: Nou, ik klink echt dronken.
0: Ja, je bent echt helemaal bezopen.
1: Nee, nou, jawel. Op. Hou nou eens op, joh. Nee, de allergiespel. Sorry, ik kwam er even niet op. Allergiespel. We gaan het allergiespel spelen. Ja, ik ben allergisch voor ei, pinda en noten. En ik ga zo meteen een etenswaar noemen. En de vraag is dan... Gaat Judith eraan dood of niet? Ja.
0: En vandaag is het... Van advocaat.
1: Nou, vorige week had ik pornstar Martini.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja, dat klopt wel echt.
0: Dus waarom wil je weten of je dat kan nemen of niet? Je drinkt toch niet?
1: Nee, dat klopt. Ja, ja. Jongen, dat is toch een beetje het spel.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja. Nou, oké. Okay. Zal ik de etenswaar van deze nacht even benoemen?
0: Rosé.
1: Nee. Nou, ik word echt helemaal een soort van in de hoek geduwd.
0: Ja, ja, een alcoholistenhoekje. Ja,
1: ja, ik vind het echt niet leuk.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik ben helemaal fit, girl. Oké, okay, het etenswaar deze nacht zijn dumplings.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat dacht ik even niet aan.
1: Ga daar maar eens even over nadenken met het kopje van je. Wat denk je?
0: Ik weet het niet.
1: Nee,
0: ik
1: is denk ook
0: echt misschien wel. Ik zou dan inzetten op wel, denk ik. Of zit er misschien iets van een ei over de buitenkant van de dumplings? Weet ik, dat ei vind ik het moeilijkst. Want ik denk niet dat er noten en wat was er nog meer pinda's in zitten. Pinda's zijn toch ook noten, of niet?
1: Nee,
0: oh, okay.
1: Niet hetzelfde.
0: Nou goed, maakt het niet uit. Maar,
1: nou, maakt wel uit, maar...
0: Ja.
1: Nee, ik snap het, ja. Oké, okay, nou, je mag even over nadenken. Als je het al weet, stuur dan even niet eten of wel eten met een berichtje in de Q-Music
0: app. Dumplings, dus dat zijn van die...
1: Of die Joza's achtergraad, niet helemaal hetzelfde, maar... Van die
0: Aziatische,
1: ja,
0: zeg maar, ja.
1: Halve maandjes.
0: Halve maandjes, die je zo dichtdrukt aan. En dat zit dan gevuld met groente en zo.
1: Ja, of kip of dingen. Ja,
0: ja, kip. Het is maar net als je de ei in doet, mag je natuurlijk niet.
1: Ja, nee, maar het is logisch. Als je een taart maakt met ijsschijf erop, mag je hem ook niet. Ja, zeg maar.
0: Oké. Okay. Dus vanuit gaat het dat er geen ei in zit.
1: Ja, precies. Zeg maar even een gewoon normaal...
0: Dumplinkje. Ja. Dan denk ik dat het, nou ja, goed, wel mag.
1: Dat denk
0: ik. Ja, maar ik weet het niet. Dus,
1: het is een gokje voor jou.
0: Het is een gokje voor mij. Maar als je zit te luisteren, doe ook even een gokje. Mag jullie dit dumplings eten, ja of nee?
1: Bericht. Wacht.
0: Wat?
1: Oh. Ja, bericht in de Q-Music app. Want als je het goed hebt, dan win je het Q-prijspakket. En dan doe ik even zo'n geleuge zwemband in. Ja, die is echt leuk.
0: Een geleuge zwemband?
1: Ah, ja, toch joh. Ophoud toch joh. Niet goed van jou. Ik ga naar huis.
0: Ik ga even een wijntje voor je inschenken. De Q-Music. Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitsremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel wat flitsers, oppassen bij de A7 Drachten richting Groningen. Daar staan ze bij 168.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. Dan oppassen bij de A15 Del richting Gorkum. Daar staan ze te flitsen bij 103.5. En voet van het gaspedaal bij de A58. Vlissingen richting Goes bij 161.5. Ja, ik ben allergisch voor pinda, ei en noten. Kan ik dan dumplings eten? Nou, geef je antwoord in de Q-app, namelijk zometeen het allergiespel. Eerst David Guetta.

0: hele goede nacht, Catharine.
1: Hi.
0: Goedenacht. Hey, waar ben jij je allergisch voor?
1: Ja, ik ben eigenlijk een beetje allergisch voor van die mensen die als je ze ergens op aanspreekt, dat ze dan gelijk in de verdediging schieten terwijl ze zelf fout zitten. Ken je dat?
0: Oh ja, dat vind ik ook heel vervelend. Of dat ze
1: dat kan ik helemaal niet tegen.
0: Koppelen naar jou, die soort van gaslight wordt, zoals dat heet, toch?
1: Ja, ik heb gelukkig niks met eten. Nee, ik mag helaas alles.
0: Oh, nou helaas zeg je.
1: Ja, nou er zit wel heel veel tussen wat je beter niet kan eten, toch?
0: Nee.
1: Of drinken, ja dat doe jij niet. Maar daar hou ik ook wel van.
0: Oh ja, nee, dat snap ik. Ja, ik heb bijvoorbeeld echt een verslaving aan chocolade. Soms denk ik, hoor eens mensen zeggen, ik ben allergisch voor chocolade. Dan denk ik, oh, dat zou ik zo. Ik kan geen niet stoppen met chocola eten, hoor.
1: Zou wel handig wezen, hè? Sommige dingen.
0: Soms wel, ja. Maar goed, gezellig dat je bij het allergiespel bent. Want ik ben dus allergisch voor eipinden en noten. En ik gaf je net een etenswaar waarbij je moest raden of ik dat wel of niet kan eten. En deze nacht zijn dat dumplings. Eet jij dat vaak?
1: Ik vind dat wel lekker, ja.
0: Oké, okay, dat vind
1: ik niet vaak, maar ik vind het wel lekker. Ja.
0: Dat is wel lekker, oké. En denk je dat ik het mag eten of niet? En hoe zeker ben je van je zaak?
1: Ja, ik weet heel zeker dat je het mag eten.
0: Oh, je weet heel zeker zelfs?
1: Ja, ik weet het heel zeker.
0: Oh.
1: Tenminste, dat ligt eraan wat je erin stopt natuurlijk.
0: Ja,
1: natuurlijk. Zolang je er geen gekke dingen in stopt, dan mag je het eten.
0: Oké, ja, ik kan dat heel spannend gaan maken. Maar je bent heel zeker van je zaak, zeg je?
1: Ja, heel zeker.
0: Heel zeker. Nou, Catharine. Ja, dat klopt natuurlijk wat je zegt. Absoluut.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. We moeten natuurlijk niks geks instoppen. Maar eigenlijk mag ik het gewoon eten. Dus,
1: nou, wat lekker voor jou. Houd ervan.
0: We kunnen samen aan de dumplings. Dat is ook een keer lekker, toch?
1: Wat hou je wel van?
0: Ja, dumplings vind ik heerlijk.
1: Nou, goed plan. Gaan we doen.
0: Nou, gezellig. Kijk er nu al naar uit. Hey, en het Q-prijspakket komt ook jouw kant op. Met daarin het Q-music zo'n zwemband. Ja, die is fantastisch. Ik vertel vooral met het lekkere weer wat eraan komt.
1: Is die een beetje groot? Want ik ben wel groot.
0: Ja, nee, hij is groot. Hij is groot.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, dat komt gelukkig gaan helemaal jouw kant op. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, wat leuk.
0: En dan zie ik je gauw. We gaan even naar dumplings, oké?
1: Ja, jij belt mij, hè? Want ik heb jouw nummer niet.
0: Nee, is goed. Ik bel jou.
1: Oké, gezellig. Doen we.
0: Oké, fijne avond.
1: Hey, fijne avond.
0: Doeg. Nou, helemaal gezellig. Ik heb er nu al zin in. Hey, zometeen de Belgische DJ Last Frequencies. En die nodigt liever geen artiesten of mensen uit in de studio die niet kent. Ja, want de reden daarvan is, dat vertel ik je zometeen. Eerst Freestyler bij Q.

Rayback Hugh en Where Is My Husband? Ja, sommige beroepen hebben toch iets stoers. Of iets cools, weet je wel. Bijvoorbeeld als ik een politieagent zie lopen, dan denk ik eerst, oké, dit gedraag je, doe even normaal. Maar dan denk ik wel iets van, wow, vind ik wel iets tofs hebben of zo. Ook bij een brandweerman of vrouw, of een piloot, of steward, of stewardess. Of ik weet niet, dan heb ik toch zoiets van, dat vind ik wel dik. Net zoals bij DJ's trouwens. En niks is minder waar bij Last Frequencies. Want hij vindt zichzelf eigenlijk gewoon een hele grote nerd. Ja, in de studio zit hij dan ook gewoon achter zijn computer gedoken om de dikste nummers te maken. En daarom nodigt hij ook het liefst geen artiesten uit in zijn studio die hij niet kent. Omdat hij gewoon een beetje sociaal ongemakkelijk is. En alleen maar in zijn computer zit gedoken. Ja, en als je dan sociaal moet gaan doen en tof moet gaan doen tegen iemand, ja, dan komt er weinig van een goed nummer maken terecht. Nou, voor dit nummer is hij gewoon alleen in de studio geweest. En dat hoor je dus ook terug. Want wat is dit een lekker nummer. Ja, de nieuwste van Last Frequencies, extra alarmschijf. Dit is Live It All. Back your music.

music. Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. In welke maand ben je jarig? Ja, dan kijk ik even of die maand is geselecteerd voor het verjaardagsdag bij de ochtendshow deze ochtend. Dus even kijken, welke maand ben je aan? Ja. Nee, die is geselecteerd. Ja, nee, echt? Ja, nee, ik zal even uitleggen. Want bij het verjaardagsdag wordt er altijd één verjaardagsmaand gekozen. En mogen alle jarigen uit die maand zich melden. En rond 9:30 geven Tom en Joe, die deze zomer invallen voor Mattie en Marieke, een hengst aan het rad. Valt die op jouw verjaardag? Dan is €2.500 voor jou. Maar Tom en Joe hebben deze zomer al zo vaak aan het rad gedraaid. En steeds zonder succes. Dus ze dachten, weet je wat? We gooien het vandaag even over een hele andere boeg. Het wordt namelijk het verjaardagsrad XL. Ja, vandaag mag iedereen zijn verjaardag insturen. 2 augustus, 10 november, 28 maart. Het maakt er eigenlijk helemaal niet uit. Want rond 9:30 geven Tom en Joe een hengst aan het rad. En valt die op jouw dag? En word je teruggebeld? Dan krijg je gewoon €2.500. Dus als ik jou was, zou ik rond de klok van 9:30 even je verjaardag appen in de Q-Music app. Dan begin je gewoon je werkdag, waarbij je gewoon al €2.500 hebt verdiend. Met één klein appje.

Pink Back to Music en Just Like Fire. Ja, ik ga nu even iets proberen en misschien gaat het totaal niet lukken, want het wordt steeds moeilijker. Ik ben namelijk op zoek naar iemand die nu in het buitenland is en luistert naar Q-Music. Iemand die nu in het buitenland is, buiten Nederland om. Laat even weten of je luistert en waar vandaan. Ja, want wat is nou het geval? Ik ga de aankomende weken op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dat komt omdat ik deze zomer niet op vakantie ga, maar toch wil ik zoveel mogelijk landen. Ja, hoe zeg je dat? Verzamelen. Maar dat door middel van Q-luisteraars. En ik ben ook best wel op weg, want ik heb nu 10 landen verzameld. Maar ja, het wordt steeds lastiger, omdat het is natuurlijk nacht. Ik heb al een aantal landen verzameld. En ja, de vakantieperiode gaat steeds meer voorbij. Het is natuurlijk steeds, dat komt een beetje op een gegeven moment natuurlijk op zijn einde. Dus ik hoop dat het mij nog gaat lukken. Als het zo is, als je in het buitenland luistert, stuur dan even waar vandaan je luistert. En dan hoop ik zo meteen weer iemand te spreken en een land te kunnen toevoegen aan mijn wereldkaart.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

0: muziek van Rolf Zantje samen met Tom en Joe en Machar. Deze zomer ga ik de wereld over. Alleen, niet letterlijk natuurlijk. Maar ik wilde het doen aan de hand van zoveel mogelijk Q-luisteraars te spreken die in het buitenland naar Q-music luisteren. En de tussenstand op dit moment zijn 10 landen. Ik heb onder andere iemand gesproken uit Egypte, Nieuw-Zeeland, Amerika, Oostenrijk, Duitsland. Nou, noem maar op. En ik heb weer iemand gevonden in het buitenland deze nacht. En het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Maar deze nacht, Kelly, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: En jij luistert vanuit Frankrijk.
1: Dat klopt.
0: Lekker met gezinnen op vakantie geweest met z'n vijf, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En hoe lang zijn jullie weg geweest?
1: 15 dagen.
0: Oh, wat lekker, wat heerlijk. Was het ook lekker weer daar?
1: Het was erg warm. We begonnen de eerste dag begonnen we met 40 graden.
0: Oh, 40 graden?
1: Ja.
0: Wat hebben jullie gedaan dan? Hebben jullie echt in het zwembad gelegen of zijn jullie in de airco op gaan zoeken?
1: Nou, kon het maar, want wij moesten die dag opbouwen op de camping.
0: Oh.
1: Dus het was flink warm, maar uiteindelijk zijn we wel met z'n allen het zwembad ingeplompt.
0: Ja, wat goed, wat goed. Ja, hoe doe je dat dan met 3 kinderen, vraag ik me dan af. Want dat is wel even gehannes, denk ik, of niet?
1: Dat was zeker een gehannes.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat ze zich aardig goed hebben gehouden.
0: Wat goed.
1: En op een gegeven moment zei mijn man van, joh, we hebben al best wel wat gedaan. Ga jij maar vast met de kinderen naar het zwembad. Ga ik hier nog even verder en... Zo hebben we het eigenlijk opgelost.
0: Nou, wat goed. Het klinkt als teamwork.
1: Ja.
0: Dat is heel goed.
1: Ja.
0: Goed. Hey, en natuurlijk, met 3 kinderen ben je ook, of zijn jullie iets kwijtgeraakt deze vakantie ook?
1: Zijn we iets kwijtgeraakt deze vakantie? Oh ja, mijn dochter is haar zonnebril kwijt.
0: Oh! Hè? Ja. En waar is dat gebeurd?
1: Ja, ik ook op de camping of ergens waar we naartoe zijn gegaan, maar.
0: Oh ja.
1: Ah, geen idee, jammer. Nog niet teruggevonden.
0: Nee, dat is wel zonde, hè? Ja, ik heb dat ook altijd. Als vakantie, dan raak ik altijd wel iets kwijt. Ja.
1: Precies.
0: En vooral natuurlijk met kinderen, dan heb je natuurlijk heel veel dingen die je bij je moet meezeulen en meenemen natuurlijk.
1: Klopt.
0: Dus dat kan ik me wel voorstellen. Hey, en wat is nou bijvoorbeeld het lekkerste wat jullie deze vakantie gegeten hebben daar, Frankrijk?
1: Ja, ik denk toch bij het restaurant lekker de pizza's en zo.
0: Ja, dat snap ik wel. Heerlijk. Ja. Het is toch het lekkerste als je in het buitenland bent, toch? Vind ik. Dat
1: absoluut,
0: eten.
1: Ja,
0: dat is het lekkerste. Ja. Hey, jullie gaan nu naar huis. Jullie rijden naar huis. Hoe lang moeten jullie nog?
1: We moeten nog 4 uur en 33 minuten.
0: Oeh. En hoe doen jullie dat? Want dan komen jullie in de ochtend aan. Gaan jullie dan nog slapen? Of trekken jullie hem dan gelijk door verder de dag?
1: We gaan nog slapen als we thuis komen. Of blijven we lekker wakker allemaal?
2: Slapen is voor apen.
0: Wat hoor ik nou? Slapen is voor...
1: Slapen is voor apen, zegt mijn man. En de dochters die zeggen, ik blijf wakker.
0: Okay.
1: En die kleine man die ligt al eigenlijk vanaf dat we de auto ingingen, ligt hij
0: lekker te slapen.
1: In de pool. Ja.
0: Ach. Nou, hey, ik wens jullie nog een hartstikke fijne reis. Denk dat jullie hebben geappt, want dan kan ik Frankrijk weer van mijn lijstje afstrepen. Dus daar ben ik heel blij mee. En veilig rit naar huis. En mocht je nog gaan slapen, slaap lekker. En dan is succesvol om de dag verder door te komen.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei. Doeg. Ja, zometeen muziek van Another. Eerst nog The Reason by Q.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijthaal.
1: Goedenacht. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een aantal flitsers. Dus oppas bij de A7 Drachten richting Groningen. Daar staan ze bij 168.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. Oppassen bij de A15. Daar staan ze bij Delft richting Goor. Komt de flitser bij 103.5. En de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5. Ik hoef mijn Instagram maar te openen of ik zie 1 vraag de hele tijd terugkomen. Wat die vraag is, dat vertel ik je zo. Eerst Hurricane bij Q.